0: veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Nieuwe herdenkingsplek Lelystad wordt een €250.000 duurder. En Lelystadse tiener opgepakt voor helpdeskfraude. Meer nieuws in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
8: Goedemorgen. Het is vrijdag 11 september. Ik moest even kijken op de agenda.
1: Ja, dat is, het is alweer de laatste dag van de werkweek. Hè?
8: De laatste dag van de werkweek. Goedemorgen, ja. Roy. Hoe gaat het met je?
1: Goedemorgen, Ruben. Redelijk moet ik zeggen.
8: Je bent nog een beetje moe van gisteravond.
1: Ja, want het was gisteravond was het match day, kan ik wel zeggen. Ik deed mee met Business Relay van Challenge Almere Amsterdam.
8: Ja,
1: met een aantal collega's. Ja, zeker. En dat ging op zich wel goed. Maar het zwemmen was ik niet zo tevreden over.
8: Maar je hoefde niet heel ver, toch? toch?
1: 400 meter.
8: Oké. Okay.
1: Maar dat is best ver hoor, als je dan in het water ligt.
8: In open water is dat heel mooi. En je hebt een mooie medaille gekregen.
1: Ja, ja, hij is echt, je hoort het ook. Hij is heel zwaar ook. Het is echt een lomp. Ja,
8: hij is echt heel groot.
1: Hij is lomp, hè?
8: Ja,
1: eigenlijk.
8: Ja, ik heb laatst een kwart trio triathlon gedaan. Dat is een mooi woord om te onthouden voor Galgië. Dus dan doe je een kwart triathlon, maar in een trio-team. Dus ik hoefde alleen maar te zwemmen.
1: Oh ja.
8: Wel een kilometer, niet 400 meter.
1: Nee, precies.
8: Ja. Maar wij kregen geen medaille.
1: Dat vind ik heel raar.
8: Dat is heel jammer.
1: Hallo, je hebt toch een hartstikke mooie prestatie geleverd.
8: Ja, ontzettend.
1: Nou ja, dat vind ik zonde.
8: Maar het leuke aan met z'n drieën triathlon doen is dat je wel, dus ook met z'n drieën finish, want de laatste 300 meter ren je met z'n allen. Dus we gingen echt hand in hand over de finish en dat was wel echt heel gezellig.
1: Nou, dat deden wij ook. We hadden twee teams vanuit Omroep Flevoland en iedereen deed dan wel 400 meter zwemmen, 9 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen. En dan op het einde, inderdaad, ik was ook de laatste hardloper dus ook, liepen we met z'n allen gezellig over de finish.
8: Heel leuk. Dus een mooie prestatie.
1: Ja, ik ga even lekker bijkomen. Dankjewel. Ik ga jou wel even een snoepmedaille geven. Is dat goed?
8: Ja, heel graag.
1: Zal ik dat doen?
8: Ja, dat is goed.

0: In Excess hoorde je met Never Tear Us Apart. En daarvoor Lost Frequencies met Reality. Wat hebben we zometeen qua nieuws in Flevoland is wakker, Ruben?
1: Nou, een rechtszaak over het vervallen kantoorpand in Almere aan de Randstad. De gemeente vindt dat de eigenaar het moet slopen, want het pand veroorzaakt heel veel overlast. Maar de eigenaar van het pand zegt dan weer dat de gemeente treuzelt met de bouwvergunning en dat ze daarom ook niet slopen. Nou, straks onze verslaggever over die rechtszaak.

0: Ja, soms moet je gewoon even een notitie voor jezelf maken. Douwe Bob die zong daarover, geschreven in Amerika trouwens. Note to Self hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Een kantoorpand in Almere staat nu al 8 jaar leeg en ziet er vervallen uit. En dat trekt allerlei zwervers aan. De gemeente vindt dat de eigenaren daar nu echt iets aan moeten doen. Gistermiddag stonden ze tegenover elkaar voor de rechter.
0: De gemeente eist 15.000 euro per volgend incident dat er weer brand is in het gebouw. Of dat er drugs wordt gedeeld of dat een bezoeker voor trammeland zorgt. De eigenaren zeggen dat ze al alles wat redelijk is hebben gedaan.
2: Hekken zijn geplaatst en een beheerder die bijna dagelijks controleert hoe het pand erbij staat. Meer kunnen we niet doen, dat zeggen de eigenaren die niet voor camera willen reageren. Suggesties van de gemeente om dit pand 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bewaken met zelfs honden en camera's, dat vinden ze te duur, want ja, projectontwikkeling, zeggen ze, is geen vetpot. En de dwangsom van 15.000 euro die is buitenproportioneel hoog. Mensen die er langslopen spreken er schande van. Ze zeggen dat er geregeld zwervers en drugsgebruikers verblijven. De gemeente Almere vindt dat de eigenaren meer moeten doen om overlast te voorkomen. Ze zouden een zorgplicht hebben dat de openbare orde geen gevaar loopt. Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel. Het plaatsen van hekken is onvoldoende, vindt de gemeente. De bestuursrechter buigt zich over de zaak en doet over 6 weken uitspraak.
1: En wij houden je natuurlijk op de hoogte. Je hoorde onze verslaggever Roger Dankerlui.

0: Tanita Takaram met Good Tradition. Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit daarin, Ruben?
1: Nou, onder andere wat meer nieuws over dat vreselijke busongeluk gisteren in Zwitserland. 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord die hebben een ongeluk gehad. We weten nog niet precies hoeveel doden er zijn gevallen en wie er dan zijn overleden. Maar straks horen we de reisbranche daarover.

0: Een beetje geleden stond hij nog in Groningen op te treden. In op het Hullabulla Festival of zo. Weet
1: mooi
0: je
1: gezegd.
0: Ja, ik weet. Hullabaloo. Of, het is een beetje een gekke naam.
1: Laten we het daarop houden. Ja.
0: Dan laten we het daarop houden. Maar in ieder geval, het klonk heel goed. Ik heb het over Louis Capaldi met Forget Me. Dan de berichten buiten de provincie.
2: Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag. Er is nog veel onduidelijk, ook over de oorzaak. Dit is wat de Vereniging voor de Reisbranche, ANVR, erover weet.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: Ja, verschrikkelijk. De passagiers waren met reisorganisatie OAD vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers.
0: Het was een keerpunt in de geschiedenis. De aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt daar in de VS uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen 2 vliegtuigen in de enorme torens. En op de plek van de aanslag kwam later dit monument. Net zoals ieder jaar vindt hier de herdenking dan ook plaats. En daar worden nu ook weer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Al is de ceremonie dit jaar een beetje anders, zegt correspondent Riedi Bouma.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk
2: ja, dit
3: vanwege
2: gaat
3: een rotsblok op de weg.
2: Dat busongeluk.
3: En bij die uitwijkmanoeuvre
0: dan doen we even,
3: de bus op.
0: Dan doen we even overnieuw. Even kijken, dat is deze.
4: Vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: Correspondent Riedi Bouma dus. En tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Amy MacDonald was dat met Mr. Rock'n'Roll.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De bouw van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark in Lelystad gaat 240.000 euro duurder worden, meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De kosten waren eerder berekend op 1,5 miljoen euro. Het monument van kunstenaar Arna Makic komt deels boven het water en daarom zijn extra maatregelen nodig om het stevig en veilig te maken. De gemeente vraagt geen extra geld aan de gemeenteraad. Extra kosten worden namelijk betaald uit geld dat al beschikbaar was. Er loopt nog wel een bezwaar, daarom is het nog niet zeker of de herdenkingsplek voor de komende herdenking al klaar is. Een tiener uit Lelystad is donderdag opgepakt nadat hij probeerde te betalen met een gestolen bankpas. De politie verdenkt hem van helpdeskfraude. De pas werd eind augustus gestolen van een oudere vrouw in Tilburg. Een oplichter had haar gebeld en deed zich voor als politieagent. Hij waarschuwde voor criminelen in de omgeving en liet weten dat een agent haar sieraden zou komen controleren. Toen er ook echt een nepagent aan de deur kwam, gaf de vrouw haar sieraden en bankpas mee. Een oplettende winkelmedewerker zorgde ervoor dat de jongen kon worden aangehouden. De gemeente Almere maakt nieuw gezondheidsbeleid en wil weten wat inwoners belangrijk vinden. Daarom organiseert de gemeente in oktober gesprekken in verschillende stadsdelen. De druk op de zorg wordt steeds groter en daarom wil de gemeente weten wat er nodig is om de inwoners gezond te houden. De ideeën van inwoners worden gebruikt voor dat nieuwe beleid. Later laat de gemeente weten wat er met de inbreng is gedaan. Kunstenaar Berto Lammers uit Emmeloord maakte de afgelopen 7 jaar 22 schilderijen van Johannes Vermeer naar. En dit weekend zijn zijn werken te zien in de Poldertoren in Noordoostpolder tijdens Open Monumentendag. Door het namaken wordt Lammers ook wel de meestervervalser genoemd. Maar Lammers ziet dat niet per se zo.
2: Vermeer werkte natuurlijk met olieverf, gebruikte daar bepaalde tinten voor. Beroemd is dat lapis lazuli blauw. Ik werk met pastel. Dus ik moest die kleur ook namaken met pastel. Dat betekent krijtjes mengen met elkaar, vegen met je vingers totdat je het goede mengsteltje hebt en dan opbrengen.
0: Lammers is in Noordoostpolder ook bekend van de lokale politiek als fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Er is ruimte voor lange heldere perioden en er trekken regionaal wat wolkenvelden over Flevoland heen. Er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting en de temperatuur ligt nog lang op een aangenaam niveau. Halverwege de avond en tijdens de nacht naar vrijdag, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op een klein beetje lichte regen. Voor de regen en bewolking uit koelt het nog flink af naar zo'n 11 of 12 graden op de koudste plaatsen. En morgen volgt dan een wisselvallige dag. We beginnen met veel bewolking en wat regen. Maar in de middag is het wat droger, krijgt de zon geregeld ruimte. Maar een enkel buienexemplaar blijft wel mogelijk. Wanneer het aan het eind van de dag vaker droog is, met ruimte voor de zon, kan het nog 19 of 20 graden worden.
5: Ja, je hoorde het net al in het regionieuws over multitalent Berto Lammers, de fractievoorzitter van een grote partij in Noordoostpolder. Maar dus ook kunstvervalser. Met een eigen tentoonstelling, zijn eigen Vermeerschilderijen hangen in de Poldertoren in Emmeloord. En wij kregen daar vast een rondleiding. Dat straks.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De nieuwe plaat van Cameron Whitcomb. En hij heet Kingdom of Fear.
1: Ze noemen hem de meestervervalser, fractievoorzitter Berto Lammers van de ONS Noordoostpolder. Hij moet zelf enorm lachen om deze term, want ja, hij is gewoon kunstenaar. Hij heeft inmiddels 22 schilderijen van Johannes Vermeer nagemaakt. Geheel op zijn eigen manier en met andere technieken.
0: Maar wel dat ze zo echt lijken. Dit weekende is zijn werk te bekijken in de Poldertoren in Emmeloord. En verslaggever Mark Bakker die kreeg alvast een rondleiding.
2: Dit is het meisje met de parel en ook wel een van de moeilijkste om die na te maken.
3: Ja, en waarom dan?
2: Nou, als je het gezichtje 4 mm breder hebt, of smaller, of hoger of lager, of de ooglijn is niet goed, of de mondlijn is niet goed, dan ziet de kijker gelijk, hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet. Ik probeer het zo perfect mogelijk na te maken. Dat is bij dit stuk wel heel erg complex geweest.
3: En dat namaken, dat doet u op een hele andere manier dan dat Vermeer dat ooit zelf gedaan heeft, hè?
2: Exact. Vermeer werkte natuurlijk met olieverf, gebruikte daar bepaalde tinten voor. Beroemd is dat lapis lazuli blauw. Ik werk met pastel. Dus ik moest die kleur ook namaken met pastel. Dat betekent krijtjes mengen met elkaar, vegen met je vingers totdat je het goede mengsteltje hebt en dan opbrengen.
3: We staan hier nou op de vierde etage. Ja. Er is nog een etage hierboven. Daar is ook nog van alles te zien. Wat wordt daar tentoongesteld?
2: Daar staan de werken van mij die ik voordat ik aan de periode met Vermeer begon heb geschilderd. Dat is wat Afrikaanse kunst, wat Egyptische kunst. Ja.
3: Nou, komend weekend dan mag het publiek komen kijken.
2: Ja, aankomende zaterdag en zondag, 12 en 13 september, is het van 10 tot 5 geopend. Ik ben hier zelf aanwezig. Mensen kunnen vragen stellen. De maandag, de 14e tot en met de 20e, is het van 1 tot 5 geopend en ben ik hier aan het schilderen. Zijn de mensen altijd welkom.
3: Waar komt dit nou vandaan, dat u toch zo geïnspireerd bent geraakt door Vermeer?
2: Dat is een heel lang verhaal en u vraagt mij om dat in 1 minuut te doen. Ik zal het proberen in 20 seconden. Rembrandt maakte portretschilderingen. En ik vind het aansprekende bij de schilderijen van Johannes Vermeer dat het genrestukken zijn. Het zijn schilderijen die vertelden op een bepaald moment in een huis een bepaalde sfeer van een vrouw die een brief leest of ontvangen heeft of zelf schrijft. Er zitten wat liefdesgenrestukken in waarbij de kijker naar de schilderij een eigen interpretatie kan geven daaraan. En dat maakt het zo compleet en boeiend.
1: Ja, als je deze reportage op de radio luisterde, kijk dan vooral even op de site, want daar staan die schilderijen ook. En ik moet zeggen, ze zien er echt best wel echt uit. Je kan ze natuurlijk ook in het echt bekijken. Dat kan dus komende zaterdag en zondag van 10 tot 5 in de Poldertoren. Toegang is gratis.

0: Robert Palmer was dat bij Flevoland is Wakker. Met Mercy, Mercy Me. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, naar Ruben?
1: Ja, onze justitieminister David van Wil. Die zit natuurlijk veel op de Nederlandse tv. Maar hij was ook op tv in Sierra Leone.
0: Oh.
1: En daar waren de reacties niet heel positief.
0: Hoor je na Fleetwood Mac met het prachtige Don't Stop.

0: Nou, ik laat ze nu toch echt wel even stoppen dan hoor. Don't Stop hoorde je van Fleetwood Mac. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur aandacht voor een televisieoptreden van onze justitieminister David van Wil in een tv-interview in Sierra Leone, de vermoedelijke verblijfplaats van Bolle Jos, voerde van Wil de druk op het land op om de drugscrimineel uit te leveren.
2: We have an exclusive interview with the Minister of Justice of the Netherlands.
3: And we will not rest before this individual makes it into jail.
0: Wat is toch altijd mis met al die microfoons daar?
1: Ja, het is niet geweldig inderdaad. En ik zag ook een stukje van de studio en die is ook niet heel mooi.
0: Het is altijd overstuurd daar, hè? Dat is wat je dan hoort, dat gekraak, zeg maar.
1: Ja, maar ze praten ook heel hard en daarmee geven ze natuurlijk ook wel aan dat het een heel belangrijk onderwerp
0: dat
1: is.
0: Dat is zeker waar.
1: Ja, en het was ook een belangrijk onderwerp, want ja, Van Wil zei dat hij niet zal rusten tot Bolle Jos achter de tralies zit. De premier van Sierra Leone noemde het interview met Van Wil neocolonialistisch. Karsten Bruyne, onderzoeker Sierra Leone bij het Klingendaal Instituut, legde uit hoe het optreden in Sierra Leone werd ervaren.
4: Het is echt direct op televisie openlijk zeggen wij moeten hem uitgeleverd krijgen. En er is daar een gevoel van ja, wij zijn een onafhankelijk land en wij maken onze eigen keuze en afwegingen. En daar ben je het misschien meer mee eens, maar je gaat niet allerlei mensen erbij halen om ons onder druk te zetten.
1: Een misdaadjournalist bij het AD, Jelle Tielman, onthulde anderhalf jaar geleden beelden van de topcrimineel. Daarop was hij te zien tijdens een kerkdienst in het geboortedorp van de president van Sierra Leone. Volgens Tielman maakte dit de situatie ingewikkelder.
5: Het is natuurlijk het beroemde filmpje waarin je hem ziet met de president van het land. We weten dat hij zeer vermoedelijk een relatie heeft met de dochter van de president. Dat maakt het allemaal best wel ingewikkeld. En je ziet nu eigenlijk dat er dus een andere tactiek wordt gebruikt. Dus dat ook eigenlijk geprobeerd wordt om de bevolking van Sierra Leone als het ware mee te krijgen in een soort PR-offensief.
0: In NOS met het oog op morgen was aandacht voor een groot onderzoek naar fraude met paardenvlees. Door die fraude kon ongeschikt vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtkomen. Volgens Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch, is dit soort fraude niet nieuw.
6: Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die twee worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen.
0: Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden. Van Gemert vertelde waarom juist deze paarden geschikt zijn hiervoor.
6: Er valt heel veel mee te verdienen. Kijk, een oud renpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, ja, dan krijg je daar toch nog wel zo'n €1500 voor zo'n paard.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was er bijzonder nieuws over de nachtwacht. In het najaar opent Artis een speciale expositie waarin te zien is welke microben er leven op het schilderij. Microbioloog Eline van Blois legde uit hoe dit onderzoek werd gedaan.
7: Ik heb gedaan is, ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. En dan verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen.
1: Ja, een heel oud schilderij, maar er zit dus gewoon leven op. Zou je denken, kan dat geen kwaad? Maar Van Blois zegt dat we niet ongerust moeten zijn over de microben op dat geliefde schilderij.
0: Ja, moet die er wel even zijn, hè? Die heb ik op dit moment even niet.
1: Oké, nou ja, in ieder geval, dat is de boodschap. Geef zorgen, die microben die leven daar en leven hun beste leven op een schilderij. Best wel vet om daar
0: te wonen. Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet.
1: Nou, dat was gisteravond op radio en tv.

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Een gevaar voor de privacy van iedereen. Het is gewoon veel te makkelijk om iemand stiekem te filmen met deze bril.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
1: En dit is ook Flevoland.
4: De meeste messenvormen die ik maak, die hebben wel een naam qua vorm. Maar dit heb ik echt wel helemaal zelf geschetst.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De nieuwe herdenkingsplek in Lelystad wordt een €250.000 euro duurder. En een Lelystadse tiener opgepakt voor helpdeskfraude. Meer nieuws in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
10: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
9: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
11: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je? Basis tussen de linies, misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar... Ik denk dat het te statisch was.
9: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Straks in deze uitzending moet Ronte nou wel of niet toch nog een keer die noodopvang in Biddinghuizen openen. De nieuwe gemeente die wil dat niet meer, de nieuwe wethouder. Maar partijen in de gemeenteraad willen het wel graag. We spreken straks een voorstander en een tegenstander uit de raad.
13: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: True Lease met Renke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Carly Rae Jepsen was dat bij Flevoland is wakker met Call Me Maybe.
1: Gisteravond werd in de gemeenteraad van Dronten opnieuw gesproken over de noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen. De coalitiepartijen, VVD, Leefbaar Dronten en CDA hielden vast aan de afspraak die ze met elkaar maakten om met die opvang te stoppen.
0: Oppositiepartijen, waaronder Dronten Sociaal, vinden dat de gemeente de deur niet helemaal moet dichtgooien en ook naar andere vormen van opvang moet blijven kijken. Bij ons zijn fractievoorzitter Trudy Stoker van de VVD en Peter Duvekot van Dronten Sociaal. Goedemorgen beiden.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Peter, de oppositie waar u in zit vroeg dat debat aan. Hoe ging het gisteravond?
3: Nou, zoals we verwacht hadden eigenlijk wel een beetje. Het debat is gehouden, dat is heel fijn. Hè, want dat deden we voor het eerst, zo'n actualiteitendebat. Maar de motie en het onderzoek naar de feiten, zeg maar, dat is verworpen.
1: Ja, want mevrouw Stoker, de VVD maakte er al een speerpunt van, hè, in jullie partijprogramma. Jullie willen stoppen met die noodopvang. Waarom is dat ook weer belangrijk voor jullie partij?
2: Omdat, om het kort en bondig te zeggen, afspraak is afspraak. We hebben in het coalitieakkoord hebben we afgesproken te stoppen met de tijdelijke noodopvang. En, nou, en daar staan we dan ook voor, want na 4 jaar, dan kun je nog moeilijk spreken van tijdelijk. Want als tijdelijke opvang steeds opnieuw wordt verlengd, dan wordt tijdelijk uiteindelijk structureel.
1: Ja, maar wat is het probleem daaraan, aan een structurele opvang?
2: Omdat we afgesproken, het was klaar.
1: Nee, maar waarom is dat afgesproken, vraag ik me af.
2: Omdat we alle drie de coalitiepartijen van mening zijn dat het genoeg is geweest.
1: Ja, maar dat is, u zegt steeds hetzelfde eigenlijk. Maar we willen eigenlijk weten waarom, ook alweer, vinden jullie dat het nu klaar moet zijn met die opvang in Biddinghuizen?
2: Om meerdere redenen. Als je kijkt wat wij als de gemeente Dronten nu doen, als je het asielzoekerscentrum in Roggebod ziet, je ziet de huisvesting van onze statushouders, je ziet de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, dan is het genoeg. Dan doen we als Dronten genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
1: Ja, want welke nadelige gevolgen zijn er voor de gemeente?
2: Voor heel wel. Het is niet alleen maar mensen die we nu vanuit de oppositiepartijen hebben gehoord die voor de opvang zijn. We hebben ook andere signalen gehoord. En de gemeente, ja, soms houdt het ook een keer op. Tussen draagvlak en draagkracht zit een wereld van verschil. Draagvlak is belangrijk, maar draagkracht ook. Een gemeente kan gewoon niet onbeperkt opvang blijven toevoegen of tijdelijke oplossingen eindeloos verlengen.
1: Ja, meneer Duvekot, bent u het daarmee eens?
3: Kijk, en dat is het eerste deel vond ik nog redelijk gaan. Hè? Want de VVD heeft gewoon gewonnen. En de VVD is de grootste partij geworden. En dat gun ik de VVD ook. Hè? Want ze hebben ook als enige partij de rug recht gehouden steeds. En ook gezegd, wij vinden die noodopvang niks. En we willen daarmee stoppen. Dus dat vind ik consequent. En dat is ook de politiek hoe het werkt. Democratie is zo. Dus ik gun het de VVD ook van harte. Ook dat ze dit zo doen. Maar noem het dan wat het is. Noem het een politieke keuze. En noem het niet dat het draagvlak is. Want je hebt helemaal geen draagvlak gemeten. Want mevrouw Stoker kan niet eens inderdaad, als u nou vraagt, noem het dan 3 dingen die echt overlast hebben verzorgd. Hè? En onderbouw dat. Dan is dat lastig. Nou ja, het is een politieke keuze van de partij en een coalitie heeft dan een afspraak over gemaakt. Nou, en zo werkt het in de democratie. Dat is wat het is. Maar ja, dat is niet hetzelfde als draagvlak.
1: Want mevrouw Stoker, u zegt draagvlak is iets anders dan draagkracht. En die draagkracht van de gemeente zou er dan misschien niet meer zijn. Waar blijkt dat uit?
2: Nou, je merkt ook wel in de voorzieningen dat het gaat piepen en kraken. En mevrouw Wever van het CDA noemde dat gisteren ook heel nadrukkelijk. Ook over de scholen. En we willen ook een humane opvang leveren. Laten we daar ook eerlijk over zijn. En ik kan me nog herinneren uit de campagneperiode dat meneer Duvekot daar ook zo in zat. Dat het gewoon geen ideale situatie was hoe we daar op het terrein van Walibi onze gasten, want zo wil ik ze graag noemen, huisvesten. Want dat was het niet.
1: Ja, meneer Duvekot, kan het op een goede manier daar bij Walibi?
3: Zeker. En dat is ook het voorstel wat ik heb gedaan gisteren. Ik heb gezegd, laten we dat allemaal. Want ik kan me heel goed voorstellen in een coalitie dat je de boel niet openbreekt. Hè? En dat je ook zegt, afspraken en afspraken. Dat snap ik. En dat de coalitie niet ineens gisteravond zegt, nou weet je wat, we gooien de boel overhoop. En we gaan toch mee met die noodopvang. Dat snap ik heel goed. Maar je kunt ook gewoon echt het gesprek wel voeren over hele andere vormen. En daarmee kom je ook echt wel tegemoet aan de mensen die graag willen helpen. En grote groepen die het nu onderbuikgevoel hebben en eigenlijk niet helemaal tegen zijn, maar nu toch in die hoek worden gedrukt.
1: Ja. Bedankt voor dit gesprek, Peter Duvekot en Trudy Stoker.
3: Graag gedaan.
2: Graag gedaan. Fijne dag.

0: Dat was Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: Tijd voor het uitgebreide weerbericht met Rico Schreuder. Rico, de laatste dagen als ik naar buiten kijk, denk ik, ik neem een jas mee en dan heb ik er spijt van. Of ik denk ik neem hem niet mee en dan heb ik er ook spijt van.
2: Ja, wat heb je nu gedaan?
1: Nu heb ik hem meegenomen en in de auto laten liggen. Ik heb hem niet aangepakt.
2: Nee, vanochtend hebben we te maken met een regengebied wat over de provincie heen gaat trekken. Dus dan heb je toch echt wel een jas bij nodig.
1: Ja.
2: Vanmiddag dan zijn er ook droge momenten, want het regengebied trekt namelijk naar het oosten weg. Komen nog wel enkele buien voor. Maar zo nu en dan breekt dan ook de zon door. De temperatuur komt vanmiddag uit op 20 graden. Nou, daar heb je geen jas voor nodig, maar voor die buien wellicht wel.
1: Ja.
2: Dus al met al is het toch wel een wisselvallige dag vandaag.
1: En hoe gaat dat in de avond dan?
2: Ja, vanavond dan klaart het breed op. Er zijn echt brede opklaringen. De zon zal nog eventjes schijnen tot tegen 8 dat die ondergaat. En ook daarna is het helder en ontstaat op veel plaatsen in de provincie nevel en mist. Dus een klein wereldje komende nacht. Temperatuur die daalt naar een graad of 12. Er staat dan ook heel weinig wind. En dan beginnen we morgen dus op veel plaatsen grijs met nevel en mist. Maar als dat is opgelost, dan gaat de zon volop schijnen. Morgenmiddag is het gewoon heerlijk weer. De jas kan echt binnengelaten worden. Temperatuur komt uit op zo'n 21 graden. Dus morgen is het echt een heerlijke dag.
1: Nou, dan weet ik dan dat ik de jas thuis laat.
0: Gaan we maar even buitenplannen maken.
1: Ja, precies. Ja. En de komende dagen de jas wel in de buurt houden?
2: Ja, hou hem in ieder geval wel in de buurt. Want morgenavond neemt de bewolking alweer toe. In de nacht naar zondag gaat het dan ook weer regenen. Dan beginnen we zondagochtend met enige tijd regen. Zondagmiddag trekt die regen weer weg. Komen nog wel enkele buien voor. Maar zo nu en dan breekt dan ook de zon door. Temperatuur zondag 20 graden. Maandag is dan weer een droge dag. 23 graden zelfs. En vanaf dinsdag dan neemt de wisselvalligheid weer toe. Dagelijks komt het tot enkele buien. In eerste instantie is het nog zo'n 22 graden. Maar later in de week dan zakken we naar een graad of 18. En dat is dan rond of iets onder de norm die geldt voor de tijd van het jaar. Want 19 à 20 graden is zo half september gebruikelijk.
0: Het is een beetje op en af, hè? Dan is het weer een mooie dag en dan is het weer een regenachtige dag.
2: Het gaat echt inderdaad op en af. Gisteren een mooie dag, vandaag weer wat regen. Morgen een mooie dag, zondag regen, maandag mooi. Nou, zo gaan we maar door.
1: Nou, betekent dat er ook nog wel iets is om naar uit te kijken. Dat scheelt in ieder geval.
2: Absoluut waar. En voor elk wat wil, zeg maar dan. Hè?
1: Precies. Dankjewel, Rico. Fijne dag vandaag. Ja, een rechtszaak over het vervallen kantoorpand in Almere. De gemeente vindt dat de eigenaar moet slopen, omdat het pand veel overlast veroorzaakt. En de eigenaar zegt dan weer dat de gemeente treuzelt met de bouwvergunning.
0: Ja, de gemeente die eist 15.000 euro. Gistermiddag stonden ze namelijk tegenover elkaar voor de rechter. Elke keer dat er weer brand is in het gebouw, dat er drugs wordt gedeeld, of dat een indringer voor onrust zorgt, moeten dus 15.000 euro betaald worden. De eigenaren zeggen dat ze al alles wat redelijk is, hebben gedaan. Je hoort verslaggever Rocher Dankerlui.
3: Hekken zijn geplaatst en een beheerder die bijna dagelijks controleert hoe het pand erbij staat. Meer kunnen we niet doen, dat zeggen de eigenaren die niet voor camera willen reageren. Suggesties van de gemeente om dit pand 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bewaken met zelfs honden en camera's, dat vinden ze te duur, want ja, projectontwikkeling, zeggen ze, is geen vetpot. En de dwangsom van 15.000 euro die is buitenproportioneel hoog. Mensen die er langslopen spreken er schande van. Ze zeggen dat er geregeld zwervers en drugsgebruikers verblijven. De gemeente Almere vindt dat de eigenaren meer moeten doen om overlast te voorkomen. Ze zouden een zorgplicht hebben dat de openbare orde geen gevaar loopt. Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel. Het plaatsen van hekken is onvoldoende, vindt de gemeente. De bestuursrechter buigt zich over de zaak en doet over 6 weken uitspraak.
1: En daarvan houden we je natuurlijk op de hoogte. Dit was onze verslaggever Rocher Dankerlui. Tijd voor muziek. George Benson met On Broadway.

0: George Benson was dat met On Broadway. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag in het oosten van Zwitserland. Op een rechte weg, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Dan zijn dat er bijvoorbeeld een object op de weg lag waarvoor de bus moest uitwijken. Op het moment van het ongeluk waren er in ieder geval werkzaamheden aan de weg, vertelde een lokale journalist aan ons. En daarom waren de uitwijkmogelijkheden ook beperkt. In ieder geval is er volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest. En is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het taluut gegleden.
1: De passagiers waren met reisorganisatie OAD vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse president is diep geschokt en ontdaan door het busongeluk. De autoriteiten zullen volgens hem een uitgebreid en grondig onderzoek doen naar de omstandigheden rond het ongeluk.
0: Het was een keerpunt in de geschiedenis. De aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt daar in de VS uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen twee vliegtuigen in de enorme torens. En op de plek van de aanslag kwam later dit monument. Net zoals ieder jaar vindt hier de herdenking plaats. En daar worden nu ook weer de namen van de slachtoffers voor gelezen. Al is de ceremonie dit jaar een beetje anders, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
1: PSV heeft gisteravond het eerste groepsduel in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk gelijk gespeeld. In Eindhoven werd het 1-1. Daar werden ze na afloop niet blij mee, maar trainer Peter Bos heeft wel een idee hoe het kwam.
4: Ik vond ons niet goed genoeg in balbezit. Ik vond dat wij heel snel de bal kwijt waren. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. Dan brengt dat een bepaald gewicht voor die jongens mee. Dat meen ik gezien te hebben bij een aantal jongens.
1: Serginho Dest werd in Eindhoven tot man van de wedstrijd verkozen. De Amerikaan leidde met balverlies de 0-1 in, maar zette dat vlak na rust recht met de gelijkmaker. En dat waren wat berichten van buiten de provincie.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen stopt. De coalitiepartijen VVD, Leefbaar Dronten en CDA houden vast aan die afspraak. Een poging van de oppositie om toekomstige opvang mogelijk te houden kreeg gisteravond geen steun. Volgens de coalitie heeft Dronten na 4 jaar noodopvang genoeg gedaan en zijn nu andere gemeenten aan zet. Ook een voorstel om later te kijken naar een kleinere opvanglocatie werd afgewezen. De bouw van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark in Lelystad gaat €240.000 duurder worden, meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De kosten waren eerder berekend op €1,5 miljoen. Het monument van kunstenaar Arna Makic komt deels boven het water en daarom zijn extra maatregelen nodig om het stevig en veilig te maken. De gemeente vraagt geen extra geld aan de gemeenteraad, want de extra kosten worden betaald uit geld wat al beschikbaar was. Maar er loopt nog wel een bezwaar. Daarom is het nog niet zeker of de herdenkingsplek voor de komende herdenking al klaar is. De gemeente Almere wil een dwangsom opleggen aan de eigenaren van een vervallen kantoorpand bij station Almere Centrum. Het ASQ-pand staat al 8 jaar leeg en de gemeente wil dat de eigenaren meer doen tegen de overlast en eist een dwangsom van €15.000 bij nieuwe incidenten zoals brand, drugshandel of overlast. De eigenaren vinden dat ze al genoeg maatregelen

0: zorgde ervoor dat de jongen kon worden aangehouden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens.
2: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met wat lichte regen over de provincie. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg, kan er nog een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait eerst uit het zuiden, later uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen, komende nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan en bij weinig wind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag plaatselijk grijs met nevel en mist. Daarna gaat de zon schijnen en morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden, dus overal droog. En bij een matige in open gebieden en een vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt het zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking weer toe, in de nacht naar zondag volgt regen. En zondag overdag hebben we eerst te maken met regen, later weer enkele buien, met ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt zondagmiddag uit op maximaal 20 graden.
3: Files, die staan er nog niet op deze vroege vrijdagochtend. Flitsers, die staan er wel op de A6 in Lelystad bij hectometerpaal 62,2 en in Almere bij hectometerpaal 46,3. Straks in deze uitzending het meisje met de parel. Je kunt hem bekijken in Emmeloord in de Poldertoren. Niet de echte, maar een vervalsing. En die vervalsing is gemaakt door iemand die je misschien kan kennen van Omroep Flevoland.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: De Dexys Midnight Runners met Come On Eileen.
1: Ja, je kan hem best kennen uit het nieuws op deze zender. Fractievoorzitter Berto Lammers van ONS Noordoostpolders. Maar ze noemen hem ook wel meestervervalser.
0: Want hij heeft inmiddels 22 schilderijen van Johannes Vermeer nagemaakt. Geheel op zijn eigen manier en met hele andere technieken. Maar wel zo dat ze net echt lijken. En dit weekeinde is zijn werk te bekijken in de Poldertoren in Emmeloord. Verslaggever Mark Bakker die kreeg alvast een rondleiding.
2: Dit is het meisje met de parel en ook wel een van de moeilijkste om die na te maken.
3: Ja, en waarom dan?
2: Nou, als je het gezichtje 4 mm breder hebt, of smaller, of hoger of lager, of de ooglijn is niet goed, of de mondlijn is niet goed, dan ziet de kijker gelijk, hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet. Ik probeer het zo perfect mogelijk na te maken. Dat is bij dit stuk wel heel erg complex geweest.
3: En dat namaken, dat doet u op een hele andere manier dan dat Vermeer dat ooit zelf gedaan heeft, hè?
2: Exact. Vermeer werkte natuurlijk met olieverf, gebruikte daar bepaalde tinten voor. Beroemd is dat lapis lazuli blauw. Ik werk met pastel. Dus ik moest die kleur ook namaken met pastel. Dat betekent krijtjes mengen met elkaar, vegen met je vingers totdat je het goede mengsteltje hebt en dan opbrengen.
3: We staan hier nou op de vierde etage. Ja. Er is nog een etage hierboven. Daar is ook nog van alles te zien. Wat wordt daar tentoongesteld?
2: Daar staan de werken van mij die ik voordat ik aan de periode met Vermeer begon heb geschilderd. Dat is wat Afrikaanse kunst, wat Egyptische kunst. Ja.
3: Nou, komend weekend dan mag het publiek komen kijken.
2: Ja, aankomende zaterdag en zondag, 12 en 13 september, is het van 10 tot 5 geopend. Ik ben hier zelf aanwezig. Mensen kunnen vragen stellen. De maandag, de 14e tot en met de 20e, is het van 1 tot 5 geopend en ben ik hier aan het schilderen. Zijn de mensen altijd welkom.
3: Waar komt dit nou vandaan dat u toch zo geïnspireerd bent geraakt door Vermeer?
2: Dat is een heel lang verhaal en u vraagt mij om dat in 1 minuut te doen. Ik zal het proberen in 20 seconden. Rembrandt maakte portretschilderingen. En ik vind het aansprekende bij de schilderijen van Johannes Vermeer dat het genrestukken zijn. Het zijn schilderijen die vertelden op een bepaald moment in een huis een bepaalde sfeer van een vrouw die een brief leest of ontvangen heeft of zelf schrijft. Er zitten wat liefdesgenrestukken in waarbij de kijker naar de schilderij een eigen interpretatie kan geven daaraan. En dat maakt het zo compleet en boeiend.
1: Als je de nagemaakte schilderijen van Johannes Vermeer wil zien, dan kan dat komende zaterdag en zondag van 10 tot 5. Toegang is gratis. Tijd voor muziek. Mijn favoriete artiest, Harry Styles, American Girls.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Huey Lewis en de nieuws met Stuck With You. Dan wat je misschien hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: In Nieuwsuur bijvoorbeeld aandacht voor een televisieoptreden van justitieminister David van Wil. Ja, in Nederland zien we hem vaker op tv. Maar hij was op tv in Sierra Leone voor een tv-interview over Bolle Jos. Want hij verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Van Wil voerde de druk op het land op om de drugscrimineel uit te leveren.
2: We have an exclusive interview with the Minister of Justice of the Netherlands.
3: We will not rest before this individual makes it into jail.
1: Ja, presentator daar en slecht geluid. Maar Van Wil zei dat hij niet zal rusten tot Bolle Jos achter de tralies zit. De premier van Sierra Leone noemde het interview met Van Wil neocolonialistisch. Karsten Bruyne, onderzoeker Sierra Leone bij het Klingendaal Instituut, legde uit hoe het optreden in Sierra Leone werd ervaren.
4: Dus echt direct op televisie, openlijk zeggen wij moeten hem uitgeleverd krijgen. En er is daar een gevoel van ja, wij zijn een onafhankelijk land en wij maken onze eigen keuze en afwegingen. En daar ben je het misschien meer mee eens, maar je gaat niet allerlei mensen erbij halen om ons onder druk te zetten.
1: Misdaadjournalist bij het AD, Jelle Tieleman, onthulde anderhalf jaar geleden beelden van de topcrimineel. Daarop was hij te zien tijdens een kerkdienst in het geboortedorp van de president van Sierra Leone. Volgens Tieleman maakt dat de situatie nog ingewikkelder.
5: Het is natuurlijk het beroemde filmpje waarin je hem ziet met de president van het land. We weten dat hij zeer vermoedelijk een relatie heeft met de dochter van de president. Dat maakt het allemaal best wel ingewikkeld. En je ziet nu eigenlijk dat er dus een andere tactiek wordt gebruikt. Dus dat ook eigenlijk geprobeerd wordt om de bevolking van Sierra Leone als het ware mee te krijgen in een soort PR-offensief.
0: In NOS met het oog op morgen was aandacht voor een groot onderzoek naar fraude met paardenvlees. Door die fraude kon ongeschikt vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtkomen. Volgens Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch, is dit soort fraude niet nieuw.
6: Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die twee worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen.
0: Ja, criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden. Van Gemert vertelde waarom juist deze paarden geschikt zijn hiervoor.
6: Er valt heel veel mee te verdienen. Kijk, een oud renpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, ja, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was er bijzonder nieuws over de nachtwacht. In het najaar opent Artis een speciale expositie waarin te zien is welke microben er leven op het schilderij. Microbioloog Eline van Blooij legde uit hoe dit onderzoek werd gedaan.
7: Ik heb gedaan is, ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. En dan verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen.
1: Ja, er zit dus leven op dat eeuwenoude schilderij. Maar Van Blooij zegt dat we niet ongerust moeten zijn over de microben die daarop leven.
7: In principe zijn microben niet van zichzelf slecht. Microben, ze krijgen vaak wel een beetje een slechte reputatie. Want ze staan vaak bekend als ziekteverwekkers. En inderdaad dat ze dingen afbreken. Wat trouwens ook weer heel goed is. Maar er zijn ook heel veel microben die juist een hele belangrijke rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstof op aarde.
1: Ja, ze hebben het vastgezellig daar op het schilderij. Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan is het genoeg. Dan doen we als Dronten genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
7: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen stopt. En nieuwe herdenkingsplek Lelystad wordt €250.000 duurder. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland op Ziggo kanaal 706.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
11: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
10: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
12: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
10: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
13: Files staan er nog niet, dus je kan overal lekker doorrijden. Maar let op de N50 in Ens wel even op je snelheid. In beide richtingen bij hectometerpaal 264,3 wordt er geflitst. En straks in deze uitzending, het is de dag van de echtscheiding. Nou, hoe voorkom je nou dat je zelf het onderwerp van gesprek wordt, omdat het in jouw relatie allemaal niet zo goed gaat? We bellen straks met een relatietherapeut.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van... Bad. Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Mavericks waren dat met Here Comes My Baby om 8:08 bij Flevoland is wakker.
1: Het is de dag van de scheiding. Een mooi moment om het eens over relaties te hebben. Want hoe voorkom je eigenlijk dat je op zo'n dag van de scheiding uiteindelijk zelf onderwerp van gesprek wordt?
0: En wanneer is een beetje gedoe nog gewoon onderdeel van een relatie? En wanneer moet je echt aan de bak? We praten erover met Leonor van der Sloot, relatietherapeut in Lelystad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je zit in de auto, dat horen we ook. Ben je onderweg naar een stel dat hulp hard nodig heeft? Of is dat niet het geval?
2: Ja, ik ben onderweg naar een dag met reeks stellen. Dus ik werk niet alleen in Lelystad, ook in Amsterdam. Daar ben ik nu op dit moment naar op weg. En ik heb vandaag de hele dag stellen die ik hopelijk weer een stapje verder ga helpen.
0: Oké, een hele dag met allemaal stellen. Dan klinkt het als big business.
2: Ja, ik heb een hele volle agenda. Eigenlijk zit ik helemaal chockvol. En ik heb nog nooit, te weinig klanten gehad. Dus het is zeker big business.
1: Ja, voor jou is dat fijn, maar ja, ergens ook wel zorgwekkend misschien. De perfecte relatie die bestaat natuurlijk niet. Hè? Ruzie is af en toe ook al gezond misschien. Wanneer weet je nou dat het toch wel echt tijd wordt om hulp in te gaan schakelen?
2: Nou, ik denk dat op het moment dat je merkt dat ruzies telkens terugkomen, je een patroon gaat herkennen van oh, dit gaat niet over die ene keer dat je dat er iets mis is gegaan, maar telkens, ook al kan het een ander onderwerp zijn wat de ruzie aanslingert, komt toch dezelfde dynamiek weer terug in de relatie, daar kom je samen niet uit.
1: Ja.
2: Dat is in ieder geval altijd een heel goed teken om daar eens even met een relatietherapeut over in gesprek te gaan. Van hoe doorbreek je nou zo'n patroon? En natuurlijk ook wanneer er grote levensveranderende incidenten zijn. Zoals bijvoorbeeld wanneer sprake is van een affaire of maar ook andere dingen. Hè? Bijvoorbeeld er is je maakt iets heel ernstigs mee, bijvoorbeeld een geliefde overlijdt en je merkt dat je toch een gemis ervaart in je relatie, in de zin van steun van je partner en dat soort dingen. Dat zijn toch wel goede momenten om toch even hulp te vragen.
0: Ja. Nou, en dan kunnen ze dus hulp vragen bij bijvoorbeeld een relatietherapeut. Komen ze bij jou uit bijvoorbeeld. Hoe gaat zo'n sessie dan? Hoe gaat dat eraan toe?
2: Nou, mensen, als ze voor het eerst bij mij komen, maar doen natuurlijk als een intake. Ga ik eerst inventariseren van nou, wat is hier aan de hand? Hebben ze inderdaad veel ruzie? Soms merk je ook dat mensen juist eigenlijk heel weinig ruzie maken. Of helemaal niet ruzie maken, maar wel zich steeds meer verwijderd voelen van elkaar. Dat duidt dan vaak meer op dat mensen eigenlijk zich niet echt uit durven te spreken over waar ze tegenaan lopen. Dat heel erg zelf oplossen. Nou, dan word je ook een beetje eenzaam in een relatie. Dus dat ga ik eigenlijk eerst inventariseren. Wat zijn de patronen die er aan zijn grondslag liggen? En zijn er inderdaad trauma's binnen de relatie geweest waar we het over moeten hebben?
0: Ja.
2: Dan ga je behandelen. Dan ga je eerst de mensen helpen om de patronen eigenlijk die ze ervaren in hun relatie als hun gemeenschappelijke vijand te zien. Dus niet zozeer de ander als de vijand te zien, wat heel vaak zo is. Hè? Als je ruzie met elkaar maakt, dan kom je heel vaak in een soort beschuldiging terecht.
0: Ja.
2: De ander doet iets verkeerd en jij hebt daar last van. En de eerste stap is eigenlijk om ze weer meer soort samen tegen dat patroon van het conflict te krijgen.
0: Ja, je gaat eigenlijk bezig met de gedachten en het praten, zeg maar. Dat is een beetje wat je dan als relatietherapeut doet.
2: Ja, dus we praten erover, maar we doen ook, ja, dat noemen we experientiële oefeningen. Dus je kunt ook bijvoorbeeld opstellingstechnieken, dat je in de ruimte gaat kijken, nou, waar sta je nou ten opzichte van elkaar en hoe voelen die verschillende posities. Dus ik werk niet alleen maar met, we kunnen dit begrijpen, maar ook zeker ook hoe voelt het als het op een bepaalde manier gaat.
1: Ja, dat is dan de methode en het einddoel, is dat dan altijd om een scheiding te voorkomen of is dat soms ook niet mogelijk?
2: Het hoofddoel is dat je steun krijgt bij het proces om op de plek te komen die voor jou en je partner en eventueel het gezin wat daarbij hoort het beste is.
1: En die plek kan ook uit elkaar zijn.
2: Ja, die plek kan soms ook uit elkaar zijn. Dat is natuurlijk niet meestal niet de reden waarom mensen bij mij komen.
1: Nee.
2: De meeste mensen die bij mij komen zijn gemotiveerd om samen te blijven. Maar in sommige gevallen kan het echt beter zijn voor een stel om toch uit elkaar te gaan, omdat het, de patronen ze te hardnekkig in een houtgreep houden of er te veel gebeurd is.
0: Ja.
2: Dan moet ik wel zeggen dat de meeste van mijn stellen die bij mij in therapie zijn wel bij elkaar blijven.
0: Ja, heel veel stellen gezien dus inmiddels al die dan relatieproblemen hebben. Heb je ook een tip voor mensen die misschien nu thuis luisteren, waarvan het misschien niet ook altijd lekker botert, wat ze kunnen doen om het, ja, om het wat meer weer naar vroeger te krijgen, weer wat beter te krijgen?
2: Nou, misschien, je zegt dus interessant, hè, weer meer naar vroeger te krijgen. Ik denk dat dat iets is waar mensen vaak op hopen, van het moet weer worden al zoals toen, want toen was het goed. Ik denk dat het daar al een stukje bij begint, dat je eigenlijk niet moet denken, oh, het moet weer terug worden zoals het toen was. Maar laat u weer eens nieuwsgierig zijn naar wie we nu in deze levensfase zijn en hoe we ons tot elkaar willen verhouden. En, want dat kan heel anders zijn dan toen je net verliefd was, omdat je ouder bent geworden of omdat je kinderen hebt gekregen of omdat je levensomstandigheden zijn veranderd. Dus eigenlijk van boos op elkaar zijn en verwijten maken, dus een beetje een schakeling maken naar maar... Kan ik nieuwsgierig zijn naar wat is dit nou, waarom het zo is? Als je een nieuwsgierige houding aan kunt nemen, dat is dan een hele helpende stap.
1: Nou, daar gaan we vandaag dan mee aan de slag allemaal. Hartelijk dank, relatietherapeut Leonor van der Sloot. En veel succes vandaag met al die stellen.
2: Dank.

0: heb gelijk een ticket geboekt naar Texas toe. Want ik wil toch even een keer zien dat Texas. Je hoort zoveel country muziek. Dat is echt.
1: Ja, maar volgens mij is het een vreselijk saaie plek om op vakantie te zijn.
0: Denk ik eigenlijk ook. Dus ik heb gelijk geannuleerd. Ja.
1: Tijd voor het uitgebreide weerbericht. Rico Schreuder, we hadden het net over relatieproblemen. Daar heb jij geen last van, volgens mij, hè?
2: Nee, daar heb ik geen last van. Ik was gisteren 27 jaar getrouwd.
1: Kijk, dus, gefeliciteerd. In jouw leven schijnt het zonnetje. Maar schijnt hij buiten ook?
2: Nee. Het is bewolkt op dit moment. Het trekt een regengebiedje over, over de provincie. Het is ook maar een graad of 14 op dit moment. Maar vanmiddag trekt die regen naar het oosten weg. Kan de zon doorbreken. Maar komen nog wel enkele buien voor. En dan wordt het maximaal 20 graden. De wind die waait eerst uit het zuiden. Vanmiddag uit het westen is meest matig van kracht. Dus al met al is het toch wel een wisselvallige dag vandaag.
0: Vraagt jouw partner wel eens vaak aan je wat voor weer het wordt? Of?
2: Ja, regelmatig. Ja.
0: Oh, ja. Die gebruik jou wel gewoon echt als, als vraagbaak voor het weer.
2: Inderdaad, dus. Ja. Zeker.
0: Okay. Nou, over het weer gesproken, wat voor een weekend gaan we krijgen?
2: Nou, vanavond dan klaart het steeds verder op. Het blijft dan overal droog. En komende nacht kan op veel plaatsen nevel en mist ontstaan. Dus wat een klein wereldje komende nacht. Weinig wind. Temperatuur die daalt naar een graad of 12. En dan beginnen we morgen dus lokaal grijs. Maar uiteindelijk gaat de zon morgen flink schijnen. Er waait een matig in open gebieden zo nu en dan een vrij krachtige zuidwestelijke wind. En daarmee wordt wat warmere lucht aangevoerd. Want tot morgen zo'n 21 graden. Dus het is echt lekker weer morgen. Zondag dan krijgen we helaas weer een andere kant van de medaille. Want dan trekt er weer een regengebied over de provincie. Vooral tijdens de ochtenduren regent het toch al enige tijd stevig door. Zondagmiddag trekt die regen weer weg. Kan er weer een enkele bui vallen. En kan ook de zon weer doorbreken. En de temperatuur is dan weer een fractie lager met zo'n 20 graden. Dus het is echt een wisselvallig weekend.
1: Ja, en dan is het fijn dat het morgen iets mooier is. Want dan hebben we natuurlijk die grote triathlon in Almere die eraan zit te komen. Ja. En na het weekend, hoe ziet het er dan uit?
2: Ja, na het weekend gaat de temperatuur in eerste instantie omhoog. Maandag is een droge dag met flink wat zonneschijn. Zo'n 22, 23 graden op de meeste plaatsen in de provincie. Dinsdag ook nog wel warm met 22 graden. Maar dan neemt de kans op buien weer toe. Ja, en die buien die houden eigenlijk de rest van de week wel aan. En de temperatuur die gaat geleidelijk aan naar beneden. Want woensdag zitten we op 19 graden. En later in de week is het maar hooguit 17 of 18 graden. Dus de temperatuur die gaat toch wel echt onder normaal uitkomen. Want normaal gesproken is het half september nog zo'n 19, lokaal 20 graden.
1: Ja, kijk, nou, we houden een jasje en een paraplu in de buurt. Dankjewel. Ja,
2: graag gedaan.
0: Dan een kantoorpand in Almere. Dat staat nu al 8 jaar leeg en ziet er vervallen uit. En dat trekt allerlei zwervers aan. De gemeente vindt dat de eigenaren daar nu echt iets aan moeten doen. En gistermiddag stonden ze tegenover elkaar voor de rechter.
3: De gemeente eist 15.000 euro per volgende...
0: De microfoon.
1: Ja, mijn microfoon stond uit, maar ik ben er weer. Ja, de gemeente eist 15.000 euro per volgend incident. Dus als er weer brand is in het gebouw, als er drugs wordt gedeeld of als een bezoeker voor onrust zorgt. Maar de eigenaren die zeggen dat ze alles wat redelijk is al hebben gedaan.
4: Hekken zijn geplaatst en een beheerder die bijna dagelijks controleert hoe het pand erbij staat. Meer kunnen we niet doen, dat zeggen de eigenaren die niet voor camera willen reageren. Suggesties van de gemeente om dit pand 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bewaken met zelfs honden en camera's. Dat vinden ze te duur, want ja, projectontwikkeling, zeggen ze, is geen vetpot. En de dwangsom van 15.000 euro die is buitenproportioneel hoog. Mensen die er langs lopen spreken er schande van. Ze zeggen dat er geregeld zwervers en drugsgebruikers verblijven. De gemeente Almere vindt dat de eigenaren meer moeten doen om overlast te voorkomen. Ze zouden een zorgplicht hebben dat de openbare orde geen gevaar loopt. Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel. Het plaatsen van hekken is onvoldoende, vindt de gemeente. De bestuursrechter buigt zich over de zaak en doet over 6 weken uitspraak.
1: En daar houden we natuurlijk van op de hoogte. Een verslag was dat van Roger Dankerlui.
0: Dan de berichten buiten de provincie. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland op een rechte weg, zegt correspondent Gim Baldoek.
5: Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een object op de weg lag waarvoor de bus moest uitwijken. Op het moment van het ongeluk waren er in ieder geval werkzaamheden aan de weg, vertelde een lokale journalist aan ons. En daarom waren de uitwijkmogelijkheden ook beperkt. In ieder geval is er volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest. En is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het talud gegleden.
0: De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse president is diep geschokt en ontdaan door het busongeluk. De autoriteiten zullen volgens hem een uitgebreid en grondig onderzoek doen naar de omstandigheden rond het ongeluk.
1: Het was een keerpunt in de geschiedenis, de aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt daar in de Verenigde Staten uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen twee vliegtuigen in de enorme torens. Op de plek van die aanslag kwam later een monument. Net zoals ieder jaar vindt hier de herdenking plaats. Daar worden ook nu weer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Al is de ceremonie dit jaar een beetje anders, zegt correspondent Rudy Bauma.
6: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: Veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. Ja, want hoe weet je op je 15e al wat je later wilt worden? Dus schrijven steeds meer scholieren zich in voor een oriëntatiejaar. Vooral op het mbo.
7: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
0: In het oriëntatiejaar kun je van alles en nog wat doen en ga je langs bij allerlei bedrijven om te kijken wat je leuk vindt. Ja, ik denk dan ook een beetje, ja, weet je, je kunt ook gewoon iets proberen en dan zie je het wel, toch?
1: Ja, je bent sowieso op die leeftijd natuurlijk nog ontzettend jong om te kiezen wat je de rest van je leven wil doen. Dus het is heel goed dat er heel veel kans is om erover na te denken.
0: Dat is zeker waar.
1: En volgens mij zijn er heel veel mensen die toen een keuze hebben gemaakt en inmiddels iets totaal anders doen.
0: Daarom, dus. Een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Hey Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is vanochtend opnieuw opgeschrikt door een harde knal. Iets voor 6:30 kwamen politie en brandweer met spoed naar het restaurant. Op de voordeur zit een grote barst en mogelijk is er een explosief afgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Het is al de derde keer in korte tijd dat het restaurant doelwit is. Eerder deze week en eind augustus was er ook al een explosie. De noodopvang voor asielzoekers bij Walibi en Biddinghuizen stopt. De coalitiepartijen VVD, Leefbaar Dronten en CDA houden vast aan die afspraak. Een poging van de oppositie om toekomstige opvang mogelijk te houden kreeg gisteravond geen steun. Volgens de coalitie heeft Dronten na 4 jaar noodopvang genoeg gedaan en zijn nu andere gemeenten aanzet. Ook een voorstel om later te kijken naar een kleinere opvanglocatie werd afgewezen. De bouw van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark in Lelystad gaat €240.000 duurder worden. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De kosten waren eerder berekend op €1,5 miljoen. Het monument van kunstenaar Arna Markic komt deels boven het water en daarom zijn extra maatregelen nodig om het stevig en veilig te maken. De gemeente vraagt geen extra geld aan de

0: komen controleren. Toen er echt een nepagent aan de deur kwam, gaf de vrouw haar sieraden en bankpas mee. Een oplettende winkelmedewerker zorgde ervoor dat de jongen kon worden aangehouden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten.
2: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met wat lichte regen over de provincie. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait eerst uit het zuiden, later uit het westen, is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen, komende nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan en bij weinig wind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag plaatselijk grijs met nevel en mist. Daarna gaat de zon schijnen en morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden, dus overal droog en bij een matige in open gebieden en een vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt het zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking weer toe. In de nacht naar zondag volgt regen. En zondag overdag hebben we eerst te maken met regen. Later weer enkele buien. Met ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt zondagmiddag uit op maximaal 20 graden.
3: De verkeersinformatie. Op één plek in de provincie is het druk op de weg. N712 Euroclemmer tussen Band en Rutte. Daar doe je er iets meer dan 5 minuten extra over. En dan wordt er ook nog geflitst op de N50 in Ens. In beide richtingen bij hectometerpaal 264,1. Ja, en straks in deze uitzending het gesprek met de nieuwe voorzitter van de Voedselbank in Lelystad. Steeds meer mensen hebben de Voedselbank nodig. Wat kan de voorzitter van de Voedselbank daar misschien aan doen? En hoe kijkt hij daarnaar? Daar gaan we het straks allemaal over hebben.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: leest dat. Jan, goedemorgen. De eerste dagen als nieuwe voorzitter zijn inmiddels verstreken. Hoe bevalt het?
1: Supergoed en heel hectisch. Ik ben met iedereen in gesprek. We zijn met 130 vrijwilligers. Dus ja, dan moet je met iedereen kennis maken. Alle processen in ieder geval bekijken. Ik zal niet zeggen dat ik ze allemaal al snap. Maar het is een heel complex en dynamisch bedrijf.
2: Ja. Ja, waarom wilde u aan het roer staan van de Lelystadse Voedselbank?
1: Nou, kijk, ten eerste ben ik energiek genoeg om nog wat te doen. Ik zet mij graag in voor het sociale domein van Lelystad. Ik heb bij Welzijn heb ik in de Raad van Toezicht gezeten. Flevolandschap, natuur- en milieuorganisaties. En ik ben ook nog voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein. Dat is een adviescollege van BMW hier in Lelystad.
2: Dan is dit wel een hele andere koek, kan ik me voorstellen.
1: Nou, maar het is wel natuurlijk dezelfde groep mensen die je, nou ja, zeg maar, bedient. Dus het is, ik vind het wel in het verlengde liggen van mijn interesse.
0: Ja, want de Voedselbank helpt in Lelystad wekelijks meer dan 200 gezinnen. Wat vindt u van de omvang van die groep?
1: Nou, dat is eigenlijk, je kan zeggen dat is heel veel. Want er zijn wel, zeg maar, 800 mensen of zoiets. We hebben ook nog de Voedselbank in Zeewolde. Maar als je kijkt naar de statistieken, het is maar 12% van de mensen die er eigenlijk recht op hebben. Dus dat is eigenlijk heel weinig als je kijkt naar wat voor mensen er recht op zouden hebben, financieel gezien. En die dan bij de Voedselbank komen, dat is maar 12%.
0: Dus er zijn heel veel mensen die hulp kunnen krijgen, maar dat niet weten of niet willen?
1: Ja, een aantal mensen. Er zijn natuurlijk nog andere voedselbanken, soms kleiner, soms even groot. En dus een aantal mensen gaat daarheen. Een aantal mensen heeft in hun eigen netwerk van kerk of andere organisatie ook ondersteuning. Dus het is niet helemaal zo dat die andere mensen die niet 12% zeg maar helemaal niks krijgen. Maar ik denk dat het potentieel om daar naar de voedselbank te gaan wel groter is. Veel groter is.
2: Ja, wat zou u die dan graag dan bij de voedselbank willen krijgen? Of zegt u van als het zichzelf oplost door bijvoorbeeld vrienden of dat soort dingen, dat soort andere dingen, dan is dat ook prima.
1: Nou, wat goed loopt, moet je zo laten. Dus daar ga ik niet aan morrelen. Maar ik denk dat er mensen zijn die het wel nodig zouden hebben en niks hebben. Maar dan kom je gelijk met een groot dilemma. De voedselaanvoer naar de voedselbank, en daar is Lelystad geen uitzondering, dat is algemeen zo, die is moeilijker geworden. Want de supermarkten zijn minder verspillend. Dus wij krijgen ook minder voedsel en moeten er meer voor doen om het voedsel te krijgen. Dus als die 88% morgen ineens op de stoep stonden, dan hadden we toch echt een probleem.
2: Ja.
1: Maar ik wil het wel vergroten.
2: Ja, wat bedoelt u? Het
1: aantal mensen wat wij kunnen bedienen.
2: Ja. Want waar zit dan, u zegt de supermarkten moeten dan ook, die moeten ook zorgen voor minder derving eigenlijk. Hè, minder producten die ze dan weg moeten gooien. Is dat dan een van de uitdagingen inderdaad? Van hoe komt u er dan aan meer aanvoer van producten?
1: Ik vind dat de uitdaging. De winkelbedrijven zijn scherper op het niet verspillen. Dus wij krijgen producten die al eerder tegen de einddatum zitten waarop je ze mag uitgeven. En moeten we meer moeite doen om die bedrijven te benaderen of boeren te benaderen. Dus we hebben echt meer inzet nodig op het verwerven van voedsel.
2: Ja, heeft u al een idee hoe u dat gaat doen? Ja, u bent natuurlijk nu een paar dagen bezig, 11 dagen. Of bent u nog in de oriëntatiefase?
1: Nou, ik ben nog niet eens halverwege de oriëntatiefase. Want het is echt een complex bedrijf.
2: Ja?
1: Waarbij de voedsel, kijk, bij een gewone supermarkt wordt het aangevoerd. Wij moeten het gaan halen bij distributiecentra. Wij moeten het goed kijken naar de datum. Want die is dichterbij dan bij een normale winkel. Dus kortom, er is een heel proces van dingen die moeten gebeuren. Er komen mensen met een klein gezin, met een iets groter gezin of een heel groot gezin. Dat wordt allemaal gerangschikt en gereguleerd dat mensen met één persoon niet hetzelfde krijgen als mensen met een gezin van 5 personen.
0: Ja, want er komen natuurlijk heel divers soort mensen bij de voedselbank. Ja. Ik weet niet of je al aanwezig bent geweest bij een uitgiftemoment.
1: Ja,
0: maar wat voor mensen ziet u daar? Wat zijn het voor mensen die de hulp nodig hebben van de voedselbank?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het zijn in ieder geval hele nette en vriendelijke mensen. Maar het grote voordeel is, wij zijn niet betrokken bij, zeg maar, de selectie van de mensen.
0: Ja.
1: Dat doet het IDO, het MDF, Humanitas. Die kijken naar de financiële positie van de mensen. Dus voor ons zijn het eigenlijk anonieme klanten zonder naam. En die helpen wij. Wij zijn dus alleen betrokken bij het uitgeven van het voedsel en niet bij de selectie.
2: Kijkt u daar ook zo naar? Of weet u wel daadwerkelijk in uw hoofd van, dit zijn gewoon gezinnen die hebben dit allemaal dringend nodig. En dat er een soort gevoel ook bij u komt.
1: Ik ga ervan uit dat de mensen die door die instanties die je net noemde worden geselecteerd als zijnde van jij hebt het nodig, het ook nodig hebben. Dus ik ga niet kijken van komen ze met de fiets of komen ze met een mooie auto. Dat vind ik onzin. Zij zijn geselecteerd, dus wij leveren voedsel. Ja. Daar ga ik niet over.
2: Maar ik kan me voorstellen, kijk, in want u zegt de problemen met de aanvoer, hè, dat is iets waar natuurlijk de uitdaging zit voor de komende jaren. Dat u dan nu denkt van, ik hoop dat we dan maar genoeg eten hebben voor al die mensen.
1: Ja, wij weten van tevoren hoeveel mensen er komen, want die mensen zijn allemaal bij ons geregistreerd. We weten wat voor categorie, hè? Categorie 1, 2 en 3, dus veel, weinig en nog meer. En dus daar werken wij op. Ja. Zo wordt de winkel ook ingedeeld. Dus de mensen mogen een bepaald aantal producten pakken van wat ze willen hebben.
2: En dat lukt altijd?
1: Tot op heden lukt dat wel, maar het aanbod is ook verschillend. Het is niet zo dat je, als bij de normale supermarkt, dat je zegt van ik wil nu even dit en met dat. Nee, wij leveren uit wat we krijgen. En dat is verschillend. Dat kan dus elke week weer anders zijn.
0: En het lijkt me moeilijk als u zegt dat u minder aanvoer krijgt van de supermarkten. Dat niet alleen het aantal producten minder is. Maar ook de keuze dus ook minder wordt. Is dat zo?
1: Ja, dat kan ik niet goed beoordelen. Ik denk wel dat het keuze minder wordt, maar ik weet het niet.
0: Nee.
1: Ik ben in mijn 11e dag.
0: Ja.
1: En ik ben echt al dagen bezig geweest om al die onderdelen van sorteren, magazijn, koelinstallaties, selectie, administratie, om dat gewoon gaan in de vingers te krijgen.
0: Ja.
2: Wat heeft u meegekregen van de vorige voorzitter?
1: Daar heb ik een goede relatie mee, want dat is ook een vriend van me. Dus niet dat de selectie daarmee betrokken was. Hij was niet betrokken bij de selectie. Mm-hmm. En ik heb hem niet gebeld. Ik heb heel gewoon een brief geschreven en dus ben geselecteerd. Mm-hmm. Dus daar was geen. Maar ik heb een paar keer gesprek met hem gehad over hoe het ging, waar ik op moet letten, wat zijn ervaringen zijn met bepaalde mensen of met bepaalde processen. Dus en als het als ik denk van, goh, hoe zou het zitten, dan bel ik hem.
0: Ja. Hoe lang wilt u dit werk doen?
1: Nou, zolang ik de lol in heb en gezond ben. Maar in principe lopen dit soort termijnen voor 4 jaar. En daarna kan je verder kijken.
0: Ja, en wat wilt u dan na die 4 jaar bereikt hebben voor de voedselbank?
1: Nou, in ieder geval dat het minstens zo goed functioneert zoals het nu functioneert. Want ik denk dat het gewoon een goede naam heeft in de stad. Dat mensen het weten te vinden. En dat wij dat gewoon ook goed kunnen doen. Dus die kant zou ik graag willen versterken. En verder heb je nog niet zo van die goede idealen.
2: De voedselbank, doet u ook meer dan alleen eten en drinken leveren?
1: Wij doen ook een stukje non-food. Dus wasmiddelen, tandenborstels, brillen, et cetera. Maar dat is eigenlijk een bijproduct.
2: Ja, zou u dat willen uitbreiden? Of zegt u van, daar ligt niet ons doel voor de komende
1: jaren? Nou, onze kracht ligt in voedsel. Maar het blijkt gewoon dat mensen die het minder goed hebben, dat die het ook erg op prijs stellen als ze luiers kunnen meenemen, shampoo kunnen meenemen of babyvoeding.
2: Dat wordt ook steeds duurder.
1: Dus dat wordt ook steeds duurder. Maar het is niet de essentie.
0: Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Jan Leentvaart, nieuwe voorzitter van de Voedselbank in Leeuwarden.
1: Dankjewel.

0: Dolly Parton was dat met 9 to 5.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Jan Leentvaar. Sinds deze maand is hij de nieuwe voorzitter van de Voedselbank...

0: Taylor Swift was dat met I Knew It, I Knew You. Dan wat je gisteravond mogelijk hebt gemist op radio en televisie.
1: In Nieuwsuur aandacht voor een televisieoptreden van justitieminister David van Wiel in een tv-interview in Sierra Leone. De vermoedelijke verblijfplaats van Bolle Jos voerde Van Wiel de druk op het land op om de drugscrimineel uit te leveren.
2: We have an exclusive interview with the Minister of Justice of the Netherlands.
3: We will not rest before this individual makes it into jail.
1: Van Wiel zei dat hij niet zal rusten tot Bolle Jos achter de tralies zit. Maar de premier van Sierra Leone noemde het interview met Van Wiel neocolonialistisch. Karsten Bruyne, onderzoeker Sierra Leone bij het Klingendaal Instituut, legde uit hoe het optreden in Sierra Leone werd ervaren.
4: Dus echt direct op televisie openlijk zeggen wij moeten hem uitgeleverd krijgen. En er is daar een gevoel van ja, wij zijn een onafhankelijk land en wij maken onze eigen keuze en afweging. En daar bent u misschien meer mee eens, maar je gaat niet allerlei mensen erbij halen om ons onder druk te zetten.
1: Misdaadjournalist bij het AD, Jelle Tieleman, onthulde anderhalf jaar geleden beelden van de topcrimineel. Daarop was hij te zien tijdens een kerkdienst in het geboortedorp van de president van Sierra Leone. Volgens Tieleman maakte dat de situatie ingewikkelder.
5: Het is natuurlijk het beroemde filmpje waarin je hem ziet met de president van het land. We weten dat hij zeer vermoedelijk een relatie heeft met de dochter van de president. Dat maakt het allemaal best wel ingewikkeld. En je ziet nu eigenlijk dat er dus een andere tactiek wordt gebruikt. Dus dat ook eigenlijk geprobeerd wordt om de bevolking van Sierra Leone als het ware mee te krijgen in een soort PR-offensief.
0: In NOS met het oog op morgen was aandacht voor een groot onderzoek naar fraude met paardenvlees. Door die fraude kon ongeschikt vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtkomen. Volgens Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch, is dit soort fraude niet nieuw.
6: Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die twee worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen.
0: Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden. Van Gemert vertelde juist waarom deze paarden geschikt zijn hiervoor.
6: Er valt heel veel mee te verdienen. Kijk, een oud renpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, ja, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard.
1: Zou het lekker zijn, paardenvlees?
0: Ik heb het denk ik nog nooit gehad. Tenminste, dat denk je dan natuurlijk.
1: Ja, dat is dus het probleem, dat weet je niet.
0: Maar ik zou het idee vind ik dan niet lekker, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, nou, ik eet helemaal geen vlees, dus ik sla.
0: Dan kun jij makkelijk natuurlijk praten.
1: Ja. In Langs de Lijn en Omstreken was er bijzonder nieuws over de nachtwacht. In het najaar opent Artis een speciale expositie waarin te zien is welke microben er leven op het schilderij. Microbioloog Eline van Blois legde uit hoe dit onderzoek werd gedaan.
7: Ik heb gedaan is, ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. En dan verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen.
1: Ja, maar geen zorgen, de microben die kunnen geen kwaad voor het schilderij.
7: In principe zijn microben niet van zichzelf slecht. Microben, ze krijgen vaak wel een beetje een slechte reputatie, want ze staan vaak bekend als ziekteverwekkers en inderdaad dat ze dingen afbreken, wat trouwens ook weer heel goed is. Maar er zijn ook heel veel microben die juist een hele belangrijke rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstof op aarde.
1: Dat was gisteravond op radio en tv. Tijd voor nog wat muziek. Lenny Kravitz, 1-1 over, till it's over.

0: Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over. Nou ja, Flevoland is wakker is wel over voor vandaag, voor deze week.
1: Ja, zeker. Jij gaat nog een uurtje plaatjes draaien, maar ik check uit. Dus ik wens je vast een heel mooi weekend. Ja. En vergeet morgen natuurlijk niet te kijken naar de speciale uitzending rondom de triathlon in Almere. Dat wordt heel erg leuk en daar ben ik ook bij, dus ik heb er zin in.
0: Doeg, dit is Lobo.

0: Dit is Flevoland.
1: Hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is het genoeg, dan doen we als Dronten genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
7: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Opnieuw een explosie bij een Chinees restaurant in Zeewolde. En de noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen stopt. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
11: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
10: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
12: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
10: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Michel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers. Onder andere op de A27. Hilversum Almere. Bij Almere hectometerpaal 114,9. En ook bij 108,5. En op de A6 staat er eentje. Lelystad Muidenberg bij hectometerpaal 62,2. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister app. De lekkerste liedjes hoor je de komende 2 uur bij Flevoland Muziekland. En ik mag zo aftrappen met Michael Jackson en Justin Timberlake met Love Never Felt So Good.

0: Libreviewwerken.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana, NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
3: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Goedemorgen.

Pat Benatar was dat met Love is a Battlefield. En daarvoor Michael Jackson en Justin Timberlake met Love Never Felt So Good. Het is vrijdag, dus tijd voor nieuwe muziek. Ik wil je voorstellen aan Jobke. Die heeft haar tweede single gemaakt en daar is ze heel trots op. Hij geeft alleen om mij, heet het. Een liedje over vertrouwen in een relatie zonder jaloezie. Ja, en dat is natuurlijk heel mooi.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Shaking Stevens en You Drive Me Crazy. En de nieuwe plaat van Jobke dus met Hij Geeft Alleen Om Mij. Ik vind hem leuk. Je kunt meespelen met Kiek Kiek de Kiekerief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou de taak om dan te raden wat dat dan precies is. Foto's zijn te bekijken op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Onze Facebookpagina of je zet even de tv aan. Dan zie je de foto's ook. Twee foto's van de werkzaamheden aan de Urkersluis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Canadese resonantietechniek die voor het eerst in de provincie wordt toegepast. Ja, je moet me eigenlijk niet vragen wat dat is, de resonantietechniek. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, ik weet wel wat er op... iemand die dat bedacht heeft. Kom maar even, Raoul. Ja, jij bent altijd... Dat is altijd wel leuk. Jij bent eigenlijk de huisdierhouder van Kiek of zo. Moet ik dat zo noemen? Het baasje van Kiek?
1: Het baasje van Kiek. Vind ik een leuke omschrijving.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Wat is een resonantietechniek?
1: Dat is een soort heien. Alleen gaat dit wel gepaard met heel veel vervelend geluid.
0: Oké, dus eigenlijk is het heel irritant voor alle buurtbewoners.
1: Ja, dit zijn steeds hele harde pieptonen van een half uur lang, zeg maar.
0: En dat is dus die resonantie, zeg maar.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Het is een nieuwe techniek en het is anders dan heien, maar wel ook vervelend.
0: Oh, nou, ik weet dus niet waarom het dan een nieuwe techniek is, waar het dat dan beter maakt, maar oké. Nou, dan gaan we naar die twee foto's. En dan zie je natuurlijk de Urkersluis. Je ziet dus ook dat apparaat wat die resonantie dus veroorzaakt. Niet zo heel veel details. Dus eigenlijk is het denk ik wel vrij makkelijk. Zit het misschien in de tekst aan de rechterkant bij dat bordje? Of zit het misschien in de kraan of in de sluis zelf? Als jij ziet wat het antwoord is, je kan het doorgeven tot 11 uur. Kan via 0320 28 50 50. Kun je bellen of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek.

0: jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks...

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is vanochtend opnieuw opgeschrikt door een harde knal. Iets voor 6:30 kwamen politie en brandweer met spoed naar het restaurant. Op de voordeur zit een grote barst en mogelijk is er een explosief afgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Het is al de derde keer in korte tijd dat het restaurant doelwit is. Eerder deze week en op 25 augustus was er ook al een explosie. Dan gaan we naar de noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen. Die stopt namelijk. De coalitiepartijen VVD, Leefbaar Dronten en CDA houden vast aan die afspraak. De poging van de oppositie om toekomstig opvang mogelijk te houden kreeg gisteravond geen steun. Volgens de coalitie heeft Dronten na 4 jaar noodopvang genoeg gedaan en zijn nu andere gemeenten aanzet. Ook een voorstel om later te kijken naar een kleinere opvanglocatie werd afgewezen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. Hoeveel doden er zijn is nog altijd niet bekend. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg zijn gisteren een dode en 2 gewonden gevallen. De 3 zouden kort daarvoor hebben ingebroken bij een tankstation in Kessel. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Het zijn Sabalenka en Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander.
12: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met wat lichte regen over de provincie. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg, kan er nog een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait eerst uit het zuiden, later uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen, komende nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan en bij weinig wind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag plaatselijk grijs met nevel en mist. Daarna gaat de zon schijnen en morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden, dus overal droog en bij een matige in open gebieden en een vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt het zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking weer toe, in de nacht naar zondag volgt regen en zondag overdag hebben we eerst te maken met regen, later weer enkele buien met ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt zondagmiddag uit op maximaal 20 graden.
10: Dankjewel Rico. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen. Wel een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A27. Hilversum Almere bij hectometerpaal 108,5 en 114,9. Op de A6 Lelystad Muidenberg bij Lelystad 62,1. En op de N50 bij Ens word je gecontroleerd bij 262,7. Zie jij een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmeister app. Zometeen gaan we terug in de tijd in Flevoland Muziekland. We gaan terug naar de jaren 70. Om precies te zijn 11 september 1977.
13: Goedemorgen.

0: Blijft mooi uit deze. Paul McCartney en Wings met Band on the Run.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan een tijdje terug in de tijd. We gaan naar de jaren 70, 11 september 1977. En als we dan naar de hitlijst kijken van die tijd... dan zien we Donna Summer met I Feel Love bovenaan de lijst staan... met Baccarat, Sorry I'm a Lady, opeenvolgend. En ja, wat zit er nog meer in? Supertramp ga ik zo meteen voor je draaien, zit erin. Elvis Presley met Wooden Heart, Pussycat met I'll Be Your Woman. Wat hebben we nog meer? George Baker Selection natuurlijk met Maria... en ook nog bijvoorbeeld Sandy Kane met Dear Old Dad. Of dingetje met Ik Ga Weg, Leen. Ja, maar wat ik dus al zei, ik ga ook het nummer van Supertramp voor jullie draaien. Voor je draaien uit dus die lijst van 11 september 1977. En het leuke aan dit nummer is dat het eigenlijk al een tijdje bestond. Roger Hodgson die schreef Give a Little Bit al toen hij 19 jaar oud was. En toen pas jaren later heeft hij het opgenomen en uitgebracht. Dus hij heeft eigenlijk best wel lang op de planken gestaan. En ik heb niet kunnen vinden waarom hij dan zo lang dat op de plank liet staan. Want ja, dan moet er dus wel iets mis mee zijn of zo. Of je stond er niet helemaal achter... Of je hebt gewoon zoveel geschreven dat je gewoon zoveel op de plank hebt staan... dat het best wel logisch is dat je er dan pas weer naar kijkt. Maar ja, het is een grote hit geweest en iedereen kent het ook nog steeds wel. Ik heb het over Give a Little Bit van Supertramp.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

Ja, het nummer brengt je weer terug naar afgelopen zomer natuurlijk. Dit was het nummer van het WK van dit jaar. Shakira en Burna Boy hoorde je met Die Die. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Pluket. En daarna natuurlijk Herberg Flevoland. Met vandaag ook gastvrij Flevoland. Martijn Fischer komt onder andere langs. En ook The Wannabes en Johnny Valentino. Dat straks allemaal na Lady Antebellum. En ook de polderplaat nog voor je van Bon Sera.

0: Dit is Flevoland.
1: Hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is het genoeg, dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het Chinese restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde was vanochtend opnieuw het doelwit van een aanslag. En komend weekend is de Gooiseweg afgesloten. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Katrien voor het nieuws. Wij hebben op deze vrijdagochtend de verkeersinformatie voor je. Nou, goed nieuws, want de ANWB die zegt dat het overal lekker rustig doorrijdt. Flitsers wordt er wel gemeld op de A27 Almere-Hilversum bij 108. Dat is een vaste flitser elke dag ook. Net als Hilversum-Almere bij 114,9. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,2. En de N50 in Ens bij 262,7. En ook nog eentje op de N50 bij Ens bij 264,3. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen lekkere muziek van Marco Schuitmaker en een jarige Julie Covington. Kennen we haar nog? En weten we nog die grote hit waarmee zij destijds bekend werd in de 70e jaren? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen lekkere muziek van Marco Schuitmaker en een jarige Julie Covington. Kennen we haar nog? En weten we nog die grote hit waarmee zij destijds bekend werd in de 70e jaren? Zometeen hoor je die prachtige plaats.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar

0: gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
9: Arnoud Leket.
11: Joepie, het is bijna weekend.

Hij staat al meer dan bijna 200 weken in de hitparades met zijn Engelbewaarder. Maar dit is de nieuwe single. Ik denk niet dat deze 200 weken gaat halen, maar voorlopig staat hij er nog in ook. Marcus Schuitmaker met zijn nieuwe single en die heet Lusso. En daarvoor een lekkere weekendplaat, zeg, een lekkere discostamper. Luther Vandross, Never Too Much. Goedemorgen allemaal, het is vandaag 11 september. 25 jaar geleden vlogen die vliegtuigen in de Twin Towers. Overal hoor je er wel het een en ander over. Straks doen wij er natuurlijk ook nog eventjes dunnetjes over. Hebben we het er ook nog wel eventjes over. Maar vandaag is in ieder geval eerst jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samen jarig met Raven van Dorst. Ja, rockartiest, acteur, presentator, boerderij van Dorst. Daar kennen we haar de laatste tijd heel erg goed van. Nachtprogramma ook. Raven is vandaag 42 jaar geworden. Het zal een heftig feestje worden, denk ik. Ricky Kolen uit Nederland, actrice, zangeres, wordt 54 jaar. De man met een rauwe stem, 56 jaar. Martin van der Starre is die vandaag 56 jaar geworden. Harry Connick, de Amerikaanse zanger, wordt 59. En Richard Melville Hall, oftewel Moby, de Amerikaanse muzikant, die is ook jarig. 61 jaar wordt hij vandaag. Philip de Winter is vandaag jarig, Belgisch politicus, 64 jaar, niet geheel onomstreden. Christy McNichol is ook jarig, Amerikaanse actrice, wordt 64 jaar. Harry Kies, directeur van Harry Kies Theaterproducties. Een van de grootste cabaretproducenten van Nederland. Harry wordt vandaag 73 jaar. Marusje Lacunes is vandaag ook jarig. Wie is dat nou weer? Nou, zij speelde vroeger Pipi. Mooi. Oh nee, Tita Tovenaar. Pipi, hoe kom ik nou bij Pipi? Tika was dat van Tita Tovenaar. 81 jaar is Marusha vandaag geworden. En wie er ook jarig is, is Judy Covington. En we kennen haar van deze enorm grote hit uit de 70s.

Heerlijke muziek van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En Julie Covington zat daarvoor, natuurlijk uit de musical Evita. Don't Cry For Me, Argentina. Jaren geleden had zij een enorme hit met die plaat. En ze is vandaag jarig. 81 is geworden. We gaan kijken naar de opgave van Kiek vandaag. Die is bij de sluis op Urk geweest. En is weer bezig geweest met die foto. Je kan er natuurlijk donder op zeggen dat er iets aan veranderd is. Want dat is natuurlijk het spelletje. Maar wat is er dan veranderd? Kiek heeft ons vorige week beloofd dat hij deze week niets met kleuren zou doen. Omdat er ook nog eens mensen mee willen doen die kleurenblind zijn. En dan wordt het extra moeilijk, oftewel niet te doen. Maar ja, wat is het vandaag? We zien een bord met allerlei informatie daarop. Een grote kraan, want ze zijn bezig met de sluis. Die naam staat er ook op en die is links en rechts ook hetzelfde. Ah, nou. Als ik het zelf zo eventjes zeg, ik had hem vrij snel gevonden. En dat is meestal een teken dat hij vrij makkelijk is dan ook. Kijk maar eventjes daarna. En kijk vooral ook eventjes naar buiten. Dat is de hint. En dan heb je het zo gevonden. 0320 28 50 50. Het bekende telefoonnummer. Waarop je jouw antwoord door mag geven. 0320 28 50 50. Dit is Britney en Baby, Hit Me One More Time. Nou.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl. Met

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is inmiddels bijna 10:30, maar we zeggen gewoon het is 10:30. Goedemorgen. Chinees restaurant De Lotus in Zeewolde was vanochtend opnieuw het doelwit van een aanslag. Rond 6:15 klonk een harde knal. Op de voordeur zit een grote barst en mogelijk is er een explosief afgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Het is nu al de derde keer in de korte tijd dat het restaurant doelwit is. Eerder deze week en op 25 augustus is er ook een explosie geweest. Weggebruikers moeten komend weekend rekening houden met een afsluiting van de Gooiseweg. In de nacht van vanavond op zaterdag. Morgen dus gaat de weg dicht tussen de Nijkerkenweg en de Ganseweg. Dat gebeurt van 9:00 vanavond tot 6:00 morgenochtend vanwege werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid. Vanaf morgenochtend geldt op de Gooiseweg een nieuwe verkeerssituatie. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen over de vernieuwde Noordbaan. Niet alle afslagen zijn beschikbaar en er gelden tijdelijke verkeersmaatregelen. Zo gaat de maximumsnelheid omlaag. En kun je vanaf de Gooiseweg niet afslaan naar de Spiekweg richting Zeewolde. Verkeer vanuit Almere kan daarnaast niet linksaf naar Trekkersveld en naar Horsterpark. En de noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen stopt. De coalitiepartijen VVD, Leefbaar Dronten en CDA houden vast aan die afspraak. Een poging van de oppositie om toekomstige opvang mogelijk te houden kreeg gisteravond geen steun. Volgens de coalitie heeft Dronten na 4 jaar noodopvang genoeg gedaan en zijn nu andere gemeenten aan zet. Ook een voorstel om later te kijken naar een kleinere opvanglocatie is afgewezen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je bij ons op de website omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met wat lichte regen over de provincie. Middag trekt de regen naar het oosten weg, kan er nog een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait eerst uit het zuiden, later uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond zijn de brede opklaringen, komende nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan en bij weinig wind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag plaatselijk grijs met nevel en mist. Daarna gaat de zon schijnen en morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden, dus overal droog. En bij een matige in open gebieden en een vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt het zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking weer toe, in de nacht naar zondag volgt regen. En zondag overdag hebben we eerst te maken met regen, later weer enkele buien, met ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt zondagmiddag uit op maximaal 20 graden.
6: En dan de verkeersinformatie. ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de N718. Emmeloord Noord naar Band. Tussen Emmeloord Noord en Band. Dus 8 minuten vertraging nu. Geflitst wordt er ook. Althans, er wordt ook gecontroleerd op tolkosten voor de vrachtwagens. A27 Hilversum Almere bij 114,9. Dezelfde A17, maar dan de andere kant op bij 108. De A6 Lelystad Muidenberg bij 62,3. Dat is net voor de Knardijk. En de N50 Inent bij 262,7. Meer informatie over snelheidscontroles. Geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we lekker terug naar de hitparade van 1977. Welke muziek erbij hoort, dat hoor je zometeen.
5: Flevoland. Goedemorgen.
8: Flevoland Muziekland.
5: Arnoud Blokket.

0: Daarvoor Jan Smit en Als de Morgen is gekomen.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1977 was weer een bijzonder jaar met opvallend veel dingen die vandaag nog steeds bekend zijn. Zoals Star Wars. Het kwam uit, de eerste film. Later Episode 4, Nieuw Hoop genoemd. Met een enorm cultureel fenomeen. Nog steeds, hè? Saturday Night Fever begon eind 1977 met natuurlijk John Travolta en die hele disco-hype, hè? Close Encounters of the Third Kind van Steven Spielberg draaide in de bioscoop. En in Nederland was Bassie en Adriaan nog maar net begonnen. Hun eerste tv-avonturen die verschenen rond deze periode in 1977. Fleetwood Mac stond met Rumours in de hitparade. David Bowie stond erin met Heroes. En Queen, We Are The Champions en We Will Rock You. Net als Dancing Queen van ABBA zorgde voor grote hits. Op muziekgebied, de muziekwereld werd geschokt door de dood van Elvis Presley op 16 augustus 1977. Dat was goed, ik kwam de klas 5 kwam ik binnen en ik zei Elvis Presley is dood. En iedereen zei, jij bent hartstikke gek. Later drong het nieuws iedereen door. Apple Computer die bracht de Apple II uit. Een van de eerste succesvolle kant-en-klare personal computers. De Atari 2600, die kwam ook uit. En Voyager 1 en Voyager 2 werden gelanceerd door NASA. Inmiddels zijn ze miljarden kilometers van de aarde en ze sturen nog steeds informatie terug. Moet je nou, ze zijn al miljarden kilometers van de aarde verwijderd. 50 jaar hebben ze daarover gedaan. Jimmy Carter, de man van de pinda's, die werd president van de Verenigde Staten. En in Amsterdam werd de Noord-Zuidlijn natuurlijk nog lang niet gebouwd, maar Nederland zat volop in de economische en culturele veranderingen van de jaren 70. En toen werd er al over de Noord-Zuidlijn gesproken. Nou, hij is nu klaar ook. Joop den Uyl was minister-president en de treinkaping bij De Punt en de gijzeling in een basisschool in Bovensmilde die vonden plaats. Ajax won de KNVB-beker en de Nederlandse muziekwereld had grote namen zoals BZN, André Hazes en Golden Earring.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1977 met Tembi.

Tom Jones en It's Not Unusual. En daarvoor Thambi uit 1977. En Take Me Back to the Old Transvaal. De foto van Kiek, ik laat hem nog een keertje aan je zien. Dat is de laatste kans dat je voor je televisie kan zien. Maar mocht je nog langer willen kijken zometeen. Want sommige mensen klagen ook wel eens van dat ik hem te snel weghaal. Nou, als die heel makkelijk is, hoeft hij ook niet zo lang te staan natuurlijk ook. En dan kun je lekker naar de videoclips bij ons kijken. Een foto van de sluis bij Urk. Waar ook de KNRM zit. Maar die zit links en rechts, zitten ze allebei gewoon nog in het gebouwtje. Maar daar moet je om wel een beetje kijken. Daar moet je vooral lekker naar buiten kijken. Heb je het dan ook gezien? Want zo moeilijk is het niet. Stuur dan je antwoord eventjes via de telefoon door naar onze telefonisten. Die zit al klaar voor je om het antwoord te noteren. Doe dat dan via het nummer 0320 28 50 50. En mocht je gewoon een leuk berichtje voor ons hebben vandaag, app dat dan eventjes ook via dat nummer 0320 28 50 50. Zometeen de herberg. Dan gaan we het weer over juridische zaken hebben. Maar eerst Ferry de Lid.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan is het genoeg, dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is vanochtend opnieuw het doelwit geweest van een aanslag. Weggebruikers moeten komend weekend rekening houden met een afsluiting van de Gooise Weg. En nog een bericht is dat de noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen toch echt stopt.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dat was toch ook die doelman met die bijzondere hobby, mogen we wel zeggen. Of zit ik nou helemaal verkeerd? Ja, dan zal hij altijd aan herinnerd blijven worden. De ANWB verkeersinformatie. Het is in één keer druk in de Flevoland. De A6, Joure-Emmeloord, voor Emmeloord 4 minuten. Diezelfde A6, de andere kant voor de afrit Urk, 6 minuten. A28, Zwolle-Amersfoort, voor het knooppunt Hoevelaken, 40 minuten. Het staat er helemaal vast over 8 kilometer. De rechte rijstrook is daar afgesloten. De N301, Almere-Barneveld, voor Nijkerk, 4 minuten. De N307, Hoorn-Kampen, voor Lelystad-Batavia, Lelystad 4 minuten. En de N309 Dronten-Epe voor Elburg 6 minuten vertraging. Er wordt ook nog wat geflitst en er wordt gecontroleerd op tolkosten. De A27 Almere-Hilversum bij 108. De A27 Hilversum-Almere de andere kant dus op bij 114,9. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,3. En in Krachenburg staan ze nu ook op de N719 bij hectometerpaaltje 1,5. Heb je meer informatie over de snelheidscontroles in onze regio? Geef ze altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. Zometeen weer de rechtbank Midden-Nederland. Gaan we het hebben over het onderwerp wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Oftewel de WVGGZ. Wat is het en wat houdt het in?
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Hey Remo!
17: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Dit is Herberg Flevoland

0: Everybody wants to rule the world, Tears for Fears. Ja, sommige mensen die denken dat ze daar allerlei middelen voor mogen gebruiken. 25 jaar geleden, om de wereld te regeren. Iedereen zegt altijd, ik wist al precies waar ik was. Ja, ik weet het ook nog wel. Weet je ook nog precies waar je was toen het eerste bericht naar buiten kwam?
1: Ja.
0: Volgens mij is jouw zender op dit moment geterroriseerd. Dat is de andere. Dat is de verkeerde. Dan moet je andere kastje hebben. Ja, die. Ja,
1: dit zijn mijn oortjes.
0: Ja.
1: Oh, hij doet het nu.
0: Nou,
2: hoe kan het nou?
0: Hij moet gewoon vasthouden.
1: Oh, moet ik er zo mee blijven
0: staan? Gewoon vasthouden, ja. Dan krijg je toch nog enigszins positieve energie eruit.
1: Ben ik echt te horen?
0: Want ja, je bent echt te horen. Ja, hoor.
1: Okay.
0: Ja, prima te horen.
1: Ja. Oké, okay, ik weet nog wel waar ik was.
0: Ja, waar was je? Kan dat op de radio? Of?
1: Jawel, ik was een cursus aan het geven.
0: Ach,
1: presenteren. Aan anderen. Die leerde ik om te presenteren. Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: Aan wie?
1: Aan mensen die presentatie.
0: Ja, maar je weet niet meer welke mensen het waren.
1: Nee, is nooit meer wat van me terechtgekomen.
0: Nooit meer wat van.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Zometeen gaan we het met de rechtbank Midden-Nederland hebben over een, volgens mij moeilijk onderwerp wel hoor. De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

0: Lekkere combi, zeg. Een Tinto de Verano met een plakje Serrano. Of een ander hamertje mag natuurlijk ook. Hij heeft er in één keer een grote hit mee. Joey Nicolai is dit. 11:12. Ja. Jij hebt vandaag al met de draadjes, hè? We gaan het hebben met Judith Atema van de rechtbank Midden-Nederland over de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Goedemorgen.
1: Ja, maar het is niet Judith Atema.
0: Oh, dan hebben we het hier verkeerd.
1: Marlies Wijstra.
0: Marlies,
1: ja. Ja, geef niet.
0: Neem me niet kwalijk. De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Nou, dat is de wet die de regels geeft voor als mensen een psychische stoornis hebben en door hun gedrag ernstig nadeel ontstaat voor zichzelf, mm-hmm, of voor mensen om hen heen. En die wet die geeft regels van hoe we daar mee om kunnen gaan.
0: En het is verplicht, hè? Iemand legt het op. In principe.
1: Ja, het begint altijd met een crisismaatregel die opgelegd wordt door de burgemeester.
0: Ja.
1: Dan komt de crisisdienst bijvoorbeeld langs. Ik denk dat de meeste mensen daar wel eens van gehoord hebben dat de crisisdienst dan langskomt.
0: Nou, voor de mensen die niet echt mee te maken hebben, wat gebeurt er dan? Is er een soort interventieteam of zo? Komt die in één keer binnen?
1: Vaak wel. Vaak worden ze door de politie ingeschakeld. Omdat ze een verward persoon aangetroffen hebben. Waarvan zij vermoeden dat die verwarring komt door een psychische stoornis waar ze op dat moment last van hebben. En dan hebben we het wel echt over meer dan schreeuwend op straat staan. Dan hebben we het wel echt over mensen die echt wel vervelende, nare dingen roepen, doen.
0: Dat is meestal na een paar keren wel, hè? Er zijn eerst ook wel waarschuwingen gegeven. Dat zijn meestal situaties die al wat langer spelen.
1: Ja, maar soms is het ook wel zo acuut, hoor. En wat een misvatting hier eigenlijk bij is dat het alleen maar die overlastveroorzakers zijn. Maar eigenlijk kan iedereen te maken krijgen met een psychische stoornis.
0: Ja. Het hoeft niet per se voor buiten te zijn, het kan voor jezelf zijn eigenlijk ook.
1: Ja, het kan ook thuis natuurlijk uit de hand lopen. Dat mensen ineens zeggen dat ze zichzelf van het leven gaan beroven, ineens op het dak staan, dat soort dingen. Dan komt ook de crisisdienst. Daar komt een onafhankelijk psycholoog, die beoordeelt die persoon.
2: Hoe doen ze dat eigenlijk? Is dat puur met elkaar in gesprek gaan?
1: Ja, dat is het gesprek wat ze voeren. Okay.
2: En op basis daarvan wordt bepaald?
1: Op basis daarvan, ja. En ik ben geen psycholoog, ik ben echt een jurist, maar ik heb wel mensen in de psychose gezien en ook gesproken. Je hebt dat wel vrij snel door.
2: Vrij snel door.
1: Ja, je hebt dat echt wel vrij snel door.
2: Ja. Maar het kunnen ook momentopnames zijn, dat heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, dat kan. Dat kan, ja. En als dan de burgemeester, die heeft dat natuurlijk wel aan andere personen. De burgemeester komt natuurlijk niet zelf. Als die vindt dat het ernstig genoeg is, dan kunnen deze mensen opgenomen worden met een crisismaatregel. En dat mag voor maximaal 3 dagen. En dan komt de rechtbank langs en die komt toetsen.
2: Oh ja.
0: En wat wordt er dan getoetst?
1: Wij gaan kijken of de wet goed toegepast is. Dus of inderdaad sprake is van een psychische stoornis, of er sprake is van heel ernstig nadeel, of die onafhankelijk psycholoog ook echt onafhankelijk was. Dat zijn allemaal dingen die we aflopen. En we kijken dan ook of dat op dat moment dat wij er zijn ook nog het geval is. Ja. En als dat het geval is, dan kunnen wij een voortzetting van de crisismaatregel afgeven. En die is maximaal 3 weken. En als er na die 3 weken nog steeds verplichte zorg nodig is, dan kan er een zorgmachtiging aangevraagd worden. En die is in eerste instantie, een eerste zorgmachtiging is voor 6 maanden. En daarna kan die steeds voor 1 jaar verlengd worden. Mm-hmm. Uiteindelijk, als iemand 5 jaar een zorgmachtiging heeft gehad, kan je hem ook voor 2 jaar verlengen, zodat je niet steeds opnieuw naar de rechtbank moet. Maar zo werkt dat een beetje. Dus dat zijn de dingen die wij doen.
0: Ja. Ja. Heeft dat nog verregaande gevolgen als iemand in zo'n maatregel terechtkomt voor verder baan bijvoorbeeld? Als je aan het werk bent bij een werkgever.
1: Ja, kijk, in principe is het geen reden voor ontslag. Nee. Want als je met medicatie gewoon weer je werk kan doen, dan is er niks aan de hand.
0: Het is niet een soort strafblad.
1: Nee, helemaal niet. En zo moeten we dat ook echt niet zien. Want dat wil ik echt benadrukken. Het kan iedereen overkomen.
2: Mm-hmm. Ja, het is een ziekte natuurlijk eigenlijk.
1: Het is gewoon een ziekte waar je eigenlijk niks aan kan doen.
2: Nee.
1: En tuurlijk, als je drugs gebruikt, alcohol, bestaat er een groot risico dat je een psychose kan krijgen. En als je eenmaal een keer een psychose gehad hebt, dan zijn je hersens wel kwetsbaarder en bestaat er wel een risico dat je het weer sneller krijgt.
2: Ja.
1: Dus je moet jezelf dan wel wat meer in acht houden, om het zo maar te zeggen. Maar ja, iedereen kan het krijgen. Slaapgebrek is bijvoorbeeld 1. Jonge moeders lopen naar een hoger risico. Ja, als baby niet slaapt, slaapt moeder ook niet. Dus dat is wel echt een misvatting. Ja. Het kan echt iedereen overkomen.
0: Het kunnen korte trajecten zijn, maar het kunnen ook hele lange trajecten zijn.
1: Ja, als je een psychose krijgt door drugs en de drugs werkt uit,
0: Ja.
1: Ja, die mensen sturen ze ook altijd gelijk weer naar huis. Want ja, die houden ook weer een bed bezet en het is niet nodig. Die hebben een ander probleem.
0: Het kan op iedere plek eigenlijk voorkomen, hè?
1: Het kan bij iedereen voorkomen.
0: Niet alleen maar oude mensen of alleen maar andere jongere mensen of zo? Ook niet, nee.
1: Nee.
0: Is het lastig als je zo'n zaak hebt? Je moet natuurlijk zeer uitvoerig bekijken hoe de zaak in elkaar zit. Maar ik kan me voorstellen dat het lastig is om beslissingen in deze zaken te nemen. Want je neemt toch de beslissing over iemand zijn geestestoestand misschien wel?
1: Ja, ja. Soms is het heel lastig als het de grensgevallen zijn. Die zijn het lastigst. Kijk, als ik langskom en iemand zit nog vol in die psychose. En bijvoorbeeld nog steeds gelooft dat hij God is. Het geloof moet verkondigen.
0: En alles daarbij kan doen wat hij denkt te moeten doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan is het niet zo heel lastig. Maar soms heb je ook mensen die zeggen, ja, ik begrijp dat ik nu hulp nodig heb en ik wil het wel vrijwillig doen.
0: Ja.
1: Ja. Dan moet je gaan onderzoeken en gaan afwegen. Gaat deze persoon dat ook echt vrijwillig doen? Of op het moment dat het weer lastig wordt, zeggen ze, nou, doe je, ik ga.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan nemen ze de medicatie niet meer en dan glijden ze gewoon weer terug.
2: Ben je wel eens bang geweest ook als je met dat soort mensen wordt geconfronteerd, tegenover die mensen staat?
1: Nou, nee, dat valt wel mee. Wij gaan namelijk...
2: Ik kan me ook voorstellen dat het intimiderend is, misschien.
1: Ja.
0: Nou, dat was het in het nieuws deze week, hè? Dat toch veel juristen te maken krijgen met agressiviteit.
2: Ja.
0: Want onder andere dit soort zaken, maar ook in echtscheidingszaken.
1: Ja, dat klopt. In de verplichte zorgzaken ben ik eigenlijk nog nooit bang geweest. Want wij gaan naar de instelling toe. Nou, daar, als we echt bij de instelling zelf zijn, dan zijn daar genoeg mensen die weten wat ze moeten doen.
2: Ja.
1: En die een goede inschatting maken of het veilig genoeg is.
2: Zijn professionals waar je op vertrouwt.
1: Ja. Als het onveilig is, dan zit zo iemand vaak ook in zo'n separeercel. En dan gaan wij niet eens naar binnen. Dan soms sta je door een raampje.
2: Oh,
1: dat gebeurt niet vaak.
2: Okay.
1: Moet ik wel even bijzeggen. Ja. Dat gebeurt echt niet vaak. Maar anders zitten we gewoon in een spreekkamer. En dan zitten daar gewoon, hoe meer mensen erbij zitten, daar maak ik het altijd aan, hoe gevaarlijker zij het inschatten. Maar ik heb me daardoor nooit onveilig gevoeld. We gaan ook naar de mensen thuis soms. En dan hebben wij altijd iemand van GGZ-vervoer.
2: Mm-hmm.
1: Die zijn ook gewend om met dit soort mensen om te gaan.
2: Ja. Ja.
0: Zie je een toename van dit soort gevallen? Of de intensiteit van dit soort gevallen?
1: Nee, dat valt dus eigenlijk wel mee.
0: Oh.
1: Ja, ik heb ook even de cijfers erbij gepakt. En ook vergeleken met 2024. Er is echt maar een minimale toename van nog geen 5%. Dus het valt mee.
0: Ja, in ieder geval is er eentje te veel eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk wel, ja. Ik vind dat wel, dat is wel. En wat wij bijvoorbeeld ook doen, en dat is niet de WVGGZ, maar dat is de wet zorg en dwang. Dat zijn de mensen die dementie hebben. Of een verstandelijke handicap, die vallen onder die wet. En wat je ziet is dat die mensen steeds langer thuis blijven wonen, omdat de overheid dat graag wil. Maar ook omdat mensen dat zelf natuurlijk heel graag willen.
2: Mm-hmm.
1: En wat je dan ziet is dat dat op een gegeven moment niet meer gaat. Vooral mensen met dementie. Dat is natuurlijk een ziekte die steeds erger wordt.
2: Ja.
1: En dan hebben ze een partner die voor hen zorgt. Maar die wordt bijvoorbeeld ook ouder of die wordt ziek. En dan gaat het op een gegeven moment gewoon niet meer thuis. En dan worden die mensen kunnen dus ook met een vorm van een crisismaatregel, dat heet dan een inbewaringstelling, kunnen die met spoed opgenomen worden. En dan komen wij bij de instelling en ook bij die mensen thuis, om daar ook een beslissing over te nemen of zij verplicht opgenomen moeten worden. Vind ik altijd een hele zielige gevallen. Want je weet, op het moment dat ik dat uitspreek, die mensen gaan nooit meer naar huis.
0: Nee.
1: En dat vind ik wel lastig. En dan zie je ook de familie, die is daar gewoon heel verdrietig om. Want je gunt toch iemand zijn laatste dagen op zo'n fijn mogelijke manier.
0: Ja,
1: dat niet meer.
0: Je hebt het dossier goed bekeken.
1: Ja.
0: Je hebt daar de juiste beslissing voor jou dan ingenomen.
1: Ja.
0: Zoals de wet dat voorschrijft.
1: Er zijn ook altijd heel veel hulpverleners bij betrokken. En die hebben echt alles geprobeerd. En dat is ook wat wij toetsen. Is alles geprobeerd, zodat die mensen thuis kunnen blijven? Ja, en vaak is dat antwoord nee.
0: Nou, mooi onderwerp tussen aanhalingstekens. Goed om daar wat duidelijkheid aan te geven.
1: Ja.
0: Marlies Wijnstra van de rechtbank Midden-Nederland. Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemorgen, het is 11:30 geweest. Weggebruikers moeten komend weekend rekening houden met een afsluiting van de Gooiseweg. In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat de weg dicht tussen de Nijkerkerweg en de Ganzenweg. Dat gebeurt van 9:00 s'avonds tot 6:00 ochtends vanwege werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid. Vanaf zaterdagochtend, morgen dus, geldt op de Gooiseweg een nieuwe verkeerssituatie. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen over de vernieuwde Noordbaan. Niet alle afslagen zijn beschikbaar en er gelden tijdelijke verkeersmaatregelen. Zo gaat de maximumsnelheid omlaag en ook kun je vanaf de Gooiseweg niet afslaan naar de Spiekweg richting Zeewolde. Verkeer vanuit Almere kan daarnaast niet linksaf naar Trekkersveld en Horsterpark. Ik zou het nog eens nalezen, even de bericht. Het Chinese restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde was vanochtend opnieuw het doelwit van een aanslag. Rond 17:15 klonk een harde knal. Op de voordeur zit een grote barst en mogelijk is er een explosief afgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Het is al de derde keer in korte tijd dat het restaurant doelwit is. Eerder deze week en op 25 augustus was er ook een explosie.
9: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met wat lichte regen over de provincie. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait eerst uit het zuiden, later uit het westen, is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Komende nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan en bij weinig wind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag plaatselijk grijs met nevel en mist. Daarna gaat de zon schijnen en morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Het is overal droog en bij een matige in open gebieden en een vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt het zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking weer toe, in de nacht naar zondag volgt regen. En zondag overdag hebben we eerst te maken met regen, later weer enkele buien met ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt zondagmiddag uit op maximaal 20 graden.
10: Verkeersinformatie. Het rijdt langzaam op de A6. Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband 4 minuten. De A28. Zwolle-Amersfoort voor het knooppunt Hoevelaken 5 minuten. En tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk nog eens een keer 4 minuten. De N301 Almere-Barneveld voor Nijkerk 4 minuten. En de N305 Dronten-Almere voor Zeewolde 4 minuten vertraging. Controles staan er ook op de A27. Almere-Hilversum bij 108. Hilversum-Almere bij 114,9. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,3. De N50 in N bij 264,5 en de N719 in Krachenburg bij hectometerpaaltje 1,5. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze door via de app van Flitsmeister. En zometeen weer, wie gaan wij bellen bij ons spelletje Kiek? En we gaan ook contact maken met Bart Etkoven voor het laatste shownieuws.
11: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Net als de jongens van Toto was hij eigenlijk gewoon studiomuzikant Casey van de Sunshine Band. En that's the way I like it.
1: Ja, wij vinden het altijd leuk om met onze kandidaten van het spelletje te praten. En ook vandaag is het ons weer gelukt om één van de vele kandidaten, dat moet ik echt zeggen, wij worden elke dag overspoeld met kandidaten die denken het goede antwoord te geven. Maar Ron uit Wormerveer, die is vandaag de gelukkige Ron. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Helemaal uit Wormerveer, dat is toch ook heerlijk, hè?
2: Met internet kun je alles bereiken. Dat is de halve wereld.
1: Ja, dat is waar, ja. Dat is waar.
0: De halve wereld. De hele wereld kun je bereiken met het internet, hè?
1: Zeker.
2: Ja. Zeker weten.
0: Nou, er zijn delen op de wereld die je niet kunt bereiken met internet.
1: Nee? Wat dan?
2: Donker-Afrika.
0: Noord-Korea.
1: Nee?
0: Nee, kun je niet bereiken. Delen van Rusland zijn niet te bereiken, hoor. Ik bedoel, dan kun je rustig een mailtje heen sturen of een vriendschapverzoekje naar een Poetin. Krijg je niet te bakken.
1: Nee?
0: Nee, die krijg je niet te bakken.
1: Maar wil je daar vrienden mee zijn?
0: Nee, ook niet.
1: Nee, toch?
0: Nee, jij toch ook niet, Ron?
2: Absoluut niet, nee.
0: Nee.
2: Zowel Poetin niet als Trump niet.
0: Nee, Trump die ook niet.
2: Die voor de hoge prijzen.
0: Ja, heeft ook zijn account afgesloten.
1: Is dat zo?
2: Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Die is bang natuurlijk voor represailles.
0: Ja, daarom ook. En je moet ook niks geks over Trump zeggen als je ooit nog Amerika in wil, hè?
2: Nou ja, maar luister, ik kom regelmatig in Amerika, maar dat kan ik dan wel vergeten, denk ik.
0: Ja, als je gekke dingen zegt daarover, ze weten je te vinden, hoor.
1: Ja, ik ga binnenkort, ik hou van Trump.
0: Ja. Ja.
1: Ik ben dol op hem.
0: Nee, maar dan moet je op je socials moet je dat dan.
1: Oh, wacht even. Zeg het even op Facebook. I love Trump. Ja,
0: dan ontvangt hij je. Dan mag je in het Witte Huis mag je dan komen.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh, dan zeg ik dat meteen even. Ja. I love Trump. I love you. I love your hair. Love your everything.
2: Ja. Ja. Mag je bij mijn schuld zitten?
0: Ja, dat is dan in de Black Room in de White House, hè? Vraag me af of die heeft de house.
1: Ja.
0: Zou er een Black Room zitten in de White House?
1: Weet ik niet eigenlijk.
0: Voor Melania? Nou goed, we dwalen helemaal af.
2: Nou ja, daar kunnen we heel makkelijk achterkomen. Bel gewoon Jette even op.
0: Oh ja.
1: Ja, die is geweest.
0: Ja, die is in de slaapkamer bij Trump geweest, hè?
1: Ja, lekker.
0: Leuk.
1: Ja,
2: die is geweest.
0: Nou.
2: Ik kan erover mee praten.
0: Ron, wat ben je vandaag aan doen eigenlijk?
2: Ja, iets wat jullie niet mogen doen.
1: Oh. En dat is vrij
0: zijn, in de zon zitten, weet ik veel.
2: Nou, ik zit al jarenlang in de schietsport, dus ik ben nu mijn eigen patronen ben ik aan het maken.
0: Oh, en welke schietsport is dat dan?
2: Zwartkruid.
1: Oh, zit er een beetje patroon in?
2: En zwartkruid, dat is dus gewoon waar ze dus mee schoten in de Amerikaanse burgeroorlog.
1: Ja.
2: Met dat soort wapens en dat soort patronen.
0: En dan moet je ook de loop moet je dan eerst vullen met het kruid en dan een balletje erin en dan weer kruid erop en zo, dat soort dingetjes?
2: Die heb ik ook.
0: En die vuur je dan af met een vuursteentje?
2: Ik heb de achterladers, ik heb de revolvers.
0: Wat is dat voor jou zo'n achterlader?
2: Ik heb vuursteen, ik heb ratslot, ik heb longslot, ik heb alles.
0: Oh, maar daar ga je mee naar Amerika?
2: Nee, daar ga ik vanavond weer mee trainen.
0: Ja, dat moet je niet in je koffer stoppen, hè, dat soort dingen.
2: Die gaan gewoon lekker mee. Nee, maar je kent ze meenemen naar Amerika toe. Want er zijn bij ons zijn er een paar schutters die zijn naar Amerika toe geweest.
1: Ja.
2: Maar dan moet je dus een heleboel douanepapieren
1: vullen
2: voordat je dat allemaal mee mag nemen.
0: Ja. En hier in Nederland trouwens ook, hè, voordat je het mee aan boord mag nemen natuurlijk, hè.
2: Hier in Nederland moet je een WM4 moet je hebben, dat is een wapenmachtiging, de categorie 4. En als je die hebt, dan mag je dus meerdere wapens mag je hebben.
0: Ja.
2: Alleen, de meeste mensen die kunnen er niet aankomen, omdat ze dus sterretje achter hun naam hebben staan, zeggen wij altijd.
0: Ja, maar het is maar goed ook dat zij er dan niet aan kunnen komen, hè?
2: Dat bedoel ik.
1: En wanneer krijg je zo'n sterretje achter je naam dan? Wat moet je dan gedaan hebben?
2: Als jij niet capabel bent om in de schietsport verder te gaan, of dat jij een inbraak hebt gepleegd, of openlijke geweldpleging, dan krijg je een sterretje achter je naam en dan is het gewoon klaar.
1: Ah, oké. Dus Arnoud die zou nooit zo'n wapen kunnen krijgen.
0: Ik heb dat nog nooit gedaan.

0: Ik heb het vroeger wel eens een keertje geprobeerd.
1: Laat toch gewoon heel eerlijk wezen. Je moet gewoon een schone lijn moet je hebben.
0: Ja, ja. Nou, maar dat moeten we eigenlijk allemaal, hè?
2: Uiteindelijk wel.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nou. Hoe lang doe je dat al?
2: Heel lang.
1: 38 jaar.
0: Zo. Dat is echt een hele periode. En doe je daar dan ook wedstrijden mee? Of is het meer voor...
1: Ik doe er wedstrijden mee. En dat klinkt heel gek wat ik nu zeg.
2: Ja.
1: Wij doen er ook westernweekenders mee. Die zijn,
2: dat klinkt wel heel gek wat je nu zegt.
1: Zes zijn er van in Nederland. En dan loop je er dus een beetje als cowboy loop je erbij.
0: Ja. Ja.
1: Daar zijn dan ook wedstrijden in. Ik doe in Amerikaans reenactment. Dat wil dus zeggen, dat is het naspelen van. Daar loop ik als een Amerikaanse officier, loop ik daar al, uit 1865.
2: Echt leuk.
0: Wat leuk.
2: Heb je daar foto's van?
1: Daar is een foto van op mijn website te zien, geloof ik.
2: Hebben we hier niet eerder gesproken?
1: Nee. Er zijn meerdere mensen die dit doen, hoor.
2: Ja, uiteraard, dat begrijp ik.
0: Dat is leuk voor jou, Marco, om een keertje mee te doen met zo'n Western Weekend.
2: Hoezo? Met losse
0: vodders. En dan duelleren.
1: We hebben er net een paar achter de rug gehad. Anders had ik gezegd, van dan nodig ik je uit. En dan zal ik je even wegwijs maken.
2: Ja.
1: En laatst zijn we in Apeldoorn geweest.
2: Oh, ja, Apeldoorn, ja.
0: Goed.
1: Veen is er ook een Western Weekend geweest. We zijn in Horst aan de Maas zijn we geweest. Daar komen we eigenlijk net 2 weken geleden vandaan.
0: Oh.
1: Dat is gewoon een heel wereldje op zichzelf. Iedereen die kent iedereen, uiteraard natuurlijk. Het zijn allemaal gelijkgestemde, nooit ruzie, er wordt heel veel gedronken.
0: Dat lijkt me ook handig ook, dat jullie geen ruzie krijgen.
1: Maar de volgende ochtend is iedereen gewoon weer fris en fruitig.
0: En dan stappen ze weer op hun paard, gaan ze weer naar huis.
1: Maar dan is het meestal zo van zaterdagavond wordt er nog behoorlijk wat gedronken en zondag helemaal niks meer.
0: Ah, hartstikke goed. Want je moet naar huis toe rijden natuurlijk ook.
1: Juist, en dan moet je toch een beetje rekening houden.
0: Ja, ja. En dat soort dagen, dat gaat natuurlijk hartstikke snel. Dat schiet wel op.
2: Ja.
1: Dat is een donderdag, vrijdag, zaterdag is dat gewoon lekker schieten. En zondag is het gewoon opruimen en weer naar huis toe.
0: Ja, nou, wat een bijzonder verhaal. Leuk om jou aan de lijn te hebben daarover, Ron. Is er een landelijke vereniging van of zo? Kan je daar lid van worden?
1: Je kan er lid van worden, maar dan zou je dus eerst naar een gewone normale schietvereniging toe moeten gaan.
0: Ja.
1: Dan zou je daar lid van moeten worden. Nou, dat is dan bij ons op de vereniging op SV Zaanstad in Zaandam. Daar ben je dus eerst aspirant lid. Dan moet je een cursus volgen. Een cursus houdt in, een veiligheidscursus, dat je weet hoe je moet omgaan met wapens. Hoe de wetgeving werkt. En daarna leer je schieten met diverse wapens. Ja, dan is het gewoon minimaal een jaar wachten voordat je dus een hoofdlid bent. En als je hoofdlid bent, moet je nog een jaar wachten voordat je eerste wapen mag kopen. En dat is een kaliber 22.
0: Alles uit veiligheid natuurlijk, hè?
1: Alles uit veiligheid. En wij zijn een hele strenge vereniging wat dat betreft.
0: Ja, dat moet ook.
1: Ja, dus mensen worden in de gaten gehouden, ook terwijl ze staan te schieten, dat alles veilig gaat.
0: Ja,
1: de baancommandant loopt erachter, maar alles wordt gecheckt met camera's.
0: Is het dan ook hartstikke leuk als jij op de kermis staat en even naar de schietent toe loopt?
1: Mag ik niet meer.
0: Oh, waarom niet? Alle prijzen weg.
1: Ik heb voor een jaar of 6 geleden ben ik foto's aan het schieten geweest. Had ik 10 schoten en er waren er 9 van raar.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hey, ja, Ron, we gaan ook even hier prijzen schieten op ons rad.
2: Oh, maar
0: ja. Pak het er eventjes bij. Want je hebt gekeken naar die foto. Ja. En je hebt daar een verschilletje gezien. Was niet zo moeilijk, dus vertel me wat het is.
1: Nou, het is aan de linkerkant van de foto. Heb je 2 ronde ramen, waarvan er eentje ontbreekt.
0: Ja. Ja, dat is goed. Klopt. Ja, bij het woordje KNRM, daar zaten 2 ramen. Daar was er in één keer eentje weg. Oké.
2: Okay. KNRM was het dan,
0: ja.
2: Hè? Ja. Goed, zijn jullie uitgepraat? Want het half uur is bijna voorbij. Ja, oké. Okay.
0: Gezellig.
2: Ik heb, ja zeker. Ik heb inderdaad hier een rad staan en ik ga eraan draaien. Ron, zeg het maar, hard of zacht, links of rechts?
1: Linksom, zacht.
2: Een zachte linkse, dat is een zeldzame combinatie, maar daar gaat
0: het. Ja, maar Ron is wel zachtaardig.
2: Ja, zeker. Ja, voor je gelijk. Ja.
0: Ah, mooi. Rood.
2: Is het op rood?
0: Ja, vol op rood. Hoor.
2: Vol op rood.
0: Hij heeft niet halverwege hangen.
2: Als het wit was geweest, had je... Dat vind ik altijd leuk. Ah. Als je wit was geweest, dan had je de Bluetooth speaker gewonnen. Maar die heb je dus niet. Of, aan de andere kant, een boodschappentas. Maar...
0: Nou, die heb je ook niet.
2: Heb je ook niet. Maar wat je wel hebt, is ontzettend leuk. De keuken zal nooit meer hetzelfde worden. Want jij staat daar binnenkort met jouw enige echte eigen Omroep Flevoland Kiek keukenschort.
1: Ach, gezellig. Dat je als een keukenprinsesje.
2: Ja, kun je zo goed koken?
0: Doe hem lekker aan, rond. Stuur een foto. En vinden we ook altijd leuk.
2: Ja, en van zichzelf ook uit 1865. Wat was het ook weer?
0: Als Western.
1: Ja, 1860, 1865. Ja. Amerikaanse burgeroorlog.
2: Dat vind ik wel leuk.
0: Oh, gezellige tijd was dat.
2: Ja.
0: Ron, leuk gesprek. Dank je wel voor je tijd. En we nemen nog even contact vanmiddag met je op voor het adres. En
2: ja,
0: zo.
2: Dan komt wij ook.
0: Ja, leuk.
1: Is goed.
0: Dank je wel.
1: Jongens, dank jullie wel.
0: Doeg.

0: En lekker Niemendalletje, zoals ze dat zeggen. Kobieke, jij was dat en Babli.
1: En over een Niemendalletje gesproken?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, dat is Bart niet.
1: Nee, het is geen Niemendalletje.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, we hebben zijn nieuwe foto weer eventjes, laat ik even voorstaan. Kijk, prachtig. Ja, een mooie foto. Bart Ettenkoven van Shownieuws. Een goedemorgen, Bart.
2: Hele goedemorgen, mannen.
1: Jij hebt natuurlijk ontzettend genoten van de reunie van B&B Vol Liefde.
2: Oh, nou, ik zou heel eerlijk zeggen, ik zat dinsdagavond al klaar. Maar ik had gehoord, hij komt woensdag online. Nou, dan is dat vaak al in de nacht van dinsdag op woensdag om 12 uur.
1: Ja. Nou, dat was donderdag, toch?
2: Dat was gisteren. Een enorme tegenvaller. Nee, toen was hij pas woensdagavond om 10 uur bleek hij online te staan.
1: Dus
2: bijna 24 uur later dan normaal. Maar daar was hij dan toch en hij stelde niet teleur. Want wat was het een fijne reunie waarin ja, toch wel echt wel veel besproken werd.
1: Ja.
2: Ik vond Leonie ter Braak het ook goed doen.
1: Altijd wel,
2: eigenlijk. Ja, de leuke vragen.
1: Ja,
2: ja die, met een beetje humor en af en toe nog een sneertje richting Fred. Toen ja. Ging over in een spiegel kijken.
1: Ja.
2: En,
0: ja, die kwam een paar keer terug die spiegel.
2: Ja, die spiegel die kwam al een paar keer terug.
0: Ja, hij begon nog steeds zuur te kijken.
1: Maar er was toch een ruzie achter de schermen?
2: Ja. Wat zei je?
1: Er was sprake van een soort koude, kille, ruzieachtige sfeer achter de schermen. Als ik in de
0: Nou, niet
1: in
0: alleen
1: de Telegraaf.
0: Achter de schermen, zeg. Jeetje, wat viel er een aantal pijnlijke momenten.
2: De mannen die bij die kasteelvrouw waren geweest. Maar dat vond ik eigenlijk minder interessant dan het feit dat een Fred, want deze reunie schijnt 2 weken geleden opgenomen te zijn.
1: Ja.
2: En daar zegt hij nog, daar rept hij met geen woord over een eventuele nieuwe vrouw in zijn leven. En gisteravond zit hij bij Renze en zegt hij gewoon, ik ben al 6 weken
1: verliefd.
2: Aan het daten en verliefd. Dus dat was toen al een maand gaande toen de reunie werd opgenomen. En toen zeiden die daar niks over. Dus dat vond ik dan wel weer opvallend.
1: Mm-hmm.
2: Maar het kan natuurlijk zijn dat hij nog een beetje toen nog in een soort onzekere fase was en dat hij inmiddels zo zeker van zijn zaak is dat hij het nu wel naar buiten durft te brengen. Dat kan.
0: Maar dat was misschien ook wel de reden waarom die gisteren zo bot was, dat hij eigenlijk de hele tijd liep blijken, het kan me allemaal helemaal niks interesseren, joh.
2: Nee.
0: Dat was
2: ik heb er werkelijk met open mond naar zitten kijken. Dat er wordt inderdaad gevraagd, joh, heb je je nergens voor geschaamd? Of heb je nergens gedacht, dat had ik wat handiger kunnen zeggen. En dat hij gewoon ronduit nee zegt.
1: Vind ik wel weer stoer van hem, dat hij dat dan gewoon doet.
2: Ja, 100%.
1: Ja, hij kan ook voor de bühne natuurlijk zeggen, nou, daar heb ik een beetje spijt van. Maar bij jezelf denken van, helemaal niet. Maar ik zeg het wel even omdat ik hier zit. Weet je? Dat vond ik wel knap van hem. Dus ik ben hem daardoor wel wat meer gaan waarderen ook.
2: Ja.
1: Ja,
2: waren nog waardering gesproken. Alberto Tan waarderen we natuurlijk ook met z'n allen. En die was de afgelopen week enorm in het nieuws, omdat hij op zijn 60ste nog vader wordt.
1: Ja, dat is ook schandalig op die leeftijd. Elise.
2: Schandalig?
1: Nee, of zo? Niet. Nee, kan mij dat schelen al ben je 80. Voor het kind is het niet leuk, precies. Denk ik dan.
2: Nee, ja, hij zegt nu zelf ook, jongens, ik leef gewoon lekker mijn leven. Hij heeft voor het eerst eigenlijk gereageerd in een podcast. Dat hij zegt, ja, ik leef gewoon lekker mijn leven. En ik ben er heel gelukkig mee en gewoon onder. En hij zegt, ik vind die discussie over mijn leeftijd echt heel opmerkelijk. Waar maakt iedereen zich druk om in al die programma's over of ik wel of niet te oud ben? Mind your own business. Dat zeg ik dan, dat zeg ik dan weer even. Dat is geen quote van hem. Maar
1: is ook zo.
2: Ga lekker in je eigen zaken voeten, maar bemoei je niet met Umberto. Nou, wij doen natuurlijk niet anders dan voeten in de zaken van een ander.
0: Ja. Dus nee, maar we hebben er wel een mening over.
2: Misschien een beetje hypocriet over. Maar.
0: Nee. We zeggen toch niet van, hij moet dat niet doen of zo. Hij moet inderdaad, wij zeggen juist ook van, mensen leven toch lekker je eigen leven. Het is wel wat de mensen bezighoudt en dat bespreken we dan ook. Maar we zeggen ook van, weet je, waarom zouden we ons daar druk over maken? Ik neem aan dat zij het er met elkaar goed over hebben gehad en dat het allemaal een weloverwogen beslissing is. En nou ja, dat moeten ze zelf weten dan toch ook.
2: Ik ben het helemaal met je eens. Ja.
0: Oké.
2: Dus, we gaan dat volgen en zien. En dan wil je het nog over André Hazes hebben, volgens mij.
0: Ja, zeker ook. Want twee of drie weken geleden, net voordat wij hier Lelystad feest hadden, zou die optreden. Dan moest in één keer Yves Berends op komen draven bij Lelystad Live. André Hazes, stemproblemen. En gisteren heeft hij echt al zijn optredens eruit moeten gooien.
2: Ja. Tot nader order, en dat zou wel eens maanden kunnen gaan duren, terwijl hij zelf ook nog bijvoorbeeld een grote AFAS-show in de agenda heeft staan.
0: Ja.
2: Het is maar de vraag of hij die gaat redden, want zijn KNO-arts die zegt, hij moet echt het helemaal opnieuw gaan doen. En hij blijkt dus de afgelopen maanden zijn stem verkeerd gebruikt te hebben, of misschien al de afgelopen jaren.
0: Ja.
2: En dat schijnt zo'n belasting te zijn geweest voor die stem, dat die stem nu eerst rust moet hebben en dan moet hij vervolgens weer, eigenlijk op de oude manier, zoals hij altijd gezongen heeft voor die tijd, moet hij weer gaan leren zingen. Maar dat schijnt heel lastig te zijn. Ja, jij bent zanger, Arno, dus jij kan dat beter vertellen dan wij. Maar het schijnt dat je, als je eenmaal jezelf hebt aangeleerd om op een bepaalde manier je stem te gebruiken, dat het dan heel lastig is om dat dan ineens weer op een andere manier te gaan doen.
0: Ja, slecht stemgebruik ligt eigenlijk voor de hand. Want als wij geboren worden, dan hebben we allemaal goede ademhalingstechniek. Dan ademen we allemaal uit de buik en dan blaren we, zeg maar, ook vanuit de buik. Vandaar dat de meeste baby's niet schor worden. Maar dan op een gegeven moment gaan mensen hoger zitten met de adem. Zie je de schouders omhoog gaan, die nekken worden helemaal opgezet en zo, als ze hoge noten moeten halen. Terwijl het juist allemaal naar beneden toe moet. Komt uit enthousiasme, maar daar ligt wel een beetje de boosdoener op de loer. Dat je je stemgebruik verkeerd gaat doen. Wat dus nu ook het geval is. Nou, dan krijg je polypen erop. Jan Smit weet er ook over mee te praten. Het zijn hele kleine speesjes, weet je wel. Kleine spiertjes die je gewoon goed moet opwarmen. Goed moet behandelen. Als een atleet zijn eigen spieren moet doen. En daar zit het hem gewoon in.
2: Nou ja, dus hij is voorlopig flink naar de bak. Hij blijft wel alle andere dingen doen. Dus hij blijft zijn podcast doen, zijn tv-show. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze nu achter de schermen bij zijn Real Life-serie, want die is volgens mij bijna afgerond qua draaien, ook wel enige paniek hebben. Want dit is natuurlijk wel iets wat je mee moet nemen in zo'n serie. Anders is het wel heel gek als wij nu dadelijk nog op Videoland gaan kijken naar een hele Real Life-serie waarin daar met geen woord over.
1: Oh ja, nee, dat zou gek zijn.
2: Staat op te treden. Ze zullen wel wat moeten bij gaan draaien om dit verhaal ook mee te nemen, om dat nog wel een soort van up-to-date te maken.
0: Nou, dus, het is ook een mooie PR natuurlijk voor die hele Real Life-soap, dat er ook erin gaat komen en dat je ziet hoe die daarmee omgaat.
1: Maar is dat die 150.000 euro die nou misloopt door al die optredens?
2: Ja, dat was gisteren iemand van de quote die dat even zo 1, 2, 3 berekent. Maar ja, dat kan je helemaal niet zo 1, 2, 3 berekenen.
1: Nee, ik kan het zeggen. Want
2: er komt echt wel meer bij kijken. Hmm. Ja. Dat ging dan op basis van 8 optredens. En dan wordt er gezegd, nou, hij verdient een x-bedrag. Ik noem wat 15.000 euro. Dus dan kom je
0: verdient
2: uit
0: hij niet alleen, bedrag. Hè?
2: Dat verdient hij A niet alleen. B, verdien je voor het ene optreden misschien wel 30.000 euro. Hè? Voor een grote concert at sea krijg je meer dan voor een zaaltje ergens achteraf in Harlingen. Dus wat dat betreft is dat niet, kan je daar helemaal niet een printplaat op leggen. Maar ja, dat het hem heel veel geld gaat kosten, dat is één ding wat zeker is. En volgens mij, maar dat weet jij ook weer beter dan ik, Arnoud, kan je hier niet tegen verzekeren.
0: Ja, enigszins wel.
2: De meeste artiesten het niet doen.
0: Nee, maar dan moet je wel eerst uitgaan van een gezonde stem. Dat is natuurlijk, er is nooit een soort van nulmeting bij hem gedaan. Dus dat is heel erg moeilijk. Maar hij heeft een goede KNO-arts. Dennis Cox is dat. Die behandelt de sterren. Die is overal bij. Ja, en die zal ook wel gezegd hebben, het is point of no return. Als je nu niet stopt, dan is het gewoon einde verhaal.
2: Dat is het ook en daarom neemt hij het ook heel serieus. Ja, van een hele goede KNO-arts heeft hij vast ook een hele goede fiscalist. Dus we hoeven ons wat dat betreft geen zorgen te maken. Hij kan het nog wel even uitzingen. Ja. En financieel.
0: Nou, dat moet hij niet doen natuurlijk, hè? Uitzingen.
2: Wat zei je?
0: Dat moet hij niet doen, uitzingen.
2: Nee, dat moet hij niet doen. Nee, dat is een leuke. Zo zijn we weer rond.
0: Nou ja, het voordeel voor ons is dat hij waarschijnlijk vaker in Lelystad te zien zal zijn.
2: Want? Nou, daar woont zijn vriendin.
0: Daar woont zijn vriendinnetje natuurlijk. Hè?
1: Woont zij nog steeds hier? Nou, ik dacht dat zij wel samen wonen. Alleen zijn schoonvader die heel graag het nieuws wil komen.
0: Zullen we toch vaak wel op een familiebezoek gaan dan ook? Ja. Daar heeft hij nu de tijd voor. Ja. Nou, Bart, dank je wel weer. En tot volgende week dan. Hè?
2: Het lijkt me gezellig, jongens. Tot volgende week.
0: Mij ook. Doei.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is...

0: Dit is Flevoland.
1: Hé, hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is het genoeg. Dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is vanochtend opnieuw het doelwit geweest van een aanslag. En de Gooise Weg die zit vanavond en vannacht zit die dicht.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Verkeersinformatie. De vertragingen die zijn opgelost volgens de ANWB. Er wordt nog wel gecontroleerd op snelheid en op tolkosten. Op de A27 Almere-Hilversum bij 108. Hilversum-Almere bij 114,9. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,3. De Houtripweg in Lelystad. De N50 in Ens bij 262,7. En ze staan ook in Krachenburg op de N719 bij hectometerpaaltje 1,5. Het is morgen Open Monumentendag. Zometeen meer erover.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: talking. Harry Styles, hij komt binnenkort met nieuws. Misschien wel dat hij het gewoon een tijdje rustig aan gaat doen. Dat hij helemaal niet meer gaat toeren.
1: Oh.
0: Harry Styles is met Late Night Talking.
2: Ja, vanavond, 11 september is het dus. Vindt de landelijke opening van Open Monumentenbedag 2026 plaats in Lelystad. Samen met Jannie van der Heijden, daar zijn we ook bij. Maar omdat het morgen echt Open Monumentendag is, zijn er verschillende oude en bijzondere gebouwen van binnen te bekijken. Zoals gemalen, barakken en pioniershuizen.
0: In het centrum van Emmeloords kan je morgen kijken aan de Koningin Julianastraat nummer 23. Daar staat een klassieke middenstandswoning. Jeroen van der Zwaard, die daar woont, die vertelt waarom hij voor het eerst meedoet aan Monumentendag.
3: Nou, we zijn een week of acht geleden benaderd door de gemeente Noordoostpolder. Die hebben het verzoek gekregen van de Stichting Monumentendag. Met de vraag of er een woonhuis mee zou kunnen doen. En ze hebben eigenlijk gedacht, we gaan Jeroen contacten. Die woont aan de Koningin Julianastraat. En dat is een mooie woning. En wellicht wil hij daar aan meedoen. En we hebben ja gezegd.
4: Kijk. En kun je vertellen voor de Flevolanders die het huis nog niet hebben gezien, of die niet uit Emmeloord komen en de Julianastraat niet kennen, wat is nou zo bijzonder aan die straat en aan jullie huis?
3: Nou, de Koningin Julianastraat, dat is een van de eerste straten die gebouwd is in Emmeloord. En het bijzondere aan die straat is dat het een straat is met allemaal, ja, zoals dat noemen, middenstandswoningen. En als je er snel doorheen rijdt, dan lijkt het een straat waarbij alle woningen hetzelfde zijn, maar als je er rustig doorheen rijdt of rustig loopt en je kijkt naar elk huis, dan zie je ontzettend veel mooie kenmerken die elk huis bijzonder maakt, maar daarmee ook eigenlijk de hele straat bijzonder maakt. Dus geen één huis door een straat is hetzelfde en dat maakt het heel uniek en dat geeft het ook wel een heel apart monumentaal tintje, vind ik altijd. Bij de straat.
4: U bent niet de eerste bewoner van dit huis, hè?
3: Nee, dat klopt. En toen wij het in 2007 gekocht hebben, toen hebben wij alles in de oude straat proberen te brengen. En dat was een leuke ervaring, want je zag op dat moment dat er heel veel achter die schrootjes nog oude elementen zaten. En dat hebben we eigenlijk teruggebracht naar hoe het destijds was, maar dan ook weliswaar gemoderniseerd.
4: En voor de mensen die jullie woning gaan bezoeken, wat krijgen ze precies allemaal te zien?
3: Als mensen ons huis komen bezoeken, of eigenlijk de straat komen bezoeken, dan geven ze een kleine rondleiding aan de buitenkant van het huis. Ik zal ze erop attenderen hoe mooi het gebouwd is. En dan met name dat ze met een mooi oog en een goed oog kunnen kijken naar het metselwerk. Want dat is allemaal van Delftse school. De betonnen elementen aan het huis. En ik neem ze mee aan de buitenkant van het huis, door de tuin, naar ons gasthuis. Een schuur die we verbouwd hebben tot bed and breakfast. En daar kunnen de mensen dan ook binnenkomen kijken. Dus ze kunnen niet in ons eigen huis binnenkijken, maar wel in het gasthuisje. En ik wil ze er met name op attenderen dat de schoonheid van dit huis, dat echt aan de buitenkant zit.
4: Je zit nu in de auto. Moet er nog druk schoongemaakt worden? Of bent u er druk mee?
3: Dat valt wel mee. We hebben de tuinen een beetje gefatsoeneerd. Het gastenhuisje, dat is altijd al netjes. Ik heb het gastenhuisje voor de aankomende dagen ook geblokt. Dus met andere woorden, er zijn geen gasten. Dus mensen kunnen gerust even kijken. Dat lukt het, nou, het valt mee. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben wel veel aandacht gekregen al naar de verschillende hoeken. En dat is leuk. Ik verwacht eerlijk gezegd dat het morgen best druk zal zijn in Emmeloord. Ook omdat er een pieperfestival is. En dat veel mensen misschien de combinatie doen tussen het pieperfestival en het monumentdag. Dus ik verwacht wel redelijk wat mensen bij ons in de straat. En ook in de straat achter mij waren een aantal huizen open zijn gesteld. Dus zijn we druk? Nou, valt mee, maar wel op een leuke manier.
4: En u heeft al een hoop koek en koffie ingekocht?
3: We geven mensen gratis een frietje. Dat kunnen ze ophalen bij de kermis op de deel, denk ik.
1: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ze werd niet voor niks de Queen of Soul genoemd. Gedaan voor deze plaat. Aretha Franklin. Staan. Je hoorde met haar Freeway of Love.
1: Ja, Rico Schreuder hebben we ook hier. En die gaat precies vertellen hoe het weekend eruit ziet. Qua weer dan natuurlijk. Hè, Rico,
2: goedemiddag. Ja, zeker.
1: Ja, de rest weet je natuurlijk ook niet.
2: Nee, zeker niet.
1: Ja. Vanmiddag zie ik wat regendruppels op de weerkaarten staan. Dus we houden het niet droog.
2: Nee, we hebben op dit moment nog met een regengebiedje te maken. En die trekt geleidelijk aan naar het oosten weg. Dan breekt vanmiddag later wel de zon af en toe door. Komt uit de temperatuur op zo'n 20 graden. Dus het wordt uiteindelijk wel wat droger en wat zonniger. De wind die waait uit het westen is meest matig van kracht. Dus al met al wel wisselvallig vanmiddag.
1: De temperatuur is op zich niet slecht, hè?
2: Zeker niet. Nee, 20 graden is een hele gebruikelijke waarde voor deze tijd van het jaar. En vanavond gaan we naar 17 graden. Het klaart breed op en komende nacht komen we uit op een graad of 12. Hier en daar kan wat nevel en mist ontstaan. De wind die waait uit het zuidwesten neemt af naar zwak. Het is dus een hele rustige nacht. En dan beginnen we morgen in eerste instantie grijs met laaghangende bewolking. Lokaal ook nevel en mist. Maar uiteindelijk gaat morgen de zon schijnen. Het wordt zo'n 21 graden. En meest matig in de open gebieden zelfs een vrij krachtige zuidwestelijke wind erbij. Dus iets meer wind morgen, maar uiteindelijk is het morgen toch echt een hele mooie dag.
1: Zeker, ja, ziet er goed uit.
3: En dan de zondag, is het nog aangenaam?
1: Dan willen we wat leuks gaan doen, Arnoud, samen.
3: Huh?
1: Dan willen we wat leuks gaan doen, toch, zondag?
3: Nee, ik ben druk.
1: Oh.
3: Zondag.
2: Ja, zondag is echt een dag om binnen te blijven, want we krijgen namelijk weer met een regengebied te maken. Vooral in de nacht en ochtend zal het echt wel grijs zijn met van tijd tot tijd regen. Zondagmiddag, dan breekt af en toe de zon wel weer door. Kan er nog een enkele bui voorkomen. Temperatuur komt eruit op zo'n 20 graden. Nou, het gaat echt op en af de komende tijd. Ja. Op maandag hebben we echt weer een hele mooie dag met flinke zonnige perioden. Dan wordt het zelfs 23 graden. En vanaf dinsdag, dan neemt de buienkans weer toe. In eerste instantie is het nog wel warm met 22 graden. Maar vanaf woensdag gaat die temperatuur naar beneden. En ik denk dat we eind volgende week maar op zo'n 17, 18 graden uitkomen. Dus dan gaan we echt wat dieper de herfst in, om zo te zeggen.
3: Maar maandag is dan in één keer weer een uitschieter. Want ik hoorde ook van een niet nader te noemen meteoroloog bij SBS... dat op maandag op sommige plekken wel 25 of 26 graden kan worden.
2: Ja, dat is in het zuiden van het land is dat inderdaad het geval. Daar kan het dus 25, 26 graden worden.
3: Zo.
2: Maar ja, in Flevoland 23.
3: Nou ja, dat is ook aangenaam.
2: Is toch steeds een hele mooie temperatuur, hè? Zeker als je weet dat 20 normaal is.
3: Oké. Dankjewel, Rico. Tot de volgende
2: keer.
3: Doei.

0: De nieuwe single is dat van Douwe Bob en Note to Self.
1: Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Premier Jette heeft zijn medeleven betuigd. Hij spreekt van een afschuwelijk ongeluk. En ook minister Berendsen leeft mee.
2: Natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden. Natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team. Er staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog. En proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
1: Ja, de bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail, kwam op zijn kant in een berm terecht en mogelijk moest de chauffeur uitwijken van een steen of rots op de weg. De passagiers die waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Alarmcentrale Eurocross heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar betrokkenen zich kunnen melden.
0: Het ministerie van Landbouw die komt met een extra subsidie voor boeren om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten. Op akkers waar bijvoorbeeld tarwe wordt geteeld, worden dan tegelijkertijd ook stroken kruidenrijke grassen gezaaid. En dat is goed voor de bodem, insecten en de vogeltjes. In Zuidland doen ze het al een tijdje en het werkt goed, zegt Natuurmonumenten.
3: Het eerste jaar dat we begonnen in 2024 zagen we hier al enorme impact. We zagen enorme aantallen insecten, veel soorten insecten ook komen. Maar ook voor die vogels was het een hele grote trekpleister. Zowel voor de broedvogels als voor de overwinterende vogels, die er in enorme getallen dan voorkomen.
0: Met de subsidie gaan 19 boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland het systeem verder testen.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana? NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka?
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Weggebruikers moeten komend weekend rekening houden met een afsluiting van de Gooiseweg. In de nacht van vrijdag op zaterdag, vannacht dus, gaat de weg dicht tussen de Nijkerkerweg en de Ganzenweg. Dat gebeurt vanaf 9:00 vanavond tot 6:00 morgenochtend vanwege werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid. Vanaf morgenochtend geldt op de Gooiseweg een nieuwe verkeerssituatie. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen over de vernieuwde Noordbaan. Maar niet alle afslagen zijn beschikbaar en er gelden tijdelijke verkeersmaatregelen. Zo gaat de maximumsnelheid omlaag en ook kun je vanaf de Gooiseweg niet afslaan naar de Spiekweg richting Zeewolde. En verkeer vanuit Almere kan daarnaast niet linksaf naar Trekkersveld en Horsterpark. En Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde was vanochtend opnieuw het doelwit van een aanslag. Rond 6:15 klonk een harde knal. Op de voordeur zat een grote barst en mogelijk is er een explosief afgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Het is al de derde keer in korte tijd dat het restaurant doelwit is. Eerder deze week en op 25 augustus was er ook een explosie.
15: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. De agenten zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en dit hebben verspreid buiten de organisatie. En met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in.
16: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vanmiddag bewolkt en er valt af en toe wat lichte regen en motregen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon af en toe door. De wind die draait naar het noordwesten is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond klaart het op, komende nacht is hier en daar nevel en mist mogelijk en de temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag grijs met lokaal nevel en mist. Maar in de loop van de ochtend en zeker morgenmiddag breekt de zon door. Het blijft overal morgen droog en de temperatuur die komt uit op zo'n 21 graden. De wind die waait uit het zuidwesten is matig. In de open gebieden is er nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Zondag krijgen we met een regengebied te maken, maar zondagmiddag breekt de zon af en toe door, kan er nog wel een enkele bui voorkomen en is het maximaal 20 graden. Maandag is dan weer een droge dag en kan het maar liefst 23 graden worden.
17: Dan de verkeersinformatie. Ineens is het weer druk volgens de ANWB. De A6 Emmeloord Lelystad voor de Zwichterband 6 minuten en voor de afrit Urk de andere kant dus op 4 minuten. De A27 Almere Gorkum voor Lunette 4 minuten. De N50 Zwolle Emmeloord voor Ens 4 minuten. De N307 Hoorn richting Kampen voor Lelystad Bataviastad 4 minuten. En de N309 Epedronten tussen Elburg Oost en de N310 ook daar 4 minuten vertraging. Gecontroleerd wordt er ook op de snelwegen en de wegen in Flevoland. A27 Almere Hilversum bij 108. De andere kant op bij 114,9. De A6 Lelystad Muidenberg bij 62,3. De houtripweg in Lelystad wordt in de gaten gehouden. En ook de N50 in Ens bij 264,3 en bij 262,7. En de laatste voor nu, de N719 in Krachenburg bij hectometerpaaltje 1,5. Heb je zo ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. En wij gaan naar onze studio gaan we even wat veiligheidsmaatregelen toepassen. Want we hebben vandaag een soort van Amsterdam-Rotterdam bij ons hier. Amsterdamse zanger André Hazes, daar werd hij door bekend. Martijn Fischer, maar hij treedt inmiddels op met alweer een nieuwe single. Die komt hij ook live bij ons zingen. En uit Rotterdam, The Wannabes en Johnny Valentino.
18: Dit is Herberg Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan is het genoeg, dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fisher BV.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Met 2 grote sportevenementen is het morgen Super Saturday in Flevoland. In Almere wordt de Challenge Almere Amsterdam gehouden. En op Urk klinkt om 3 uur het startschot voor de Fish Potato Run. En weggebruikers moeten komend weekend rekening houden met een afsluiting van de Gooiseweg.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat op een zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Dus jij wil naar Egypte?
18: Ja, met NRV.
17: En waarom NRV?
18: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
17: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
18: Tuurlijk.
17: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
18: Jazeker.
17: Cairo en de piramide?
18: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
17: Top, ik ga mee.
18: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Gasten die het altijd met elkaar eens waren, dus niet altijd ruzie hadden met elkaar. The Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ik zit ineens te kijken, wat is dit? Maar het is, hoe heet het ook wel, jongens? Een cd is dit, hè?
3: Het is een cd, ja.
2: CD, hey, leuk, hè?
3: Leuk, hè? Dat scherm, hey. Arnoud.
4: Ja.
3: Dat scherm is een gedoe om dat aan te passen, of niet? Het is gewoon nubbies. Die tweede A's en E. Het is dubbel Z.
0: Echt heel erg moeilijk om dit aan te... Dit is door Amsterdammers gemaakt, natuurlijk.
3: Dan komt het nooit meer goed.
2: Alles om dit kapot te maken.
3: Nee, wat hun ogen zien, fysiek in de klauwen.
2: Weet je wat, jongens? Als jullie even gezellig met elkaar praten, ga ik dat aanpassen. Dan is het bij het volgende half uur weer goed.
0: Oh, lekker.
2: Dan maakt Rotterdam het weer een beetje goed. Vind je niet?
3: Lekker.
2: Dat is vaak zo, de laatste minuten.
3: Ja,
0: inderdaad. De Wanneubies zijn er vandaag in met Johnny Valentino en Martijn Fischer. Martijn, voor de hoeveelste keer ben je nou inmiddels al?
2: Ja, ik weet het. Ik word er ook niet goed van eigenlijk. Het is gewoon heel. Het is hier zo gezellig. Ik moet wat richten.
0: Ja, hoe gaat het eigenlijk met je?
2: Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. Het is hard voor weinig.
0: Nee, het is moeilijk om scheiden te blijven. Ah,
2: nee, ik ben lekker aan het klootviolen. Dat weet je van mij. Ja. Ik doe allemaal leuke dingen en daar bof ik mee.
0: Ja. Meer met je eigen met je solo-carrière bezig?
2: Ja.
0: En niet meer zo met de musicals, daar hebben we het vorige keer al over gehad natuurlijk.
2: Nee,
0: ook.
2: Hoewel, er zit er toch weer een in de pen.
0: Ja?
2: Ja, echt waar. Ze hebben me... gaat iets... Willeke?
0: Ja.
2: Musical gaat komen?
0: Ja.
2: Oh, ga je daarin spelen?
0: Misschien ga ik daar iets in doen. Ik ben nog niet 100% zeker.
2: Wie ga je spelen?
0: Ja,
2: Willy dan.
0: Of Willy? Ga je Willeke spelen?
2: Wel de haardracht tegenwoordig. Ja.
0: Maar dat hij gelooft in mij, dat was toen een keertje... was er sprake van dat het weer terug zou komen.
2: Ja. Nou, er is wel een reprise geweest.
0: Ja.
2: Vlak na de COVID. En ja, daarna voel je ook wel gewoon op goed. Dat is gewoon klaar. Dat was hartstikke mooi, maar zo mooi als het was, wordt het nooit meer. Weet je wel? Dat kan beter dan niet.
0: Altijd met de originele versies, die waren mooi, maar als je reprises gaat doen.
2: Nee, dat heeft toch. Dat doe je om een andere reden. Laat het daarop houden.
0: Ja. Dus eigenlijk is het mooi dat je doet je solo carrière, maar ook de musical, dat blijft toch ook wel trekken dan?
2: Ja, ik moet zeggen, kijk, ik vind het schema van een musical vind ik altijd nogal pittig. Hè? Gewoon die ongelooflijke hoeveelheid voorstellingen spelen is gewoon niet gezond voor een mens.
0: En dat doen ze er tegenwoordig, doen ze er al wat minder.
2: Ja.
0: Want er zijn oude rot in het vak, die er deden gewoon 8, hè?
2: Ja, dat is jij, hè?
0: En hij ook trouwens.
2: Echt waar?
3: Long time ago.
0: De Wallabies, die zijn hier vandaag uit Rotterdam. Ik heb met Bob, een van de zangers van de Wallabies, in Miss Saigon gespeeld. Dus zo lang kennen wij elkaar al. Jij kent de klappen van de zweep van het entertainment vak dan ook wel. Ook van die 8 shows in de week, of 9.
3: Heerlijk.
2: Ik
3: kijk er met veel plezier op terug. Ja, maar dat is pittig.
2: Als je maar niet meer hoeft te doen, hoor.
3: Nee, met veel plezier heb ik het gedaan. Ik zou het zo weer doen. Maar met wat we nu doen, zijn we ook volle bak onderweg. Ja. En het is niet heel veel anders.
0: Ja. Wat zijn jullie precies aan het doen dan?
3: Wat wij doen met Wannabes, wij reizen het hele land door. We doen nu ons derde theaterseizoen.
0: Ja.
3: Gaan we van hot naar her. Dat is fantastisch om te doen. Je refereert net aan de theaterwereld. Ja. Ja, als daar je roots liggen, dan wil je daar dolgraag in verder. En dat doen we. Maar we pakken festivals, we pakken bedrijfsevenementen.
5: Weet je wat nou het leuke is? Kijk, als je nou in zo'n musical zit en je draait dus 8 van die shows in een week, dan sta je iedere keer hetzelfde te doen. Maar dat doen wij dus niet. Wij pakken iedere keer weer andere.
0: Dat is de fout die iedereen maakt.
5: Ja,
0: dat is niet zo namelijk. Dat weet Bob, dat weet Martijn ook. Dat ook al is het script hetzelfde, het is nooit hetzelfde.
2: Nee, en ik vind ook dat je stand verplicht bent om gewoon altijd volle bak te gaan voor die mensen die er dan toch weer zitten, weet je wel. Die toch weer bereid zijn geweest om daar met hun goddelijk lichaam in dat rode pluche te gaan zitten. Moet je toch je stinkende best doen.
0: Ja.
2: Joop van den Ende zei altijd, die mensen kunnen voor hetzelfde geld naar Spanje vliegen. Ja, dan moet je gas geven.
6: Ja, nee, ik moet niet op jou lachen. Maar er staat iemand achter jou, die staat, Rocco is zijn naam nu.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
6: Ja, maar waarom staat
3: het? Ik ga tijdens het liedje ga ik je even corrigeren, maar dat maakt geen reet uit.
6: Oh, oké. Nou goed. Ja, het is... Nou ja, goed. Dus over liedjes
3: gesproken. Ik snap de verwarring.
6: Jongens, luister, we zouden namelijk openen met een liedje. Dat hebben we dus niet gedaan. Dus we gaan dat alsnog wel doen. Want jullie zijn natuurlijk in 2012, de Wannabes. Want er zijn nog twee bij die zeggen echt geen woord. Kunnen jullie praten?
3: Ja.
6: Is het misschien wel leuk als jullie beginnen met dat nummer waar je het meest bekend van bent?
7: Is dat is typisch zo'n liedje. Je hebt van die bandjes dat het liedje bekender is dan het bandje zelf.
6: Ja.
7: Nou, wij zijn zo'n bandje en we hebben zo'n liedje.
6: Ja, wat is de titel?
7: Goedemorgen Zonneschijn.
6: Ja, nou ga eens lekker staan.
0: Leuk.
6: Ja, ik vind
0: ja,
6: het wel, toch?
0: Hebben jullie allemaal de goede microfoon?
6: Oh ja, dat is wel een goede vraag, ja.
0: Dat is ook nog een dingetje.
6: Gaat het allemaal goed komen?
0: Ja.
6: Oké.
0: Ik mag lekker staan.
6: Ja, mooi. Oh, jij doet niet mee?
0: Nee. Met deze niet.
6: Wel met de nieuwe single, hè? Doe je wel mee, hè? Johnny Valentino. Ja, goed. Arie, Rocco en Gilles de la Tourniquet. Oké, goed, sorry. Gilles, Rocco en Arie, samen zijn ze de Wannabies. Nederlandse band uit Rotterdam. En in 2012 was een dikke hit met Goedemorgen Zonneschijn.

0: Wat leuk.
1: Ik hoor hem elke dag als ik die podcast luister van Privé, hè? Van Evert Zantegoets. Daar zit jullie liedje in, daar opent daarmee.
2: Maar was deze dan origineel in het Nederlands van jullie? Want ik ken er ook nog eentje van Parla. En een Duitse versie.
3: Parla Padoues, inderdaad, is dat ook.
4: Ja, die is wel van daarna. Ja? De Duitse versie was eigenlijk een Oostenrijkse versie.
1: Oh.
4: Oorspronkelijk is het natuurlijk een Portugees liedje.
2: Ja. Ja.
4: Braziliaans.
2: Ja.
4: Is uiteindelijk door Nana Mouskouri uitgebracht.
1: Ja,
4: Onkel Chris, 1977 was dat.
0: Komisch duo uit Duitsland, die hebt daar een parodie op gemaakt. Een Duitse tekst.
4: Ja. En dat heeft ons dan geïnspireerd om hier deze tekst op te maken. Ja. Ja.
1: Nou, ook in België is er nog een versie volgens mij, een Vlaamse versie ook nog. Hè?
0: Is dat zo?
1: Ja, volgens mij van de Nicole en Hugo, of niet? Ken je die nog?
2: Samson en Gert.
1: Nee. Maar jij moet dat weten, jij woont in Antwerpen.
0: Ik ga studeren. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Maar ik vind het zo leuk, misschien maak ik zo een Belgische versie.
0: Ja, dat moet je doen.
5: Nou nee, kijk, ik vind het een heerlijk liedje, want het heeft een heel, het heeft Baloo de Beren gehalte.
1: Ja.
5: Jullie staan ook
1: lekker. Ja.
5: Ja. Zonneschijn in mijn. Ik kan alleen uit Rotterdam natuurlijk.
3: Ja. Dat hoor ik niet zo vaak, een Baloo de Beren. Dat is wel een goeie. Ik zie het als een compliment.
5: Ja, dat moet je zeggen. Dat is te gek.
2: Maar zo goed gaat het met jullie. Jullie hebben toch ook Rotterdam Ahoy gedaan?
4: Ja, klopt inderdaad.
2: Dat was 2 jaar geleden of zo? 3 jaar geleden?
4: Nee, dat is inmiddels
2: nog langer. Was dat
4: in 2023 was dat. Was dat.
2: 3 jaar geleden dan ook. Hoe kwam dat dan in 1 keer? Want in 1 keer stond je daar in
3: na corona dachten we moeten iets doen waarmee we een beetje opvallen.
2: Ja.
3: En toen dachten we, nou laten we eens een zaaltje huren.
4: Welk zaaltje is er nog vrij?
3: Ja, waanzinnig om te doen een keer. Ja,
2: en dat was vol, want jullie hebben echt een enorme schaar aan fans.
4: Ja. Ja, ja, dat valt ons ook steeds meer op. En we merken ook wel dat er nog heel veel blinde vlekken zijn op de landkaart hier in Nederland. Dus,
2: maar heeft dat dan te maken met dat Rotterdamse accent?
4: Nee, dat wat ons betreft niet. Heb jij er last van?
2: Ik zeker niet.
4: Ik denk de luisteraars ook niet echt.
2: Het
4: is goed dat jij erover begint. Kijk, jij bent al een tiental jaren woonachtig in Amsterdam.
2: Ja.
4: Wij zeggen altijd 020. Maar goed. nee, maar het gekke is, Arnoud, en dat is geen grappie, maar het Amsterdamse accent is landelijk zo geaccepteerd. Weet je wel, daar zegt niemand wat van.
2: Nee.
4: Maar nou kom je met een Rotterdamse accent en dan is dat ineens een discussiepunt.
1: Het is zo ik vind wel dat sinds 010, hè, dat die reality-serie is
4: zeker.
1: Wel.
4: Absoluut.
1: Gaat de goede kant op. Hè?
4: Dus we maken stapjes de goede kant.
2: Ja. Hoezo praten we dan over de goede kant? Wat is dat dan?
4: De goede kant van acceptatie. Gewoon dat je accepteert dat het zo is.
3: Ja, want
4: mensen hebben een Brabants accent, Antwerps accent of wat dan ook. Ja, toch?
3: Ja. Rocco, zeg ik altijd, waar je een Hollands feest organiseert, dan gaan we Amsterdamse liedjes
1: zingen. Ja, dat is waar.
4: Gek is dat toch?
3: Ja. Dat is prima, dat is ook echt leuk.
2: Maar ja, toch die serie met Gerard Cox en Sjoerd Plezier erin. Dat was
1: gelukkig
4: zeker. Ja,
2: dat was
4: zeker.
2: Dat was toch hartstikke goed, hartstikke populair ook. En ik bedoel, als iemand een typetje nadoet, dan is het of Amsterdams of Rotterdams vaak al.
4: Ja.
2: Toch?
4: Ja.
2: Dus ja, daar zit het niet zo in. Maar wordt het in Groningen misschien iets minder geaccepteerd? Ook het Amsterdamse
4: nieuws, hoor. Nee, vinden het fantastisch.
2: Ja.
1: Maar het is toch gewoon vooral tussen 020 en 010 altijd?
4: Dat is het een beetje. Maar joh, wij staan ook gewoon in 020 op te treden. Ja. Gek genoeg stonden we... in carnavalstijd, moet je je voorstellen. In carnavalstijd, een Rotterdams bandje in een Amsterdams café. Nou, fantastisch.
3: Ja, fantastisch. Ja.
2: En dat ging goed.
4: Ja, ging goed.
2: Zolang je niet over voetbal hebt, gaat het allemaal goed.
3: Gaat het goed.
6: Ja. Ja, daarbij... nou, vroeger speelde dat wel. Ik zong vroeger in de Shorts of London bij
2: Mankeneles.
6: En toen had je Feyenoord Ajax en toen won Feyenoord een keertje. En ik was gelijk klaar met optreden daar bij de Shorts of London. Want ik had natuurlijk wel een Rotterdamse tongval. En ja, het was gelijk einde verhaal. En Nederland nam het nog wel voor me op, maar de rest, klaar.
1: Gek toch eigenlijk, hè? Sorry.
2: Hoe komen jullie dan weer bij elkaar met Johnny van het...
6: Ja, dat is een mooi verhaal. We kennen elkaar al ontzettend, ik denk wel meer dan 30 jaar.
4: Ja, zeker.
6: Dus je komt elkaar altijd tegen in het Rotterdamse, maar ook overal in het land. En de jongens doen een theatershow All the Way. Thema Back to the 50s, dus daar moesten ze een oude rock erbij hebben. Nou, dan kwam ze bij mij terecht. Dus ik wel hout en rock, dus dat... leuk. Ja. Ik heb in het verleden heel veel rock'n'roll platen gehangen met Johnny Valentino en de laatste jaren van alles en nog wat. Maar ja, het rock'n'roll bloed blijft natuurlijk stromen. Daarvoor heb ik ook de platen meegenomen voor je vader, hè, van Lontroon in de Shakers.
4: Ja, mooi.
6: Ja, precies.
2: Ja, echt, dit is nostalgie, dames en heren.
6: Ja, absoluut.
2: 70 jaar, Lontroon in de Shakers.
1: En het komt allemaal
4: weer terug. Legendarisch ook,
2: mijn vader deed daar de achtergrondcomedy
4: op.
6: Ja, absoluut. Nee, daarvoor nam ik de platen mee. Ik denk, nou, dat vind ik leuk om even te laten zien.
2: Ja.
6: En met Johnny Valentino hebben we een aantal Lontroon in de Shakers nummers ook opgenomen.
2: Ja.
6: Als eerbetoon naar de Shakers.
2: Ja, ik zei voor de uitzending,
6: ik ben heel gek.
2: daar staan platen op. Die kan je nu zo opnieuw uitbrengen. Dan wordt het weer hits gewoon.
6: Ja, ja. Absoluut. Nou, behalve als ik het uitbreng dan. Maar voor iedereen.
0: Geprobeerd, ja.
1: Nou, misschien nu met jullie duet. Die gaan we zo meteen naar half twee. Gaan we daar naar kijken en naar luisteren. Martijn, jij was hier. Arnoud zei het net al. Je bent vaker natuurlijk hier geweest. En je bent altijd een fijne gast. Met je laatste solo single probeer je eigenlijk toch alweer ook als solo-artiest die carrière naar een hoger plan te trekken, denk ik. Ja, mag ik dat zo zeggen? Hoe is dat gegaan met die vorige single? Want het is een lastige, hè?
5: Ja, het is heel moeilijk. Ja. Kijk, iedereen staat in de rij natuurlijk om het liedje uit te brengen. En eigenlijk ben ik die zoektocht een beetje gestaakt. En ja, het is toch gewoon volgens mij zaak dat je doet, iets doet waar je zelf achter staat en wat goed voelt.
1: Uiteraard.
5: Nou ja, kijk, en als het dan omarmd wordt, dan is dat heel fijn. Het vorige liedje heeft best wel redelijk goed gedaan. Dus ik geloof dat er 12 stonden in sterren.nl. Zo, weet je, dat doe je net een beetje mee. Nou, dat vond ik voor een eerste plaatje lang niet gek. Deze gaat iets moeilijker. Maar ik weet niet. Ik vind hem zelf namelijk iets makkelijker in het gehoor liggen zelf.
1: Ja.
5: Je kan er geen pijl op trekken. Nee, en dat is ook precies waarom je er niet geen pijl op moet willen trekken.
1: Nee, doe het gewoon niet. Maar waarom wil jij zo graag ook... want ik zag, ik weet niet of dat al bekend is. Maar zit je in Uit Liefde, een nieuwe film?
5: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Is dat van de makers van Alles is Liefde en zo?
5: Nee, dit is de regisseur van Soof.
1: Oh, van Soof. Ja, ja. Want Lies Visserdijk zit er ook in. Ja. Maar ik zag aan het hoe het geschreven, dacht ik, oh, dat is misschien wel een vervolg op Alles is Liefde, Alles is Familie en al deze. Maar dat is dus niet. Wat voor film is het? Mag dat dan buiten?
5: Ja, het is eigenlijk het klinkt heel gek, maar het is een comedy over niertransplantatie. Zo kan je ook wel spreken.
0: Om het zo leuk onderwerp te noemen.
5: Maar het is echt, het is heel gek, want het is natuurlijk een zwaar thema. Maar het wordt Jacob Derwig en Lies Visserdijk en Bianca Krijgsman.
1: Ja, die gast. Ja.
5: Nou, we spelen twee echtparen die met elkaar optrekken. En zij, het is een ontzettend geestig verhaal. En tegelijkertijd heeft de regisseuse Anna de Cler, die heeft zelf een nier afgestaan aan haar zus. Dus het is terwijl we aan het draaien zijn, is het heel gek. Want er zit heel veel gevoel in.
1: Mixed feelings ook.
5: Ja, heel, heel mixed. Het is, maar het is ook grappig. Ja, volgens mij wordt het iets heel bijzonders.
1: Maar je hebt een goede carrière natuurlijk ook. Je speelt, ik zie je regelmatig her en der opduiken. Ja. Waarom wil je ook dit pad dan bewandelen?
5: Ja, ik weet het niet. Kijk, het is... Ik zing die Hazesliedjes en dat doe ik echt met heel veel plezier.
1: Ja.
5: Over Amsterdam gesproken.
1: Ja.
5: Kom uit Utrecht.
1: Je bent geen Amsterdammer trouwens.
5: Het is allemaal nep.
1: Ja.
5: En, zoals heel veel dingen. Maar ik ben dan toch een beetje op zoek naar mijn eigen identiteit binnen dat zingen. En ik weet eigenlijk nog niet helemaal wat die dan is. Dus ik ben gewoon...
1: Zoekende.
5: Ja, zoekende. Dat is, nou, dit is onderdeel van die zoektocht. En ja, ik doe het gewoon zo graag. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En volgens mij is dat het enige criterium. Ja. Ik hoef echt niet... Kijk, ik ben 58. Ik hoef echt niet meer door te breken met mijn liedjes of zo. Maar het is natuurlijk wel leuk als je mensen een plezier meedoet.
1: Natuurlijk. Ja. Ja.
5: Dat doe ik eigenlijk al met die Hazesliedjes. Dus...
2: Maar doe je die Hazesliedjes dan tijdens de optredens ook nog? Of zeg je, dit is gewoon... Je krijgt nu Martijn Fischer. De act.
5: Nee, eigenlijk zing ik deze liedjes nooit in mijn eigen set. Of ik doe eigenlijk gewoon altijd alleen maar Hazesliedjes. Mm-hmm. Maar dat is... Ik heb laatst zong ik op Paaspop. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe dat feestje. Dat vorige liedje wat ik uitgebracht. Een vette dip. Niet normaal. Echt, ja, echt. Mensen kennen het niet. En die willen Hazes horen. Ik snap het wel. Dus ik laat dat los, snap je? Ik zing gewoon die Hazesliedjes live. En ja, we zijn gewoon dit aan het sprokkelen. Stel dat we hier een uur mee kunnen gaan vullen met die eigen liedjes. Ja. En dan kunnen we eens een keer een festivalsetje doen. Of zoiets, weet je wel. Met live band is natuurlijk ook het leukste.
1: Nou, ga hem lekker zingen. Vanavond ben ik vrij. Hij staat voor ons klaar.
6: De rode microfoon moet jij hebben.
1: Ja, de rode microfoon moet jij hebben. En wat ik ook... Jongens van de Wannabies weten dat natuurlijk. Wij in Rotterdam hebben natuurlijk ook een heel leuke Andrea Hazes.
0: Zeker. Ja.
3: Zingt geen noot.
1: Die zingt geen noot.
0: Maar ze is zo tof.
1: Ja, het is heel leuk. Ja, ik ben al een hele tijd bezig om het hier te krijgen. Maar iedere keer zegt ze, ja, maak me tyfus druk. Dat zegt ze ook gewoon zo. Je bent tyfus druk, zegt ze dan. Dat zegt ze dan lekker in Rotterdam. Ben je er klaar voor, Martijn? Is de techniek er ook klaar voor, jongens? Ja? Oké. Dan gaan we luisteren en kijken naar Martijn Fischer met zijn nieuwe hit, ga ik gewoon zeggen. Vanavond ben ik vrij.

0: Yeah, top man.
1: Het is een Aquavito-versie.
0: Echt een hele aparte versie dit keer geworden.
2: Ja, heel knap. Ik weet niet, de muziek stopt ineens, maar jij gaat door alsof er niks aan de hand is. Dat is natuurlijk...
0: Kom lekker hierbij staan.
2: We gaan het checken even wat het is. En we gaan even naar nieuws en reclame. Hè?
0: En we gaan even resetten.
2: Ja.
3: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Dit is Flevoland, regio-nieuws.
2: Het is 1:30, goedemiddag. Met twee grote sportevenementen is het morgen Super Saturday in Flevoland. In Almere wordt de Challenge Almere Amsterdam gehouden, waarbij wordt gestreden om de Europese en Nederlandse titels. Op Urk klinkt om 3:00 het startschot voor de Fish Potato Run, de jaarlijkse hardloopwedstrijd naar Emmeloord. En weggebruikers moeten komend weekend rekening houden met een afsluiting van de Gooiseweg. Vannacht, zaterdag, vrijdag op zaterdag dus, gaat de weg dicht tussen de Nijkerkerweg en de Ganzenweg. En dat gebeurt van 9:00 s'avonds tot 6:00 ochtends vanwege werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid. Vanaf morgenochtend geldt op de Gooiseweg een nieuwe verkeerssituatie. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen over de vernieuwde Noordbaan. Niet alle afslagen zijn beschikbaar en er gelden tijdelijke verkeersmaatregelen. Zo gaat de maximumsnelheid omlaag. En ook kun je vanaf de Gooiseweg niet afslaan naar de Spiekweg richting Zeewolde. Verkeer vanuit Almere kan daarnaast niet linksaf naar Trekkersveld en Horsterpark.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vanmiddag bewolkt en er valt af en toe wat lichte regen en motregen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon af en toe door. De wind die draait naar het noordwesten en is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond klaart het op, komende nacht is hier en daar nevel en mist mogelijk en de temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag grijs met lokaal nevel en mist. Maar in de loop van de ochtend en zeker morgenmiddag breekt de zon door, het blijft overal morgen droog en de temperatuur die komt uit op zo'n 21 graden. De wind die waait eruit het zuidwesten is matig, in de open gebieden zijn nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Zondag krijgen we met een regengebied te maken, maar zondagmiddag breekt de zon af en toe door, kan er nog wel een enkele bui voorkomen en is het maximaal 20 graden. Maandag is dan weer een droge dag en kan het maar liefst 23 graden worden.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Phil Collins is dat en The Two Hearts om 5 minuten over 1:30.
1: Kijk eens. Vrij Flevoland.
2: Zien jullie dit trouwens?
1: Niet vandaag.
2: Goed hè? The Wannabes en Johnny Valentino en Martijn Fischer. Martijn, we zijn er inmiddels achter dat het technisch een beetje misging net. Maar ja, dat mag de pret niet drukken.
3: Het is mensenwerk blijkbaar hè?
2: Het is mensenwerk. Ja. De band was gewoon een beetje te kort. Ja. En nou ja, je hebt het fantastisch opgelost.
3: Ik heb het best gedaan.
2: Ja. Vroeger, ken je nog het programma Showmasters?
3: Nee, vertel eens.
0: Ja. Ja.
2: Ken je dat nog, Arno? Ja, Sandra Remer presenteerde dat. Daar werd op zoek gegaan naar het nieuwe presentatietalent.
0: Paul Wouters is dat toch geworden?
2: Nee, die is niet geworden. Het was Jan ten Hoop heeft het toen gewonnen. Willem

0: Lekker.
1: Ja, dat is lekker.
2: Wat een feestje zo, hè?
3: Ja, ja.
2: Ik zag jou ook echt genieten, Martijn.
3: Ik vond de choreografie goed.
2: Ja, was goed, hè?
3: Ja, dat is echt lekker instapje.
0: Ja, er zijn mensen die kunnen niet dansen, weet je wel.
2: Nee, het is echt leuk, hè?
3: Lekker uitpakken.
2: Ja, heel... ja echt een hele leuke muziek, ja.
1: Leuk plaatje.
2: Wat jullie hadden natuurlijk Ahoy al gedaan en dat ging hartstikke goed. Wat gaan jullie allemaal doen? Wat kunnen we nog in 2026, 27, 28?
0: Nou, we reizen het land door, wat ik net zeg, in de theaters met een amazing spektakel. Dat is echt fantastisch om te doen. Dat is zo tof. We gaan van Den Helder naar Roermond en weer terug via de andere kant Zeeland. We staan in oktober. Jullie uitzendgebied is natuurlijk enorm groot.
1: Ja,
0: maar we staan in oktober staan we in Vraneker. Dus de luisteraars die zeggen, oh, ik stap op de fiets. Ik rij even naar Vraneker.
1: Leuk. En
0: wanneer is dat ook weer?
3: Moeten ze nu beginnen?
0: 10 oktober. Is op een zaterdag, als ik het wel heb. Hartstikke leuk. Moeten ze zeker doen.
1: En dat is gewoon een leuke zaal. Waarin?
0: In het theater.
1: In het theater.
0: In het theater in Vraneker.
4: Korenbeurs.
0: Korenbeurs hoor ik net.
1: Ja. Dat is leuk.
0: Ja. Ken je het?
1: Ik ken het.
0: Oké, ik nog niet. We zijn er nog niet geweest. We gaan kennis maken. Hopelijk is het een toffe kennismaking.
1: Als je je best doet, is het in Friesland altijd goed.
0: Wij doen altijd ons best.
1: Dat zei ik net ook. Ja. Wat krijgen ze dan zo'n hele avond? Is dat een beetje vergelijkbaar? Ik bedoel, de meeste mensen kennen ook One Two Trio nog wel van vroeger.
0: Ja.
1: Juffrouw Doos en zo. Is het zo'n concept? Moeten we dan een beetje verwachten?
0: Nee,
1: maar dan anders met jullie?
0: Ja, wij geven natuurlijk aan alles wat we doen, ook aan de liedjes, onze eigen draai. Zo ook aan dit programma. Maar het mooie is dat we kunnen van hele kleine liedjes, mooi intiem, naar rock'n'roll, naar disco, naar polonaise doen we zelfs in het theater.
1: Ja.
0: Mensen zeggen dat kan niet en dat ruist in tegen alle theaterwetten en dat klopt ook, maar we doen het wel.
1: Ja. Alles mag.
4: Ja, het is echt een amazing feest. De teksten worden ook geprojecteerd. We zingen niet alleen maar wannabe's liedjes, maar het is echt een feest der herkenning.
0: Ja. Je kan je brilletje thuis laten. Ja. Zo gewoon letterlijk
1: groot geprojecteerd.

0: rood. Ja, ja, ja.
1: En die theatertour volgend jaar, dat gaat ook alweer goed.
2: Ja, dat loopt lekker. Natuurlijk, het ene theater is wat moeizamer. Wat ik net zeg, er zijn wat blinde vlekken in Nederland. En dat merken we ook aan de kaartverkoop in den landen.
3: Wat is zo'n blinde vlek dan bijvoorbeeld?
2: Vrouwelijker. Ja, dat is niet helemaal. Dat is inderdaad een beetje waar. Ja. Maar ook bijvoorbeeld Venray. Nou is dat nog veel verder weg. Dus daar hebben we alle goede hoop op. Maar ja, zo staan we 9 april staan we in de nieuwe Luxor. En daar hebben we geloof ik 80% al verkocht. Ja, weet je wel? Dus natuurlijk, we zijn wereldberoemd in de regio. En dat merken we natuurlijk ook aan de theaters. Maar ja, Purmerend staan we ook. En dat gaat hartstikke goed. Mm-hmm. Al van aan de Rijn gaat grandioos. Etteleur, noem het maar op. Weet je wel? Dus even terugkomend op jouw vraag. Wat zijn dan de blinde vlekken? Ja, dat kunnen we dan een klein beetje zien aan de kaartverkoop in de landen.
1: Wat ik dan altijd doe, is een regionaal artiest... Maar dus als gast.
3: Oh ja, dat is goed.
1: Ja, dat is een slimme.
3: Echt maar.
2: Ja.
4: Ken jij er een uit Vraneker?
1: Nee, maar ik weet zeker dat ze
3: zijn. Google dat.
1: En ik kan heel lollig zijn.
2: Nou ja, bij deze een oproep aan de luisteraars. Als ze toch besluiten om een kaartje te kopen voor Vraneker. Ja. En ze hebben een suggestie voor een beroemdheid uit Vraneker of omgeving. Nabij mag ook natuurlijk.
3: Ja.
2: Dolgraag. En dan horen wij het wel van jullie.
1: Ja, gaan we zo mogen doorgeven. 0-320-2850-50. App het maar eventjes door als je een goede hint hebt daarvoor.
3: Maar die musicals die jij gedaan hebt, Brokko, doe je dat helemaal niet meer?
2: Nou, ik heb het hier veel te druk mee, joh.
3: Ja, ja precies.
2: Ja, ja. Eventjes, Saigon hebben we dan samen heb ik met Arnoud mogen doen. Daarna heb ik nog Kruimeltje gedaan.
3: Oh, ja.
2: Dat was een reizende productie.
3: Ja.
2: En dat vond ik fantastisch. Maar ik merkte wel dat ik het veel toffer vond om zelf aan de basis te staan van een productie. Niks te nadenken. Van die musicals, maar daar vertellen ze zelfs met welke hand je een kopje op mag pakken.
3: Ja, ja,
2: en hoeveel pas je naar links moet lopen en naar rechts. En dat is ook vaak nodig hoor, hè, Arnoud.
1: Ja, ja, ja,
2: verbeter me als ik ongelijk heb. Maar
1: dan loop je de ander in de weg en dan was
2: we moesten daar met wapens lopen.
3: Oh, ja.
2: En dan moest je echt wel aan de afspraken houden. En ik heb inderdaad mensen zien komen ongeschonden. En die gingen met een hazellip naar huis. Omdat ze tegen een mitrailleur aanliepen. Ja, dat is niet handig.
1: Nee, nee. Alleen maar kom je nog leuk weg eigenlijk als een hazellip dat alles is.
2: Nee, moet je eens proberen te fluiten.
1: Dat wordt dan spugen. Ja.
3: Maar dat is ook Martijn waarom jij natuurlijk ook dat eigen repertoire aan het maken bent. Dat is iets wat je helemaal zelf in de hand hebt.
1: Dat is ook zo. Dat is heel erg, geeft heel veel voldoening.
3: Hmm.
1: Alles wat je zelf produceert. Ja, blijft toch? Leuker dan wat je voor een ander doet.
3: Het is gewoon zo.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Het is ook altijd wel goed dat je niet afhankelijk bent van anderen. Als je dit wil doen, kun je het doen. En als jij een rol wil hebben, dan moet je toch een beetje hielenlikken. Misschien met producenten of auditie doen. Of
1: dat zou niet nodig moeten zijn.
3: Nee, maar zo werkt het natuurlijk wel. Ja, weet je, als geen ander denk ik.
2: Ja.
1: Het hangt tegenwoordig meer af van wie verkoopt de meeste kaartjes.
3: Ja. Ja.
1: Daarom zie je ook altijd dezelfde mensen terug. Ook in de films. Dat is misschien ook wel een beetje. Jij zit gelukkig ook aan de goede kant bij de films.
3: Ja.
1: Ja. Als we iets van ongeveer een type zoals jij nodig hebben, dan wordt het gelijk maar Martijn Fischer.
2: Dan is
1: het
2: die boel van stal.
1: Nee, kijk, ik heb echt niks te klagen. Ik ben in 97 afgestudeerd. Ik heb altijd gewerkt. Het is gewoon verrukkelijk.
2: Maar jij bent ook een acteur van naam, weet je wel. Want dat zien we natuurlijk ook gebeuren.
3: Ja,
2: hè? Als jij ineens een YouTube-held bent, of je hebt wel hartstikke leuke volgers op TikTok.
3: Ja.
2: En je hebt nooit het vak geleerd. Want het is toch een vak.
3: Ja,
2: weet je wel.
1: Jongens,
2: omdat je een naam hebt.
1: Timothy uit B&B vol liefde.
2: Nou, exact.
1: Staat in één keer op een groot plein in Apeldoorn. Ja. Een groot festival.
3: Maar een film met de mijnlandjes dan. Dat is toch hetzelfde?
1: Dat ook.
3: Dat kan soms misschien hartstikke leuk zijn. Maar het zijn natuurlijk geen acteurs.
1: Nee. Ah. En dat, ik wil niet.
3: Porgy Fransen zit er ook in.
1: Doe het niet. Porgy Fransen is waanzinnig goede acteur.
3: Waarom?
1: Ja.
3: Maar
1: die zit daar ook in. Gerenommeerde acteurs, weet je wel.
3: Ja.
1: Joop van der Ende, we hebben hem namelijk. Die zei ook altijd: je moet al die trappen van die entertainment business.
2: Exact.
1: Moet je even mee hebben gemaakt.
3: Ja. Ja. Ja.
1: A, want als je er een paar traders mist, dan klap je zo hard op je muil.
3: Ja.
1: Maar B, je weet dan ook wat het ook eens een keer is om een keer minder goed publiek te hebben. Slecht geluid te hebben. Een band die in één keer stopt. Daardoor word je gepokt en gemazeld.
3: Ja, dat is waar.
1: En dan kan je entertainen. Zingen is niet entertainen. En entertainen is niet zingen.
2: Nee, komt veel meer bij kijken. Ja. Absoluut.
1: Ja, toch? Ja. Dan word je in één keer voorbijgestoven door iemand die zingende Pietje ergens vandaan. En die is in één keer een hit.
3: Maar kennelijk werkt de wereld nu zo. Wij zijn allemaal een beetje op leeftijd. En het gekke is, ik snap daar niks meer van. Ik snap het gewoon niet. Als je volgers hebt, dan ben je er dus.
1: Ja.
3: Ja, dus de kwaliteit of de of je een opleiding hebt genoten. Ja, ik klink echt als een oude lul. Ik merk het.
2: Nee, maar het is wel zo.
1: Ik vind het best pijnlijk.
5: Maar het is wel zo.
1: Ja. Maar, daar worden dan de kaartjes weer op verkocht. Ja. Denkt de marketingcommissie dan?
3: Nou ja, en daar is ook iets voor te zeggen.
1: En de natuurlijk, denken dat ook.
3: Ja.
1: He, als jij niet 300.000 volgers minimaal hebt en 200 optredens per jaar, wordt het businessmodel wel een beetje moeilijk.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Nou ja, goed.
0: Ja, dat is natuurlijk waar.
3: We doen het er maar mee. He?
1: Maar daarom is het wel leuk dat we zien dat jullie er zoveel plezier in hebben.
2: Dat dan weer wel, hè?
1: Ja, toch? En een nieuwe single erbij.
2: Ja, ook nog. Fantastisch.
0: Ja. Ja, en echt een single. Ik begon er al mee. Het is gewoon een fysieke single. Wat je eigenlijk een CD-single zie je eigenlijk al helemaal niet meer. Nee. Toch? Heel vaak wordt nog eens een EP uitgebracht op een CD.
2: Ja, maar dit is leuk voor
0: kijk, zoals, Martijn zit te kijken, hoe ziet dat er eigenlijk uit, een CD?
3: Ik heb een jongetje van 7, die weet echt niet wat dat is.
0: Maar het komt weer terug, want ik hoorde van de week dat zowel de verkoop van cassettebandjes als LP's met geloof ik 17% in de lift. Nou is het natuurlijk van niks naar 17, is het nog steeds maar 17. Maar goed, het is wel 17%, het komt weer helemaal terug. En bibliotheken ook, mensen gaan weer echt boeken lezen in plaats van een e-reader pakken. Dat is toch alleen maar beter. We gaan gewoon weer terug naar onze tijd, dat het zo leuk was.
2: En eerlijk gezegd was het voor ons ook een verrassing hoor. Want wat Johnny Valentino net zegt. We hadden hem gevraagd om een gastoptreden te doen in ons programma. In de theatershow. En toen zei hij, ja, vind ik wel tof. Maar laten we dan ook een liedje samen doen. En toen zeiden we, oh, dat vind ik wel tof. En daar zijn we mee de studio in gegaan. Johnny kwam met deze song. Het is oorspronkelijk van Ruud McKenny. Een Belgische zanger. Ook uit 19... Nou, 23. Lang geleden, zeg maar. Daar hebben we dan zelf een Nederlandse tekst op geschreven. En toen was het klaar. Zeg. Het is eigenlijk veel te tof om dat alleen maar in die theatershow te doen. Ja.
4: En het leuke is eigenlijk, iedereen pikt het nu ook op.
1: In de microfoon, Johnny.
4: Oh, iedereen die pikt het.
2: Ja, amateur. Ja.
4: Nee, iedereen die pikt het ook op. Alle zenders worden gedraaid. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel tof. Dus van NL tot... we staan in elke playlist. Omdat het gewoon een ander plaatje is. Het is geen accordeonplaatje.
1: Dat is al
4: dus
1: heel wat om op die playlist te komen tegen.
2: Ja. Gek, hè? Ja.
4: Ja. Maar we staan echt op elke playlist. Dat is wel tof.
1: Even één dingetje. Ik krijg zojuist een goede tip door. Een bekende artiest uit Franeker is Shaky Sam. Je kent hem wel. De artiestennaam van Simon Vlietstra. Hij was een opvallende Nederlandse blueszanger en gitarist uit Franeker.
0: Hij was dood.
1: Hij is dood.
0: Ja, die kun je niet.
4: Ik denk niet dat
1: hij iemand die bij... Maar niet helemaal jullie genre. Dat is Boa. Dat is wel een
0: Boa. Die is wel goed. Ja, Boa's
2: heb ik wel gezien. Ja.
1: En die is wel leuk ook.
2: Ja. Dus misschien ik vind hem even erg een tof. Maar volgens mij gaat hij dat nooit doen, joh. Nou,
1: waarom niet?
2: We kennen het wel vragen.
1: Niet gewoon, dus altijd mis.
2: Inderdaad gezien.
1: Ja. Boa's is een leuk.
2: Goeie tip, dank
1: je
2: wel.
1: Al die stoelen verkocht. Maar Shaky Sam niet bellen, want die heeft al een paar jaar de voice meer uitstaan. Dus
2: op zijn oude gewicht.
1: Dat is Bob Marley. Jongens, zullen we gaan shaken?
3: Oh, lekker.
2: Zullen
0: we doen. Moeten we nog, is er een dansje bij, zodat we dat mee moeten doen?
2: Dan
0: moet je op TikTok doen, zeg maar. Wat zeg je?
2: Nee, je moet naar de tekst luisteren.
0: Oh, ik wil nog even,
2: gaat juist om dat je niet gaat dansen.
0: Oh, ik moet helemaal niet dansen.
2: Shaken mag dansen.
0: Dat is beter voor iedereen ook, natuurlijk. Ja, oké. Nou, ga lekker staan.
1: Het is nooit weg.
0: Wat een zootje, Martijn. Vorige keer was het rustiger met die dame, weet je nog?
3: Ja, dat was leuk ook.
0: Dat was een meisje met... God, wie was dat ook alweer?
3: Die was zo'n diva, die prachtige Duitse...
0: Oh ja, dat was heel leuk. Ja. Nee, dat waren... Ludiek was dat.
3: Oh, die
0: dat was een duo. Ja, die waren heel goed.
3: Ja,
0: zeker. Die bracht ook dat prachtige nummer van Lisbeth List nog, volgens mij. Of Frank Boeij. Ja. De Wannabes en Johnny Valentino staat hier op deze CD-hoes. En het nummer heet Lekker Shaken en vooral niet shaken dus.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Dan is het genoeg. Dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
9: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
11: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken naar het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En nationaal volgt de verkeersinformatie. Eén file in onze regio, die vind je op de N309. Dronten-Epe tussen Walibi-Holland en Elburg-Vesting. 7 minuten vertraging. Dan de flitsers op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 108,0. De andere kant op bij Almere op diezelfde A27 bij 114,9. Op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,2. Op de N50 bij Ens bij 261,9. En ook de Schokkeringweg in Ens wordt in beide richtingen in de gaten gehouden. Tijd voor een uur Flevoland Muziekland. De laatste van deze week alweer. En daarom heb ik extra mooie plaatjes uitgekozen natuurlijk. Ik begin zo meteen met de Edwin Evers Band. En ik meen het.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
21: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
23: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
22: NRV.
23: Waar vraag je dat?
22: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
23: Wij?
22: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
24: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
25: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: NRV.
22: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
26: Goedemiddag.
27: Flevoland Muziekland.

Het tempo ligt er lekker in, dankzij Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. En daarvoor Nederlandse muziek van de Edwin Evers Band. En ik meen het, het is 2:10 geworden. Goedemiddag, welkom weer bij een uurtje Flevoland Muziekland. Misschien zit je net als ik op een stoel, of lig je op de bank, of ben je de ramen aan het lappen, ben je op je werk, zit je in de auto, of ben je misschien wel aan het voorbereiden op die sportieve dag morgen in de provincie. Misschien doe je wel mee aan die challenge Almere Amsterdam. Dat is echt een triathlon. Dan moet je dus zwemmen, fietsen en ook nog eens hardlopen. Moet je behoorlijk getraind zijn. Of voor de leuk en ook wel een beetje voor de medaille natuurlijk, de Fish Potato Run. Dat is in Noordoostpolder morgen. De loop van Urk via Tollebeek richting Emmeloord. Dat is 12 kilometer zo ongeveer. Daar doen ook weer heel veel mensen aan mee. En ik heb me laten vertellen dat er ook veel mensen aan het trainen zijn vandaag. Dus als je in Noordoostpolder of op Urk bent, dan moet je helemaal niet gek opkijken dat je veel hardlopers om je heen ziet gaan. Sportieve dag dus morgen. En ik heb het dus over die Challenge Almere Amsterdam en over die Fish Potato Run. Maar ik ben wel benieuwd of jij weet waarom het zo heet eigenlijk. Die Fish Potato Run. Waar komt die naam vandaan? Misschien heb je daar ooit eens onderzoek naar gedaan, of weet je dat gewoon, of helemaal niet. Maar als je het weet, dan kun je mij een appje sturen via 0320 28 50 50. Dan zorg ik ervoor dat jij een sportshirt opgestuurd krijgt. Een leuk t-shirt die je misschien dan wel kunt aantrekken als je gaat hardlopen. Ik ga denk ik 1 iemand kiezen die dat dan wint. Maar dan moet je dus wel het antwoord op de vraag weten waarom de Fish Potato Run zo heet. 0320 28 50 50. Dat is het WhatsApp-nummer waarop je vanmiddag terecht kunt voor jouw goede antwoord. Zometeen hoor je de Beatles en Drive My Car. Maar eerst een toepasselijk plaatje van Bryan Adams en Run To You.

0: De Beatles en Drive My Car. Nou, je moet toch echt met de benen wagen als je morgen meedoet met die Fish Potato Run. Die is in Noordoostpolder en op Urk morgen. Maar waarom heet dat evenement eigenlijk de Fish Potato Run? Als jij dat denkt te weten, dan kun je mij een appje sturen op 0320 28 50 50. En onder de juiste inzendingen verloot ik een Omroep Flevoland shirt dat je aan zou kunnen doen tijdens het sporten. Nou, Gita, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Weet jij het eigenlijk waarom het de Fish Potato Run heet?
1: Ik moet zeggen, die weet ik even niet.
0: Nee, je komt ook uit Steenwijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan weet je dat soort lokale
1: dat het
0: dingen.
1: Met het eten heeft te maken.
0: Nou, misschien wel. Jij gaat ook voor dat shirt natuurlijk, hè?
1: Er zijn in stad vergaderd.
0: Daarom, nee, het heeft wel iets met het eten te maken inderdaad. Ja. Maar wat dan die connectie precies is, dat gaan we niet verklappen. Dat mag de rest van Flevoland doorgeven via WhatsApp. Want jij hebt meegedaan met een ander spelletje vanochtend. Je hebt weer eens even zitten kijken, hè, wat het verschil is tussen de linker- en de rechterfoto.
1: Ja. Ja, en bij het ene ontbrak het raampje bij het gebouw.
0: Het raampje bij het gebouw. Ik pak de foto er even bij. Haal ik meteen even het Rad van Fortuin op. Want het was voicemail vrijdag vandaag. Ik heb volgens mij een stuk of 8 mensen geprobeerd te bellen. Maar niemand nam op. Maar gelukkig was jij daar. De telefoon in Steenwijk werd gewoon opgenomen. En je bent nu in de uitzending. En je hebt verteld wat het antwoord volgens jou is. En dat is dus dat raampje bij het gemaal daar. Bij de Urkersluis. En inderdaad, ja, dat is het juiste antwoord.
1: Top, hartstikke fijn.
0: Het is de moeite waard geweest om eens eventjes mee te puzzelen.
1: Ja, nou inderdaad.
0: Nou ja, omdat je het dus goed hebt, gaan we door naar de ronde van de prijzen. Naar het Rad van Fortuin, dat heb ik inmiddels bij me staan. En jij mag bepalen of ik hem een slinger rechtsom of linksom geef.
1: Nou, ik denk iedereen doet rechts, doen wij links.
0: Oké, heel verstandig. Je weet nooit wat het oplevert.
1: Nee, precies.
0: Harde of een zachte zwiep?
1: Doe maar hard.
0: Lekker hard, huppakee. En wat betreft de prijzen zijn het toch wel geluksweken voor heel veel deelnemers. Want ik heb al cadeaubonnen weggegeven. Ik heb al geldbedragen mogen uitdelen. Maar wat gaat het voor jou worden? Wat mag ik opsturen richting Steenwijk?
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ja, misschien is dit wel leuker dan een geldbedrag. Want dat geld dat is op een gegeven moment op. Maar deze prijs kun je jaren bij je houden en vooral bij je dragen. Want jij wint de Omroep Flevoland Kiek rugtas.
1: Nou, super.
0: Die stuur ik zo snel mogelijk op richting Steenwijk. En dan kun je de boodschapjes doen met de rugtas van Kiek.
1: Nou, kijk, hartstikke fijn. Maken we hier nog reclame ook.
0: Hartstikke goed. Ja, dan zegt iedereen in één keer in Steenwijk, wat is dat dan voor rare vogel? Dan kun je uitleggen, dat is Kiek van Omroep Flevoland.
1: Ja, helemaal goed.
0: Dankjewel voor het meespelen. Goed weekend, Gita.
1: Ja, zelfs. Hartstikke bedankt.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is bijna 2:30. Goedemiddag. Een 40-jarige man uit Emmeloord wordt beschuldigd van het jarenlang misbruiken van zijn twee nichtjes. De verdachte wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar gevangenisstraf. De uitspraak van de rechter volgt over 2 weken. De gemeente Dronten overweegt een ingebrekenstelling voor taxicentrale Witteveen. Sinds de start van het schooljaar zijn er klachten over kinderen die te laat of niet worden opgehaald of naar school worden gebracht. Volgens wethouder Peter van Bergen worden de problemen vooral veroorzaakt door een landelijk tekort aan chauffeurs. De gemeente heeft de vervoerder al meerdere keren aangesproken en overweegt nu juridische stappen. En met 2 grote sportevenementen is het morgen Super Saturday in Flevoland. In Almere wordt de Challenge Almere Amsterdam gehouden, waarbij wordt gestreden om de Europese en ook de Nederlandse titels. En op Urk klinkt om 3:00 het startschot voor de Fish Potato Run. Dat is de jaarlijkse hardloopwedstrijd richting Emmeloord. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website en in de app.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vanmiddag bewolkt en er valt af en toe wat lichte regen en motregen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon af en toe door. De wind die draait naar het noordwesten en is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond klaart het op, komende nacht is hier en daar nevel en mist mogelijk en de temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag grijs met lokaal nevel en mist. Maar in de loop van de ochtend en zeker morgenmiddag breekt de zon door. Het blijft overal morgen droog en de temperatuur die komt uit op zo'n 21 graden. De wind die waait eruit het zuidwesten is matig. In de open gebieden zijn nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Zondag krijgen we met een regengebied te maken. Maar zondagmiddag breekt de zon af en toe door. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen en is het maximaal 20 graden. Maandag is dan weer een droge dag en kan het maar liefst 23 graden worden.
11: Dan de verkeersinformatie op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. 5 minuten vertraging. De N50 Zwolle Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid. 7 minuten. En op de N309, daar is het ook druk. Dronten Epe tussen de N310 en Elburg Vesting. Zo'n 5 minuten oponthoud. Dan de flitsers op de A27 bij Almere. Bij hectometerpaal 114,9. En op de N50 word je ook in de gaten gehouden. In beide richtingen bij Ens, bij hectometerpaal 264,2. Nou, heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien? Laat het dan even weten via de app van Flitsmeister. Ja, ik ben nog steeds op zoek naar het antwoord. Weet iemand het antwoord op de vraag waarom de Fish Potato Run zo heet? Als jij het weet, dan heb ik misschien wel wat voor je. Je kunt meedingen voor een prijs door een appje te sturen naar 0320 28 50 50... met een antwoord op de vraag waarom de Fish Potato Run zo heet.
3: Goedemiddag.
13: Flevoland Muziekland.
3: Jordi Bouw.

0: Het is eigenlijk een mix tussen pop, soul en jazz, die liedjes van Sienna Sparrow. En dit was haar nieuwste, Great Expectation. Ik vind het knap hoor, 20-jarige leeftijd en dan al zoveel nummers hebben uitgebracht en ook nog eens met een fantastische stem. Met liefde draai ik haar dus in dit programma. Waar ik ook met liefde aandacht aan schenk, is de appjes die ik heb binnengekregen. Ik stelde namelijk de vraag, waarom heet de Fish Potato Run eigenlijk de Fish Potato Run? Ja, je zou denken dat is heel logisch, het antwoord. Vis van Urk. En potato van de aardappel in Noordoostpolder. En zo simpel is het antwoord ook. Want daarom heet het ook zo. De Fish Potato Run van Urk richting Emmeloord. Iets meer dan 12 kilometer duurt die wedstrijd. En later vanmiddag in Studio Flevoland hebben we daar ook een gesprek over. Over die 35e editie van die Fish Potato Run. Ik zit eens even te kijken welke appjes ik heb binnengekregen. Ans die stuurt, nou inderdaad, de connectie tussen Urk en Noordoostpolder, vis en aardappel. Ellie stuurt hetzelfde. Jenny die stuurt een screenshot. Die heeft even een foto gemaakt van wat Google heeft verteld. En ook Google die heeft het juiste antwoord. Dan weten we dat ook weer. Dankjewel Jenny. Paulien die geeft aan dat de Fish Potato Run van Urk, tussen haakjes de vis, naar de potato in Emmeloord gaat, de aardappelhoofdstad. En Wubo die heeft ook dat antwoord gegeven. Eens even kijken wat hij exact zegt. Vis en aardappels die komen veel voor in de polder en vis op Urk. Inderdaad, Wubo. Alleen maar juiste antwoorden heb ik binnengekregen. Eens even kijken. Wie ga ik bellen voor de prijs? Ik pak gewoon het telefoonnummer. En wie als eerste de telefoon opneemt, die wint van mij het Omroep Flevoland T-shirt. Hallo.
1: Goeiedag.
0: Hallo, met Jordi van Omroep Flevoland.
1: Alweer?
0: Alweer?
1: Ja, je bent eerder gebeld.
0: Wanneer heb ik nog meer gebeld dan?
1: Een poosje geleden, van zomer in juni, denk ik.
0: Oh, nou van zomer. Het is september inmiddels.
1: Ja, zo is het.
0: Wubo is dit, hè?
1: Ja.
0: Ja, Wubo, ik bel jou omdat je een antwoord hebt doorgegeven. En ik vertelde al dat antwoord klopt. Je weet het juiste antwoord, dat het te maken heeft met de vis en met de aardappels. En ja, als je het goed vindt, dan stuur ik jou wat leuks op. Omdat je het goed hebt.

0: beantwoord.
1: Dat is prima.
0: Nou, dan ga ik dat doen. Heb je al veel prijzen van ons ontvangen?
1: Laatst had mijn vrouw al 50 euro met een kiek.
0: Zo, kijk.
1: Ja, en die mag ze een jaar niet meer meedoen.
0: Nee. Dat is dan het nadeel als je een geldbedrag wint, hè? Ja.
1: En ik had een keer die thermosmok.
0: Oh ja, nou dat is al wat langer geleden, want die zit al heel lang niet meer op het rad. Hartstikke goed. Ja. Rubo, ik stuur jou een Omroep Flevoland t-shirt op. En die kun je dan aantrekken als je bijvoorbeeld nog gaat sporten dit weekend.
1: Oké.
0: Ik weet niet of je het van plan bent, maar...
1: Nee.
0: Oké, okay, nou.
1: Ja, we gaan naar de motocross kijken in Stappers van mijn schoonzoon.
0: Oh, kijk, nou dat is ook een leuke activiteit, toch? Dan kun je daarbij dat shirt aantrekken.
1: Ja, maar dat heb ik hem denk ik nog niet.
0: Oh, we gaan het zo snel mogelijk naar je opsturen. Dankjewel, Wubo.

Veel muziek op de vrijdagmiddag. Olivia Dean was dit en Man I Need. En Hans de Boy hoorde je ook nog met Thuis Ben. Het is 3:10 geworden. Zometeen in Studio Flevoland nog veel meer aandacht voor de sport. En dan niet voor hardlopen, voor zwemmen of voor fietsen. Nee, voor voetbal. En dan niet het normale voetbal wat je wel kent, maar flag football. Wat dat voor sport is, daar krijg je straks in Studio Flevoland een antwoord op. En natuurlijk bellen we ook weer even met presentator Ron Kas, want zondag is weer op deze zender het programma Adres Onbekend. Welke verhalen komen er zondag voorbij? Je krijgt er vast een vooruitblik straks in Studio Flevoland. Natuurlijk heb ik nog veel meer muziek in dit muziekprogramma voor jou. Zometeen hoor je Jimmy Cliff en Wonderful World's Beautiful People. Maar eerst volop ruimte voor SOS, Swing Out Sister. Dit is Breakout.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan is het genoeg, dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een 40-jarige man uit Emmeloord wordt beschuldigd van het jarenlang misbruiken van zijn twee nichtjes. En de gemeente Dronten overweegt een ingebrekenstelling voor taxicentrale Witteveen. Meer nieuws uit de regio, dat krijg je over een half uur.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dan krijg je de verkeersinformatie. Geen files in onze regio, maar let wel op je snelheid. Want er wordt gecontroleerd op de A27 richting Almere bij 114,9. En op de A6 richting Muidenberg bij Lelystad bij 62,4. Oh, de N50 komt er ook nog bij Ens in beide richtingen. Bij hectometerpaal 264,3. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland een radarcontrole gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor flag football. Wat is dat voor sport? Nou, dat wordt zometeen helemaal duidelijk.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
16: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Soul Sister en The Way to Your Heart. Odeke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Ik ben zo moe als een hond en ik heb het idee dat het komt door die thee van jou.
1: Nou,
0: het smaakt wel lekker, maar...
1: Nou, het is een relax thee. Ik zou me er niks van aantrekken. Het zijn een paar kruiden bij elkaar.
0: Ja, maar...
1: Lavendel.
0: Ja. Wat gember dat? Volgens mij zit erin.
1: Kamille.
0: Nou ja, van die rustgevende dingen.
1: Citroengras.
0: Misschien zit het in mijn hoofd dat je daar dan lui van wordt.
1: Ik denk lui. Moe, bedoel je. Lui is wat anders dan moe, hè?
0: Nou, ik ben het allebei.
1: Ja, ja. Sommige mensen zijn liever lui dan moe. Ja, ik ben aan het aftellen. Nog, 2:52.
0: Ja.
1: En dan begint mijn vakantie.
0: Dan mag je de sleutel inleveren. Die mag je over 3 weken weer ophalen. Dan ben je weer terug van vakantie.
1: Yeah.
0: En je pakt het meteen goed aan, want morgen ga je al weg. Hè?
1: Ik ben meteen vertrokken richting het noorden. Dus ik ben enorm blij dat het zo ver is. Maar we hebben natuurlijk eerst nog een heel leuk programma te maken. Dat is gelukkig wel de kerst op de taart. Dus op de laatste dag voor mijn vakantie toch nog een leuk programma. En we gaan het zo direct hebben over flag football. Dat heeft, het is eigenlijk het broertje of zusje. Het is maar net hoe je het wil zien. Van American football, maar dan iets lichter als het gaat om aanrakingen. Zo meer.

0: Latricia McNeil en Ain't That Just The Way.
1: Flag voetbal, dat lijkt op American voetbal, maar dan zonder de harde tackles. In plaats van iemand omverknallen, ja, dan moet je een lintje van iemand afpakken.
0: En die sport groeit in Nederland. Dat komt ook doordat de sport in 2028 op het programma staat van de Olympische Spelen in Los Angeles. En mocht het Nederlands flag voetbalteam zich kwalificeren, dan is dat allemaal onder leiding van een Lelystedeling.
1: Ja, en die Lelystedeling die is hier. Jeno van Opstal, hij is bondscoach van het Nederlands vlekbalteam The Dutch Lions. Hè? Zo, dat, ik heb het goed gezegd.
2: Dat klopt.
1: Ja, Dutch Lions. En ook aangeschoven Sydney Kunst, ook Lelystedeling. Hij is oud-American voetbalspeler en een van de oprichters van Stichting Vlek Voetbal Academy. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag, klopt en, helemaal.
1: Ja, Sydney, even met jou te beginnen. Kun jij in een halve minuut uitleggen wat vlek voetbal is?
3: Ja, vlekvoetbal is een sport. Je speelt het 5-5, de variant die wij doen. Je doet het met dezelfde bal als wat bij American Football wordt gebruikt. Dus daar zie je al wat overeenkomsten. En het scoren gaat eigenlijk op dezelfde manier. Je moet namelijk de bal in het scoregebied van je tegenstander brengen. De endzone. Daar krijg je 4 pogingen voor om de helft te halen. En 4 pogingen om te scoren. Hoe word je gestopt? Degene die dan met de bal rent, wordt zo een lint van zijn broek afgetrokken. En dan is het spel voorbij. Gaat je nieuwe poging vanaf daar verder. Dus je gaat landje veroveren. Tegenstander is aan de ene kant van de bal waar die start. En de aanvallende partij aan de andere kant. En dan met 4 pogingen probeer je steeds een stukje te halen om de helft te halen. En met 4 nieuwe pogingen weer probeer je dan te scoren.
1: Ja, en per poging raak je dus eigenlijk een lintje kwijt. Dat is het.
3: Ja, alleen het lintje doe je er dan weer op voor de volgende poging.
1: Oké.
0: Jeno, als ik aan voetbal denk, het Nederlandse voetbal, dan weet ik vooral van die sport dat het niet de bedoeling is dat je de bal aanraakt met je handen. Ja. Maar dat is juist wel de bedoeling met deze sport.
4: Ja, bij flagvoetbal is het inderdaad de bedoeling dat je, nou, ik heb zo'n bal meegenomen, eivormige bal, dat je die vangt. En door middel van het vangen, en daarnaast heb je ook de mogelijkheid om met de bal te rennen, probeer je die in de endzone te bereiken van de tegenstander.
1: Ja. Hoe populair is deze sport nou in Nederland?
4: Ik moet zeggen dat het nog maar door slechts een handjevol mensen wordt gespeeld. Dus ons bond is ja, best wel klein. Ik denk niet meer dan 5000 mensen in totaal. Maar je ziet nu wel, sinds dat het een Olympisch of toegevoegd is aan de Olympische Spelen, dat er wel een explosieve groei is aan aantal leden. Dat zien we voornamelijk bij de jeugd. In Lelystad zijn we heel erg actief met het scholenprogramma. Dus ja, hier zien wij de groei, de explosie van aantal leden zien we echt groeien. Ja.
0: Ja, waarom is dit leuker dan het American Football, Sydney?
3: Ja, het is ook heel toegankelijk. Bij American Football moet je elkaar echt tackelen. En dat is voor ja, de meeste sporters is dat een brug te ver. En bij flagvoetbal kan je eigenlijk zo instappen. En kan eigenlijk iedereen wel meedoen. Hè? Dus bal vangen, sprinten en heel tactisch. Dus je hebt ook denkers nodig in het veld.
0: Maar dus eigenlijk de lieve variant van het American Football?
3: Ja, het agressieve van het tackelen, dat is er niet. Maar ondertussen is het bloedsnel als je het op een hoger niveau aan het spelen bent.
1: Ja, en ik denk dat dit ook wel toegankelijker is voor meisjes ook. Want, dus ook, want je hebt echt meisjes vlekvoetbalteams, hè?
4: Zeker, ja. Ja, je ziet dat bijvoorbeeld heel erg terug in Mexico zien we dat heel erg terug. Maar over de hele wereld zie je echt wel een groei aan een aantal dames die deelnemen aan deze sport. Dat is alleen maar mooi voor de ontwikkeling en de groei voor vlekvoetbal.
1: Ja, nou ben jij de bondscoach van het Nederlands team. Ja. Nou zeg je al, het is een vrij kleine sport hier in Nederland. Ja. Heb je dan wel genoeg om een goed elftal die mee kan komen op hoog niveau? Kun je dat samenstellen?
4: Nou ja, wat is goed? Hè? Daar hebben we natuurlijk zelf een hand in, een invloed op. Ja, we hebben zeker een competitie in Nederland. Bij de mannen hebben we een aantal teams rondlopen. En in Flevoland, sterker nog, in Flevoland hebben we heel veel talent rondlopen. Dus dat is mooi. Dat zet Flevoland ook goed op de kaart. Uit die pool heb ik zeg maar te selecteren. En we hebben een aantal jongens of aantal spelers die in het buitenland spelen. Iedereen die een Nederlands paspoort heeft, daar kan ik zeg maar uit selecteren.
0: Hoe ja. Word je eigenlijk bondscoach?
4: Nou, ik denk dat je allereerst het lef moet hebben om er te staan met een visie. Uiteindelijk heb ik het in ieder geval geprobeerd om te solliciteren. En toen hebben ze mij uitgekozen.
1: Ja. Sydney, jij geeft workshops en trainingen op scholen en met jongeren. Hoe is het om met die jonge gasten te werken?
3: Meestal word ik door middelbare scholen ingeschakeld. En dat is superleuk. Ik merk vooral dat in de eerste en tweede klas zijn heel veel jongeren nog op zoek naar wat voor sport past nou bij mij. Zowel de jongens als de meisjes zijn eigenlijk een beetje zoekende. En niet iedereen is een voetballer. En je gaat al snel voetbal proberen, maar niet iedereen kan goed een bal schoppen. En sommigen kunnen een bal heel goed vangen. Je kan basketballen, honkballen enzovoort. Maar flagvoetbal, dat is voor degene die ook nog eens lekker kunnen rennen. Goed kunnen rennen en sprinten, is dat een hele, hele goede sport. En meiden, die doen dit supergoed. Jongens doen dit supergoed. En als er een competitie van de meiden nog komt op de scholen, dan zijn we helemaal... Helemaal rond.
0: Ja, de sport is dus groeiende, Jeno. En in 2028 zijn de Olympische Spelen in Amerika. Dan wordt daar dus ook die sport beoefend. Wat betekent het voor de sport, denk je?
4: Ik denk dat het een hele goede stap is richting ontwikkeling voor deze sport. Amerika is natuurlijk de voorloper en de team to beat, zeg maar. Ze hebben... afgelopen WK voor het eerst verloren in 12 jaar. En je ziet ook dat alle landen best wel gelijk... Tenminste, ik kan niet per se zeggen gelijk, maar het komt heel dicht bij elkaar. Mm. In ieder geval vanaf top 10 tot de nummer 2. En dan heb je natuurlijk Amerika die bovenuit steekt. Maar goed,
1: dat is eigenlijk een beetje zoals met de NBA. Hè? Heb je natuurlijk in Amerika worden kinderen bijna zo geboren. Al bijna met zo'n voetbal in hun hand, denk ik. Hè? Ja. Ja. Ja. Wat zijn de stappen die nu genomen moeten worden? Is dat veel toernooien spelen? Hoe loopt die kwalificatie eventueel?
4: Ja, we hebben morgen toevallig de eerste try-outs. Dat betekent dat wij de cyclus ingaan voor het EK van 2027... We hebben twee try-outs, omdat we een open karakter willen geven, in elk geval in Nederland. Waarbij we willen uitstralen dat iedereen die geïnteresseerd is in flagvoetbal de kans krijgt om deel te nemen voor het Nederlands team. Vervolgens komt er een voorselectie en we hebben dan 4 oktober de Benelux Bowl. Ook leuk. Leuk feit is dat in Flevoland wordt georganiseerd, in Almere. Dus er komt het team van België en Luxemburg komt het opnemen tegen Team Nederland. En dan hebben wij een aantal toernooien op het programma staan. Zoals een Kopenhagen Bowl. Dat is dan een toernooi in Kopenhagen. Waarbij nationale teams komen om hun niveau zeg maar te meten tegenover andere internationale teams.
1: Ja, dan zit in jou. Je speelde American voetbal.
3: Ja.
1: Ja, dit komt eigenlijk voor jou te laat dat dit dan Olympisch is geworden. Denk je dat veel American voetbalspelers misschien nu nog even de overstap weer terug? Want je begint eigenlijk met vlekvoetbal als kind, hè?
3: Veel wel.
1: Ja.
3: Veel wel als je op jonge leeftijd deze sport instapt. En dan vroeger hadden we het zelfs over je begint bij American voetbal met vlekvoetbal. Maar nu is het echt een hele eigen sport geworden. Maar je ziet dat heel veel American voetballers ook nog willen flagvoetballen. Of dat flagvoetballers een overstap naar American voetbal maken. Hm. En ja, voor mijzelf, ik zit een beetje tegen het einde van mijn carrière aan. Maar ik kan voor mijn gevoel nog prima meedraaien.
1: Ja, zit je morgen ook bij die try-out of niet?
3: Volgende week ben ik ook bij de try-out. Ik moet me ook gewoon bewijzen. Het is niet van, oude rotten, kom er maar weer bij en we gaan weer knallen. Nee, ik moet mezelf ook bewijzen. En zolang ik mee kan gaan in het niveau dat er nu staat, dan ga ik graag mee.
1: Ja, 2028 komt dat nog? Kan dat nog?
3: 2028, het is wel mijn doel om volgend jaar, we moeten ons kwalificeren. Dus dat is mijn doel. Kijken of we met dit team kunnen kwalificeren. Ja, en daarna moeten we even verder kijken.
0: En anders word je gewoon een stap. Assistent bondscoach van Jeno.
3: exact.
0: Nou, we gaan nog veel van
3: even solliciteren.
0: Dank jullie wel voor deze kennismaking met de flag football. Jeno van Opstal en Sydney Kunst.
3: Graag gedaan.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het is 1:30. Goedemiddag. Een 40-jarige man uit Emmeloord wordt beschuldigd van het jarenlang misbruiken van zijn twee nichtjes. De verdachte wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar gevangenisstraf. De uitspraak van de rechter volgt over 2 weken. De gemeente Dronten overweegt een ingebrekenstelling voor taxicentrale Witteveen. Sinds de start van het schooljaar zijn er klachten over kinderen die te laat of niet worden opgehaald om naar school te worden gebracht. Volgens wethouder Peter van Bergen worden de problemen vooral veroorzaakt door een landelijk tekort aan chauffeurs. De gemeente heeft de vervoerder al meerdere keren aangesproken en overweegt nu juridische stappen. En met 2 grote sportevenementen is het morgen Super Saturday in Flevoland. In Almere wordt de Challenge Almere Amsterdam gehouden, waarbij wordt gestreden om de Europese en Nederlandse titels. En op Urk klinkt om 3 uur het startschot voor de Fish Potato Run, de jaarlijkse hardloopwedstrijd richting Emmeloord. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op onze website of in de app.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vanmiddag bewolkt en er valt af en toe wat lichte regen en motregen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon af en toe door. De wind die draait naar het noordwesten is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond klaart het op, komende nacht is hier en daar nevel en mist mogelijk en de temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag grijs met lokaal nevel en mist. Maar in de loop van de ochtend en zeker morgenmiddag breekt de zon door. Het blijft overal morgen droog en de temperatuur die komt uit op zo'n 21 graden. De wind die waait eruit het zuidwesten is matig, in de open gebieden zijn nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Zondag krijgen we met een regengebied te maken, maar zondagmiddag breekt de zon af en toe door, kan er nog wel een enkele bui voorkomen en is het maximaal 20 graden. Maandag is dan weer een droge dag en kan het maar liefst 23 graden worden.
3: ANWB Verkeersinformatie. Waar sta je stil? Nou, op dit moment op 1 plek. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 5 minuten extra. En geflitst wordt er op de N302 de Lasserweg in Lelystad in beide richtingen vlakbij het vliegveld. Hectometerpaaltje 91.
1: Het is vrijdagmiddag even na 3:30. Zometeen krijg je van ons de weekendtips.
0: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ik zat van de week voor de buis en er was natuurlijk niks op. Dus ik denk, ik ga even zappen. En toen kwam ik op een zender, ik weet geen eens meer welke het was. Maar daar was een film te zien over Whitney Houston. Een speelfilm die nog geen eens zo oud is. Maar er is nooit echt rugbaarheid aangegeven, die film.
1: Dat ze hoe ze Bobby heeft ontmoet, haar man.
0: Ja, ik viel erin en ik dacht, nou, ik ga het afzetten. Ik wil het nog eens een keer in zijn

0: Er weer een paar voor je op een rijtje gezet.
1: Zowel in het noorden als in het zuiden van de provincie wordt sportief gestreden. In Almere is dit weekend de Challenge Almere Amsterdam. En in Noordoostpolder en Urk vindt de Fish Potato Run plaats. In Emmeloord kun je morgen niet alleen de lopers aanmoedigen tijdens de run, maar kun je ook naar het Pieperfestival en 's avonds naar Pieperpop.
0: Ja, en in Lelystad wordt morgen het culturele seizoen afgetrapt tijdens Lelystart. Overal in het centrum van onze hoofdstad kun je genieten van optredens en ook meedoen aan allerlei activiteiten. En in heel de provincie kun je dit weekend gratis monumenten bezoeken tijdens Open Monumentendag. In Lelystad vindt vanavond zelfs de landelijke opening van Monumentendag plaats. En deze is voor iedereen te bezoeken vanaf 7:45 vanavond bij de Bataviawerf. En na die officiële opening kun je dan vervolgens naar verschillende monumenten in de hele provincie. En die zijn dan mooi verlicht en dat is allemaal gratis te bezoeken.
1: Nou, je kunt bijvoorbeeld terecht in Gemaal Wortman in Lelystad voor een concertlezing. Historicus Eva Vriend vertelt haar verhalen. En die wordt dan muzikaal bijgestaan door accordeonist René Beckers en sopraan Klaartje van Veldhoven. En met Klaartje hebben we nu contact. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, een concertlezing dus. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
2: Nou, wat we eigenlijk hebben gedacht, we hebben het beste van twee werelden bij elkaar gebracht. Eva Vriend is natuurlijk ook echt een bekende in Flevoland door haar boeken over Flevoland. En René en ik komen vanuit de muziek. En heel toevallig vorig jaar zijn we door Marion Boshuizen eigenlijk bij elkaar gebracht voor een concert in Lelystad om... Nou, aanleiding van het thema van dat Flevoland 40 jaar bestaat, om daar een mooi programma om te maken. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat de muziek die wij hebben gezocht, die heel goed past bij de verhalen die Eva vertelt, dat het elkaar heel erg versterkt. Dus eigenlijk als je de verhalen van Eva hoort en je hoort de muziek daarna die daar perfect op aansluit, dan komt de muziek veel harder binnen, maar de verhalen van Eva komen ook veel harder binnen. Dus daarom eigenlijk het idee van een concertlezing, dat je dus een combinatie heb van een concert en een lezing. En dat hebben we ook in een theatraal jasje gegoten. Dus het is niet alleen maar oplezen en staan. Maar er gebeurt echt iets. Er zit echt een verhaal in. En daardoor komt eigenlijk de geschiedenis van Flevoland nog veel meer binnen.
0: Ja, nou dan kom jij zelf niet uit de polder. Maar dit programma gaat daar natuurlijk wel over. Wat heb jij nou over Flevoland ontdekt toen jullie dit gingen voorbereiden?
2: Nou, heel veel. Ik merkte dat ik eigenlijk heel weinig wist over Flevoland. En daar is nu heel veel verandering in gekomen. Bijvoorbeeld die verhalen over de selectieprocedure. Hoe mensen werden geselecteerd om te mogen boeren, zeg maar. Dat wist ik helemaal niet. En ik vond het ook wel shocking eigenlijk, eerlijk gezegd. Dat er zo streng werd gekeken. En hoe er dan ook, wat er allemaal bij kwam kijken. En vorige week toen zongen we ook op het voedselfestival op een boerderij bij Lelystad, Zaland. En ik liep daar door dat landschap heen en ik voelde gewoon echt van, oh ja, wacht even, dit is echt hier gebeurd allemaal. Dit gaat echt over dit land, zeg maar. En ik vond wel eigenlijk ook wel shocking dat ik dat dus gewoon niet wist. Dat ik dat nooit heb gehad met geschiedenis of zo. Dus het is voor mij heel leuk om Flevoland gewoon veel beter echt van binnenuit te leren kennen.
0: Ja, want hoe kijk je nu naar de polder?
2: Nou, ik zie er wel... Het leuke is dat ik nu heel veel mensen ontmoet die echt heel erg trots zijn op Flevoland. En dat ik ook zie wat voor moois er is. En bijvoorbeeld op dat voedselfestival dat er heel veel mensen hun producten verkochten die echt uit Flevoland komen. En je ziet... hoeveel trots er dus ook is op die provincie. En ik geloof er ook wel in überhaupt in de kracht, zeg maar, als je gewoon uitgaat van positiviteit en van, hé, dit hebben we voor moois met elkaar. Dat mag veel meer gehoord worden, denk ik. En ik hoorde wel dat binnen Flevoland al veel meer bekend is. Dus ik ben een beetje degene van buitenaf. En ik hoop dat dan ook een beetje uit te dragen, ook buiten Flevoland natuurlijk. Ik zeg nu tegen iedereen over... hoe mooi het is en ook hoe mooi de verhalen zijn die Eva schrijft. Want die boeken zijn echt fantastisch.
1: Ja, nou dat wordt vanavond ook wel duidelijk tijdens die theatrale concertlezing. Die wordt 3 keer opgevoerd om 9:50, 10:00 en 22:30 vanavond. Daar is natuurlijk ook muziek te horen. Aan wat soort muziek moet ik dan denken?
2: Nou, we hebben echt van alles en nog wat uitgekozen.

0: Vanavond horen jullie een heel klein fragment, zeg maar, uit de concertlezing. En daar zit Yukali in. En Yukali, dat is een lied van Kurt Weill, dus begin 20e eeuw. En het gaat over een droomeiland waar alles perfect is. En wij hebben daar dan weer een Nederlandse hertaling van gemaakt. Eigenlijk met het idee dat mensen in de tijd dat ze naar Flevoland trokken om daar te gaan boeren, dat ze eigenlijk ook een soort droomplek hadden waar alles perfect was en alles maakbaar was. Dus dat was een beetje de link.
1: Ja, nou is deze concertlezing niet alleen vanavond, maar jullie gaan er ook mee toeren. In alle plaatsen van Flevoland wordt dat een keer opgevoerd. Wat verwacht je daarvan? Ben je eigenlijk overal al een keer geweest?
0: Nou, nee. En ik verheug me dus ook. Want bijvoorbeeld Eva die zei van over het gemaal vanavond dat dat heel mooi is. Ja, en ik laat me dan verrassen, zeg maar. En ik denk toch van ja, ik ken Nederland. Ik dacht dat ik Nederland heel goed kende. Maar eigenlijk ken ik dus nog heel erg veel plekken niet. En ik verheug om die te leren kennen. En ik denk ook wel dat dit programma, we hebben ook de muziek heel laagdrempelig gekozen. Er zit bijvoorbeeld ook de Zuiderzeeballade zit ook in het programma. En dus we hopen eigenlijk heel veel mensen hiermee te bereiken die eigenlijk afkomen op de verhalen van Eva. Wat natuurlijk echt gaat over ja, de provincie waar mensen echt in wonen. En dat ze ondertussen ook nog in aanraking komen met muziek die ze misschien niet eerder kenden. Waarvan je dan denkt, hé, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Dus ik kijk ernaar uit om ook het publiek te ontmoeten ook. Ik vind het hartstikke leuk.
1: Nou, wil je bij die concertlezing van vanavond in Gemaal Wortman in Lelystad zijn? Of wil je meer weten over allerlei evenementen van dit weekend? Ga dan naar visitflevoland.nl. Klaartje van Veldhoven, dank je wel en toi toi toi.

0: Ja, dat was Luna samen met Ros Russo. Elke keer zeg ik haar naam verkeerd of zijn naam verkeerd. Omdat het die ene Luna heet en die andere Russo. Oh. Oeh, ah, oeh, oeh, oeh. Nou ja, goede mondoefening is dat. Met voorbestemd. Weet je wat ook voorbestemd is? Dat je aankomende zondag weer kunt luisteren naar Adres Onbekend. Ron Kast die zit dan weer voor ons klaar. Maar hij hangt nu alvast even aan de lijn om een vooruitblikje te geven. Ron, goedemiddag.
1: Hey Odeke, goedemiddag. Ja, weet je, wij werken natuurlijk samen met de beste regionale omroepen. Dat is altijd een groot genoegen. Vorige week vertelde ik iets over een ring die gevonden was bij een wasserij, helemaal in Emmen. Ja. En die ring die is tevoorschijn gekomen. En ja, mensen vroegen zich af van wie is het? Het is een dubbele trouwring van waarschijnlijk iemand die weduwnaar of weduwe is. En Anneke en een Sebo. Nu weten we alles. Bijna alles, want Anneke heeft de ring opgeëist. Een heel tragisch verhaal. 4 jaar geleden verloor ze de man. Ze is van de fiets gevallen, 4,5 maand in het ziekenhuis gelegen, ligt in dat ziekenhuis. En op haar washandje lag na de operatie haar ring, die haar verbond met de man die ze dus 4 jaar geleden verloren heeft. Ring weg, in de wasmachine terechtgekomen. Nou, we moeten het niet allemaal aan Anneke vertellen, maar ik denk wel dat ze nattigheid voelt. Maar een collega van RTV Drenthe, daar is het dicht in de buurt, die gaat met de ring en met de vinder van de ring naar haar toe zondag. Dus de uitzending begint om 6:56. Met iets moois, denken wij. We denken dat er dan aangebeld gaat worden bij Anneke. Ik geloof dat ik nu te veel verteld heb, maar dan weet je het maar.
2: Maar het is toch wel bijzonder, hè? Dan kun je zeggen, het is maar een ring. Maar dat is wel een ring met heel veel betekenis natuurlijk.
1: Voor haar is het voor het eerst in 4,5 jaar dat er ook weer eens wat leuks gebeurt. En zo moet je dat zien. En die ring, ze kon niet zonder eigenlijk. Want ze denkt, dat verbond mij met mijn Sebo. En is die ring zomaar weg in een washand. En dat is ook niet te verteren. Dat snap ik ook wel. Je blijft zoeken en op een gegeven moment denk je, nee, het was die washand. Nou goed, zo hebben wij nog wel andere verhalen van, ik denk, daar komen we ook dicht in de regio. Zoals Gerard Kootstra, die is al een keer bij ons geweest en toen is hij zijn eigen vader gaan zoeken. Ook een Hielco Kootstra, dat is een moeilijke naam. Een man die in Gerards ogen niet al te veel heeft omgekeken naar zijn eigen zoon. En dat is hem vooral gaan opvallen toen hij zelf vader werd. Dus Gerard was 30er, kreeg een dochter en denkt, nu moet ik toch mijn vader gaan vinden. Want hij is ook opa geworden, moeten we hem vertellen. De betrokken spoor kwam uiteindelijk uit in Almere Haven. En ja, er is van alles gebeurd rond vader en zoon van de zomer. Gerard heeft een verrassing voor ons, laat ik het zo zeggen. Maar wij hebben ook een verrassing voor deze Gerard. En daartoe komt hij zondag naar de studio om te horen wat dat dan wel kan zijn. Dan moeten we nog een keer Flevoland in. We raken Zeewolde. Er is een man in Canada, die heet Ton. Die is al 60 jaar weg, woont al 60 jaar daar, heeft een nogal Engels accent. En hij mist al 40 jaar Henny Zok. Z-O-C-K. Help ons zoeken. Het waren vroeger al kinderen toen ze nog allebei woonden in de Watergraafsmeer, dus in Amsterdam. Ze gingen samen skiën, ze maakten gekke dingen mee. Uiteindelijk is Henny die we zoeken thuisgekomen met Tons oude liefde. En vooral Ton vertelt daar nog steeds heel graag over dat ze zelf de oude liefde aan elkaar hebben doorgegeven. We zoeken dus Henny Zok, Z-O-C-K. Hij chauffeurde agenten, dat was zijn werk. Thuis was hij druk met modeltreinen en hij is verhuisd vanuit Amsterdam met vrouw en 2 kinderen naar Flevoland. Nou heeft deze man in Canada, Ton, zelf een huisje in Zeewolde. En hij zegt, ja, in Zeewolde hoeven we niet meer te kijken. Want als ik in Nederland ben, dan loop ik door de straten op zoek. Ik vind daar geen Zok met Z-O-C-K.
2: Oké. Nou, bijzondere verhalen weer, Ron. Heb je nog één klein verhaal wat echt de moeite waard is om nu even te bespreken?
1: Tine Capelle was op vaderdag bij ons en zij zocht met heel weinig haar Chinese vader. Een meneer Wong in de jaren 70, die een Chinees restaurant had in Amsterdam. Haar moeder Chantal zou in die dagen vanuit België, het is een Vlaamse, naar Amsterdam zijn verhuisd vanwege deze meneer Wong van wie ze zwanger was. Goed, moeder heeft nooit willen vertellen wie die man was. Moeder is net overleden, dus de kans dat zij haar dochter op een spoor zou zetten is daarmee verkeken. Nergens geheime briefjes, nergens iets uit een laadje. Maar wij hebben ook op dit verhaal zondag een verrassend vervolg.
2: Nou ja, wat een cliffhangers. Maar ja, dat is natuurlijk de bedoeling dat we wel naar de uitzending gaan luisteren zondag. Dus je kunt ook niet te veel verklappen.
1: Nee, en als jij zegt, doe nog een verhaal, doe ik nog een verhaal. Maar
2: nee,
1: ik
2: het denk is wel dat goed dit zo, het is. Hoor. Ja.
1: Dan alleen een gratis telefoonnummer, kan dat nog gratis?
2: Tuurlijk, daar heb je nog 30 seconden de tijd voor.
1: Oké, okay. Nou, dan kan hij zelfs twee keer. Dus 0800 30 30 300. En voor je eigen zoektocht, de tijd wordt schaars naarmate het januari wordt. Nog 15 keer adres onbekend na zondag. Zoeken @adresonbekend.nl of ga naar de website adresonbekend.nl.
0: Ronkas, nog één keer dat nummer, dat past nog. 16 seconden.
1: 0800 30 30 300. En Ode, kun jij een hele fijne vakantie.
0: Dankjewel, Ron. Hoi, hoi, tot over 3 weken dan.
1: Oh ja, dag.
2: Tot zondag, 12 uur.
1: Ja, dat ook.

0: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen,
3: Flint Adviseurs en Accountants.
4: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 40-jarige man uit Emmeloord wordt beschuldigd van het jarenlang misbruiken van zijn twee nichtjes. De verdachte wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft. En de gemeente Dronten overweegt een ingebrekenstelling voor taxicentrale Witteveen. Sinds de start van het schooljaar zijn er klachten over kinderen die te laat of niet worden opgehaald om naar school te worden gebracht. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je over een half uur.
8: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is er zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad-Jouren tussen knooppunt Emmeloord en Lemmer 4 minuten. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaarders en afrit Lelystad Airport 5 minuten. A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen 6 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette 4 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 5 minuten. En 50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort 5 minuten. Ook op de N50, maar dan richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 6 minuten. En de N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en de N798 4 minuten. Dan komt er dus nu een dilemma, want wij geven altijd de flitserinformatie. Nou hebben wij een appje gekregen van een luisteraar en die zegt: waarom doen jullie dat nou? Want je moet mensen juist bestraffen als ze te hard rijden. Dan moet je niet verklappen waar die flitsers staan. Dat is eigenlijk een beetje kort gezegd wat die meneer zegt. Nou, doen wij dit als service. Ja. Maar ik ben benieuwd wat andere luisteraars hier nou van vinden. Dat wij dus de flitsers noemen. Er zit verder niet aan vast dat als jij vindt dat het stom is dat we daarmee stoppen. Maar we willen wel jouw mening weten.
7: Ja, kunnen we het een keer in overweging nemen? Of we dat wel moeten benoemen bijvoorbeeld?
10: Ja, ja. 0320 28 50 50 is ons appnummer. Niet appen als je dus in de auto zit en niet handsfree wat kan doen. Hè? Want anders krijg je daar een boete voor. Maar omdat ik nog geen antwoord van jullie heb, laat ik nu wel even weten waar een flitser staat. Die staat op de Larserweg in Lelystad, op de N302. In beide richtingen wordt dat gecontroleerd. Hoe hard je rijdt, hectometerpaaltje 91.
7: Meestal rijd je gewoon door een stad of loop je of ga je met de fiets. Maar hoe vaak komt het nou voor dat je het vanaf boven ziet? Nou, gelukkig zijn er heel veel foto's van Almere gemaakt. Daar is een boek over verschenen. En in dat boek zie je ook historische luchtfoto's. Nou, daar hebben we het zo meteen over in Studio Flevoland.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Met een bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Ontdek ook de beste restaurant deals op socialdeal.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Vodafone.
20: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: First Aid Kit en My Silver Lining.
1: Weet je waar mijn oog op viel? Op een berichtje over snacks bij de snackbar, welke een beetje uit de gratie raken, die mensen dus niet meer zo vaak bestellen.
0: Nou, ik denk dat de frikandel nog steeds favoriet nummer 1 is. Ja, de oer-Hollandse kroket natuurlijk ook.
1: Ja, en ik denk kaassoufflé een goede derde.
0: Ja.
1: Wat is de snack die jij er altijd bij bestelt?
0: Dat is meestal een frikandel.
1: Oh.
0: Gewoon lekker simpel.
1: Wat heb jij erop?
0: Mayonaise. Lekker veel mayonaise ook.
1: Oh, okay.
0: Dat je denkt, van eigenlijk is het veel te veel, maar dat maakt het juist lekker.
1: Okay. En je doet geen speciaal dus?
0: Nee, dat wordt me te gek.
1: Oh.
0: Dan heb je en curry er nog bij en uitjes.
1: Ja, mijn speciaal is dan, ik hou niet zo van curry, dus dat neem ik ook met ketchup. Moet je dan zeggen, ik wil graag een frikandel speciaal met ketchup.
0: Ja.
1: Maar goed, nou, wil je weten welke niet meer zoveel verkocht worden?
0: Nou, dat zal de nasi-bal,
1: nee, die staat niet op dat lijstje.
0: De bami-bal, bami-schijf?
1: Nee,
0: niet?
1: Nee, het is, eens even kijken, de berenklauw.
0: Ja.
1: Ja, dat is dan berenhap dus, hè, dat je met ui in gehakt en een enorme klodder satésaus eroverheen. De zigeunerstik, de shawarma-rol, de saté-rol, ja, die rollen zijn dus uit de gratie. En als laatste de picanto.
0: Picanto?
1: Ja.
0: Geen idee wat
1: het
0: is.
1: Ik denk dat daar een beetje kruidig gehakt in zit met chili-pepertjes erop of zo. Ik ben benieuwd wat mensen thuis graag eten. Je kent onze appnummer 0320 28 50 50. Wat vind jij nou een lekkere, vette bek?

0: Een van de vele plaatjes uitgebracht door Madonna.
1: Ja, jij vindt het echt wel genoeg geweest, hè, met Madonna?
0: Nou, ik zat vanochtend naar de radio te luisteren terwijl ik aan het douchen was. Toen hoorde ik bij Roy, was dat volgens mij ook al een liedje van Madonna. En nu zie ik hem ook weer staan en denk nou, Madonna.
1: Ja, maar zij is gewoon de Taylor Swift van haar tijd, hè?
0: Ja.
1: Je kon niet om Madonna heen in de jaren 80. Ze was superster, zij hing bij ieder meisje en jongen aan de muur.
0: Ja, ik ben
1: in een poster dan, hè?
0: Ja. Ja, ik ga je nu tegen het zere been schoppen. Maar ik ben ook een beetje Taylor Swift moe. Die hoor je ook zo vaak.
1: Oh, ja. Dat heb je met hitmachines. Nee, Ed Sheeran.
0: Pff. Vind ik wel leuk.
1: Harry Styles.
0: Ja. Vind ik ook leuk.
1: Maar de sterren van tegenwoordig, die blijven zo lang in die hitparade met dezelfde nummers, dat je steeds hetzelfde hoort.
0: Nou, ook nog steeds op nummer 1 in de hitlijst is dat liedje van Shakira. Van dat
1: Die Die. Oh, verschrikkelijk. Ja, nou, we zijn een beetje. Ik ben zo blij dat ik met vakantie mag. Ik ga eens eventjes luisteren wat ze in Noorwegen allemaal hebben. Misschien hebben ze wel een Noorse rap of zo. Leuk.
0: Een stad beleef je vooral als je er zelf doorheen wandelt of fietst. Vanaf de grond dus. Maar hoe ziet zo'n stad er dan uit vanuit de lucht?
1: Ja, het fotoboek Almere vanuit de wolken laat zien hoe de stad er nu uitziet. Maar er staan ook historische luchtfoto's in van een nog lege polder. Michel Langendijk van Stadsarchief Almere is de samensteller van dat mooie boek. Dat net is uitgebracht in een herziene druk. Michel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Almere vanuit de wolken dus. Je hebt vast wel één plek waarvan jij denkt, oh, dit vind ik zo mooi om van boven te zien in Almere.
2: Heel veel plekken die ik heel mooi vind. Ik heb er ook tienduizenden gezien inmiddels, hè, op die foto's. Nee, ik heb een foto van het begin van Almere waar je, toen was er een rotonde. Als je over de Hollandse brug vanuit Amsterdam kwam, een rotonde. Dan kon je naar rechts en dan kon je links. En die foto die heb ik herontdekt. Die kwam ik tegen in een archief. En die zit in deze nieuwe druk. En dat vind ik echt een heel grappig beeld.
1: Ja, dus eigenlijk nog voor het Kromslootpark eigenlijk is die rotonde dan. Ja,
2: daar was die rotonde. Dat is natuurlijk nou al niet meer. Nu rij ik keihard gewoon door naar Lelystad, bij wijze van spreken. Ja. Toen wel was dat een rotonde. En er stond ook een heel klein gebouwtje naast. En dat was de kern. Dat zie je ook op die foto. En dat was het gebouwtje waar de eerste Amsterdammers werden uitgenodigd om te kijken hoe de stad Almere er wel niet uit zou komen te zien. Toen dat verder nog gewoon één grote lege vlakte was. Dus dat is, op verschillende manieren is die foto wel heel markant voor die tijd.
1: En zwart-wit.
2: Hè, en zwart-wit.
1: Ja.
2: Want ze werden vaak gebruikt voor de krant of voor andere drukwerk, wat toen nog allemaal nog in zwart-wit was.
1: Want hoe hebben ze, denk je, die foto genomen dan? Vanuit een vliegtuigje of zo in die tijd?
2: Er was een fotograaf, die heette Bart Hofmeester. Die vloog al vanaf de jaren 60 door heel Nederland om foto's te maken. En hij kwam toen ook wat beweging tegen in het IJsselmeer, waar een dijk ontstond en een pompstation. En daar ging hij ook al foto's van maken. Dus in het boek is de oudste foto uit 1964. Nog ver voordat er ook maar enig land was. Dat is een stukje dijk bij de Kromslootpark. Mm. Dus dat is eigenlijk de oudste foto die we van Almere hebben.
0: En die foto die staat ongetwijfeld
2: in het
0: boek.
2: En die staat natuurlijk in het boek.
0: Ja. Maar er staat nog veel meer in, want het is echt een dik boek, hè, wat je hebt samengesteld.
2: 264 pagina's geschiedenis van Almere. Want het leuke van die luchtfoto's is dat je heel goed vanuit de lucht kunt zien wat er allemaal wel niet gebeurd is. En in het boek moet je je voorstellen, zijn het allemaal setjes foto's, of bijna allemaal setjes foto's, met een oude foto aan de linkerkant en op dezelfde plek genomen foto 30, 40, 50 jaar later van de stad zoals die er nu uitziet.
1: Ja, dus eigenlijk vaak lege vlakte, helemaal volgebouwd.
2: Nou, grosso modo is dat inderdaad, dat zie je veel. En het uitzoeken van die twee foto's bij elkaar, nou, maanden werk geweest, want het was weer heel, het is heel leuk om uit te zoeken, maar ook heel ingewikkeld. Dus daar heb ik weer hard aan gewerkt.
1: En want 4 jaar geleden kwam het boek voor het eerst uit. Nu is er een herziene druk. Wat was je idee hier nou achter?
2: Het idee was dat er steeds mensen terugkwamen. Ik wil zo graag een boek. Heb jij nog een boek? Of heeft de boekhandel nog? Of de uitgever? Want we willen zo graag dat boek nog hebben. En het was gewoon uitverkocht naar die eerste druk. Maar die vraag die bleef maar komen. En uitgevers, zeker in deze tijd, zijn niet zo heel happig om nieuwe boeken uit te geven. Drukkosten, papierkosten, is allemaal omhoog gegaan. Dus die durfde eigenlijk een tweede druk niet aan. Maar die vraag bleef maar doorgaan. En toen is hij toch overtuigd om een tweede druk uit te brengen. Maar toen heb ik wel gezegd, nou, als we dan toch een tweede druk maken, laten we dan een paar foto's wisselen. Want ik heb wat nieuwe dingen ontdekt.
1: Ja, want staat de andere kant, de nieuwe kant van Almere er ook op? Bijvoorbeeld Nobelhorsten en zo?
2: Ja. Dus er is een foto van een zeg maar landbouwperceel waar nu Nobelhorst ligt. Noorderplassen, allerlei foto's die ik ook nu weer dus heb toegevoegd. Allemaal nieuwe foto's bijgekomen. En de laatste foto die erin staat is in mei van dit jaar nog genomen. Toen is er ook weer een vliegtuig, die ging er toch al de lucht in en heeft voor het Stadsarchief nog een paar extra foto's gemaakt.
0: En heb je dan pagina's toegevoegd of moest je echt foto's schrappen?
2: Ik heb dus ook een paar foto's moeten schrappen waarvan ik later dacht, nou, die zijn wel mooi, maar ik heb nu een betere. Dus er zijn ruim 80 foto's zijn er veranderd. En dat betekent natuurlijk ook dat bij al die foto's dit ook een verhaaltje. Het is eigenlijk iedere keer een kort verhaal met een foto. Dus daarom lees je het ook als een soort geschiedenisboek van Almere. En de belangrijkste reden voor mij ook om die tweede druk om er echt achteraan te jagen is dat ik merkte dat iedereen die dat boek leest een gevoel van trots krijgt. Jee, er is toch wel heel veel gebeurd in Almere. Oh, nu kan ik gewoon met beelden uitleggen wat er zo bijzonder is in Almere, hoef ik het niet te vertellen.
1: Ja.
2: Want mensen moeten zich toch nog steeds te vaak verdedigen, bij wijze van spreken. En met dit boek in de hand op de koffietafel kunnen ze gewoon laten zien, kijk, deze stad is om trots op te zijn.
1: Ja, is de tweede druk in juli in ontvangst genomen door burgemeester Hein van der Loo. En die vertelde jou dat jouw boek ook nog onderdeel een beetje is geweest van zijn sollicitatieprocedure om burgemeester te worden. Hoe zit dat?
2: Nou ja, iemand zei gekscherend toen hij de burgemeester dit verhaal hoorde vertellen. Dus dit boek is eigenlijk de schuld van dat u burgemeester van Almere bent geworden. Maar dat zei hij inderdaad. Hij vertelde dat hij zich oriënteerde op het ambt van burgemeester in Almere. En de stad wel een beetje, maar ook niet heel goed kende. Zich ging verdiepen en onder andere dit boek onder ogen kreeg. De eerste druk dan. En toen dacht hij, wow, maar dit is echt wel een hele fascinerende, interessante stad. En toen heeft hij gesolliciteerd en hij is het geworden. En ik denk dat we allemaal heel blij zijn met de burgemeester. Dus dat was een verhaal wat ik niet kende. En nou ja, daar ben ik natuurlijk wel heel trots op dat hij dat zo vertelde.
1: Dat snap ik. Wat is nou het meest verrassende aan dit boek, denk je? Is het nou vooral voor Almeerders leuk?
2: Ik denk het niet. Nee, dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen. Maar ik denk ook dat iedereen die in stedenbouw geïnteresseerd is of in de ontwikkeling van Almere als nationaal project, hè? Want Almere is niet voor Almere gekomen. Nou, het was een nationaal project om de woningbouw in de jaren 60, 70, 80 op te lossen. En nu nog steeds is dat een belangrijk element. En je ziet ook zo goed hoe die stad met een groen-blauwe structuur, met al dat water, dat het ook een hele groene stad is. Dat zie je vanaf de snelweg minder goed dan vanuit de lucht. Dus ik denk ook dat het voor historici, stedenbouwkundigen, mensen geïnteresseerd in stadsgeschiedenis veel breder interessant is dan alleen Almeerders. En dat merkt de uitgever ook, want dat boek wordt in heel Nederland gewoon bij de boekhandel besteld.
0: Ja, nou, dat boek Almere vanuit de wolken is dus verkrijgbaar bij de boekhandel. Michel Langendijk van het Stadsarchief Almere, dank je wel. En ik denk dat je nooit verveeld raakt met het kijken naar die plaatjes. Het is niet een boek dat je in één keer weer weg
2: legt.
1: Toch wel hebben dat je ergens door de straat heen rijdt en dat je denkt, hey, daar had u van deze specifieke locatie heb ik ook een foto in het boek staan. Dat ik weet hoe het er van boven uitziet.
2: Constant? Ja. Nee, dus heel Almere staat erin. Alle wijken, alle gebieden. Dus heel veel mensen zullen ook gewoon hun eigen huis.
1: Ik ga zo zoeken naar mijn eigen huis. Ja.
2: Moet je doen. Zullen we zo even kijken?
1: Ja, is goed, Michel. Ja. Nou, dankjewel.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Hey Remo!
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 4:30, goedemiddag. Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is op last van de burgemeester 4 weken gesloten. In een paar weken tijd zijn er 3 explosies bij het horecapand geweest. De gemeente Zeewolde zegt dat het besluit is genomen om de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en omliggende gebouwen te beschermen. Een 40-jarige man uit Emmeloord wordt beschuldigd van het jarenlang misbruiken van zijn 2 nichtjes. De verdachte wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar gevangenisstraf. De uitspraak van de rechter volgt over 2 weken. En de gemeente Dronten overweegt een ingebrekenstelling voor taxicentrale Witteveen. Sinds de start van het schooljaar zijn er klachten over kinderen die te laat of niet worden opgehaald om naar school te worden gebracht. Volgens wethouder Peter van Bergen van Dronten worden de problemen vooral veroorzaakt door een landelijk tekort aan chauffeurs. De gemeente heeft de vervoerder al meerdere keren aangesproken en overweegt nu juridische stappen. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op onze website en in de app.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vanmiddag bewolkt en er valt af en toe wat lichte regen en motregen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon af en toe door. De wind die draait naar het noordwesten en is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond klaart het op, komende nacht is hier en daar nevel en mist mogelijk en de temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag grijs met lokaal nevel en mist. Maar in de loop van de ochtend en zeker morgenmiddag breekt de zon door. Het blijft overal morgen droog en de temperatuur die komt uit op zo'n 21 graden. De wind die waait uit het zuidwesten is matig. In de open gebieden zijn nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Zondag krijgen we met een regengebied te maken. Maar zondagmiddag breekt de zon af en toe door. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen en is het maximaal 20 graden. Maandag is dan weer een droge dag en kan het maar liefst 23 graden worden.
11: ANWB verkeersinformatie op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en Afrit Lelystad Airport 6 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk 5 minuten. En de N309 Dronten-Epe tussen Walibi Holland en Elburg Vesting 5 minuten. Geflitst wordt er op de Larserweg in Lelystad, de N302. In beide richtingen heeft meterpaaltje 91. Maar ook op de N706 een controle, de Vogelweg, bij hectometerpaaltje 21,9. Heb je zelf een flitser gezien? Kun je die altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
8: Morgen dan is de Fish Potato Run van Urk richting Emmeloord. En in Emmeloord is dan ook meteen het Pieper Festival. Daar kun je een gratis frietje eten.
11: Dat wil ik altijd doen. Dan ga ik morgen op vakantie.
8: Ja, en daar had je dan ook voor een snack kunnen gaan kiezen. Want daar hadden we het net nog over, hè, in de uitzending. Ja. Wat is jouw favoriete snack?
11: Dus wat eet je naast een frietje?
8: Ja, Nico en Evelien zeggen frikandellen of een rundvleeskroket.
11: Oh, met van die draadjes, van het draadjesvlees erin. Ook wel lekker, ja.
8: En Wil die zegt, frikandel eet ik zeker niet. Is van het goedkoopste vlees gemaakt. Een kaashapje is beter. Een leuke vakantie voor jou, Odeke. Goed, Wil.
11: Oh, nou, dankjewel, Wil. Nou, laat ook even weten wat jij graag snackt. 0320 28 50 50. Wat staat er in jouw snack top 5?
12: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Thomassen en You Got It.
1: Ja, als de atleten van de triathlon in Almere morgenmiddag hun laatste kilometers afleggen, klinkt op Urk het startschot voor een heel ander, maar minstens net zo bekend hardloop-evenement, de Fish Potato Run.
0: Om 3:00 dan gaat de 35e editie van start en de meeste deelnemers die lopen 12,88 kilometer van Urk naar Emmeloord. De voorzitter van de Fish Potato Run, dat is Anjo Simonsen, die is bij ons. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, je hebt zelf de run 7 keer gedaan in totaal. Maar ja, je bent nu voorzitter, dus dan heb je daar geen tijd meer voor.
2: Nee.
0: Om mee te doen natuurlijk. Bouw je daar dan niet meer van?

0: doen om niet, of niet, omdat ik hem dan niet meer kan lopen.
1: Ja.
0: Maar wat is het dan dat hem zo mooi maakt, die run?
1: Nou, het is echt een evenement waarin iedereen, zeg ik, altijd een winnaar is. He, dus heel veel mensen doen mee die je kent. Er wordt al weken van tevoren, zie je hem op de fietspaden rondom Emmeloord, de intensiteit van lopers enorm toenemen. En ja, het is ook altijd wel een dingetje van, ja, wat is jouw tijd? Kun je hem binnen het uur lopen? Hè? Want als je een beetje gevorderde loper bent, en dan moet je de 8 mijl zo rond het uur kunnen lopen.
0: Want dat is eigenlijk 8 mijl, dus.
1: Het is 8 mijl. Dus ja. 8 mijl is 12,88 kilometer. En als je dat in 4 minuten 40 kan lopen, zeg maar, dan loop je precies in een uur. En nou, afgelopen jaar waren er geloof ik meer dan 300 lopers die hem dus zelfs binnen het uur liepen. En nogmaals, als je 1 uur 10 loopt, ben je ook een winnaar. En het is heel erg leuk. Er doen heel veel teams ook mee. Van scholen, van allerlei organisaties, van heel veel bedrijven. Hebben bedrijventeams schrijven in. Dus het is ook een heel samenbindend evenement. En ja, een week of 12 voor het evenement organiseren we ook verschillende clinics. Waarin mensen die nog nooit een hardloop hebben gedaan, zich kunnen opgeven om een beetje het goede trainingsgevoel te krijgen. Ja, dat geeft gewoon een enorme hoop gezelligheid en reuring en een stukje adrenaline waar iedereen uiteindelijk heel blij van wordt.
2: Ja, en dit is alweer de 35e editie. Het bestaat dus al een poos, maar toch lijkt het alsof het steeds populairder wordt, hè?
1: Ja, klopt. Het sowieso. Het hardlopen en het buitensporten kan zich behoorlijk verheugen in veel belangstelling. Ter vergelijking met een jaar of 4, 5 geleden zaten we denk ik rond 14, 1500 deelnemers. En op dit moment zitten we al boven de 3000. Dus het is echt een heel groot evenement geworden. En het is de 35e editie, zeg ik ook met enige trots.
0: Ja, want eigenlijk
1: hebben we nog nooit zoveel inschrijvingen gehad als dit jaar.
0: Nee, want het valt altijd samen met de triathlon in Almere. Gaat altijd heel veel aandacht natuurlijk naar Almere. Je zou je toch denken, met zoveel deelnemers zou dat toch wel wat meer aandacht verdienen misschien.
1: Ja, nou, wij kunnen ons zeker verheugen in heel veel belangstelling van, ook van jullie.
0: Almere, gaat altijd heel veel aandacht natuurlijk naar Almere. Je zou je toch denken, met zoveel deelnemers zou dat toch wel wat meer aandacht verdienen misschien.
1: Ja, nou, wij kunnen ons zeker verheugen in heel veel belangstelling van, ook van jullie, maar ook van andere omroepen. En er zijn steeds meer organisaties die graag wat willen uitzenden en opnames willen maken. We hebben dit jaar ook voor het eerst een aftermovie. En er zijn al diverse rapportages als in de voorbeschouwing geweest. Dus wat dat betreft kunnen we ons in steeds meer belangstelling verheugen. Maar het valt inderdaad samen met de triathlon in Almere. Wij groeien nog steeds. En misschien zijn ze over een jaar of 2, 3 wel groter dan de triathlon in Almere. Ja. Want de deelnemersaantallen komen al redelijk dicht bij elkaar. En ik zeg wel eens met enige trots. We zijn zelfs het grootste eendaagse sportevenement van Flevoland. Want de triathlon doet er meerdere dagen over. Die heeft zo rond de 4000 deelnemers. En wij hebben ruim 3000 deelnemers op één dag. Dus waar een kleine gemeente niet groot in kan zijn.
2: Ja, nou, maar komt dat dan ook doordat er nu ook meer aan de kinderen wordt gedacht? Want ook voor kinderen zijn er nu speciale afgestemde routes natuurlijk. En afstanden.
1: Ja, dat is iets wat we al jaren hebben. He, dus naast de hele en de halve vispotato run hebben we ook altijd de kidsrun. Het is wel iets wat we dit jaar nieuw hebben, is de tienerrun. We zagen echt dat de tieners, ja, die voelen zich niet meer thuis bij de kidsrun. Want als je tiener bent, dan ben je natuurlijk geen kind meer. Tenminste, vindt een tiener. En sommigen zijn ook nog wel een beetje te jong voor de halve vispotato run. Dus dit jaar hebben we gezegd, nou, laten we vooral voor die 10, 11, 12-jarigen ook wat organiseren. Een 2000 meter run. En die kan zich ook al in behoorlijke belangstelling verheugen. Dus we hopen daar toch ook wel een beetje rond de 100 tieners aan de start te krijgen.
0: Maar waar begin je dan? Want als je maar 2 kilometer van de route loopt, is dat dan in Emmeloord? Of
1: ja, dat is goed dat je dat nog even doorvraagt. De tienerrun is alleen in Emmeloord. Daar hebben we een parcours uitgezet van 500 meter. En dat lopen ze dan 4 keer. En dat is inderdaad, zeg maar, rondom de Poldertoren, waar op dit moment ook de voorbereidingen worden getroffen voor de Open Monumentendag.
0: Ja, dus dat komt allemaal mooi samen, hè? Ja.
1: Inclusief ook met het Pieperfestival wat morgen er is. Dus Emmeloord is een bruisende stad op dit moment.
0: Ja, en al die frietjes die je morgen gratis kan eten, die ren je er dan weer af natuurlijk.
1: Nou ja, eigenlijk eet je ze er weer aan, want de frietjes die komen na de run, zeg maar. En het leuke is ook de deelnemers van de Vispotato Run hebben een labeltje aan hun startnummer. En dan kunnen ze ook nog een portie kibbeling halen. Dus zowel er is vis en er is patat aan het eind van de finish voor de deelnemers.
2: Nou, dan wacht er dus een mooie verrassing als je die afstand helemaal hebt afgelegd. En het is ook nog eens voor het goede doel, hè?
1: Ja, we hebben al jarenlang dat we de organisatie koppelen aan een goed doel. En we hebben 3 jaar geleden hebben we bewust gekozen om daar wat meer exposure aan te geven. En we hebben gekozen voor MetaKids. MetaKids, het eerste jaar bracht al een heel mooi bedrag op. Hè. Mensen kunnen als ze zich inschrijven een kleine donatie geven aan MetaKids. En je kunt zelf een soort sponsorpagina opzetten en mensen verleiden om jou te gaan sponsoren. Nou, vorig jaar zaten we al op ruim 10.000 euro. En daar gaan we ook dit jaar weer overheen. Op dit moment staat de teller volgens mij rond de 12.000, 13.000 euro aan sponsor.

0: geld wat binnengekomen is. Dus aan de ene kant de inschrijvingen. Maar aan de andere kant ook steeds meer mensen die het zo belangrijk vinden en zelf een actie in touw zetten. Om dus geld binnen te halen voor MetaKids. En dat wordt komende zaterdag op het podium naar de prijsuitreiking ook overhandigd aan de organisatie MetaKids.
1: Ja, die zijn er natuurlijk super blij mee.
0: Die zijn er heel blij mee, ja.
1: Nou, hebben we het weerbericht gehoord. 21 graden droog. Nee, niet.
0: Heel perfect. Ja. Wij zijn heel blij. Lekker een klein windje. 20, 21 graden, misschien een klein zonnetje. Dat worden echt perfecte omstandigheden.
1: Want vorig jaar was best heet, volgens mij. Hè? Was
0: nou, dat was inderdaad, zeg maar, 2, 3 jaar geleden was het heel heet. Toen zaten we echt op het punt met 27 graden. Ja, kan het doorgaan, ja of nee? Toen hebben we ook het dringend advies gegeven aan de mensen van pas je tempo aan, drink onderweg. Vorig jaar hadden we een fikse regenbui bij de start. Kan
1: dat
0: me nog heel goed
1: het.
0: Herinneren.
1: Ja, ja.
0: Dat was ook wel eventjes een beetje billen knijpen. Maar daar heb ik niemand over gehoord bij de finish. Want halverwege werd het droog. En mensen zijn toch al nat van het zweet. En
2: natuurlijk, ja.
0: We hoorden niemand meer over de regen bij de finish.
2: Dus, nou, morgen dus ideale weersomstandigheden zoals het nu lijkt. Heb je nog een tip voor de lopers?
0: Ja, gewoon geniet. Hè? En ga niet te hard van start. Die fout heb ik zelf ook wel eens gemaakt. Urk ligt natuurlijk ietsjes hoger dan de gemeente, de Noordoostpolder. Dus de eerste kilometer ga je toch een meter of 4-5 naar beneden.
1: Oh, dan ga je wat harder natuurlijk.
0: Dan gaat wat harder, zeg maar. En dan is nog wel eens een beetje de beginnersfout dat je dan te hard naar beneden gaat. Je zat met 3000 of je zat met een paar duizend man aan de start. Nou, dan wil je wel lopen. Dus pas op dat je niet te hard start en geniet vooral. En als je bij het viaduct bent in Emmeloord, bij de Hannie Schaftweg, dan is er nog 2,5 kilometer en dan komen steeds meer mensen staan er langs de kant om je aan te moedigen. Dus als je daar bent, dan ga je de finish halen.
1: Ja, en dan hoor je dus de hele tijd volgens mij dit.
0: Klopt.
1: Dat mensen je vooruit klappen.
0: Mensen klappen. Mensen kunnen ook je naam roepen, want je naam staat op je startnummer. Dus dat is echt, echt ook wel echt een kippenvel momentje als je daar, voortstrijdt. Ja.
1: Ik zie toch een beetje spijt in de ogen.
0: Nou, het is inderdaad wel even een dingetje inderdaad. En ik word er ook heel vaak mee geconfronteerd van jij vond toch ook zo leuk en je liep ook zo graag en je deed het ook best wel aardig. En dat klopt inderdaad, maar nee hoor, op dit moment heb ik de keuze gemaakt als voorzitter en ik weet dat ik niet mee kan doen. En er komt misschien ooit weer een tijd, als ik het stokje overdraag, dat ik misschien als bijna 60-jarige dan toch nog alsnog weer aan de start sta.
1: Dat is een mooie streven. Dankjewel Anjo Simonsen van de Fish Potato Run. En heel veel plezier morgen.
0: Dankjewel.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Nou, we hadden het er net over. De hitmachine, Harry Styles en American Girls.
1: Zometeen na vijven. Dan krijg je natuurlijk weer uitgebreid het nieuws uit de provincie. De een plofkraak of wat is het? Nee, geen plofkraak.
0: Een explosief weer bij Chinees restaurant in Zeewolde, de Nieuwe Lotus. En de gemeente heeft nu besloten om dat pand voor een maand te sluiten om de veiligheid te kunnen garanderen.
1: Ja, je zou maar ondernemer zijn en je dit overkomen. Ja, dan het is zo vervelend dat slachtoffers nog meer slachtoffer worden als iets dicht moet. Hè?
0: Ja, als ze slachtoffer zijn natuurlijk.
1: Ja, maar je bent natuurlijk al sowieso slachtoffer in wat voor rol je ook bent als je huis, als daar een explosief tegenaan gaat. En dan gaat je huis ook nog dicht. Dan moet je nog voor ergens anders wat gaan zoeken. Het is nu een bedrijf dan. En morgen is het Super Saturday. Ja, we hoorden net al natuurlijk over de Fish Potato Run die wordt gehouden tussen Urk en Emmeloord. Maar morgen is ook de Triathlon Challenge Almere. Dus heel veel sport. Ik ben blij dat ik op vakantie ga. Dat ik niet mee hoef te doen en zo. En ik ga het natuurlijk allemaal wel volgen via Omroep Flevoland. Maar straks daar is uitgebreid meer over.
0: Ik denk dat jij moet rennen morgen op het vliegveld.
1: Nee, ik ga heel vroeg hoor.
0: Oh,
1: moet niet rennen. Nee. Ik heb gezien, ik kan ook...

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan is het genoeg, dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is op last van de burgemeester 4 weken gesloten. Daar hoor je zometeen meer over in het nieuws. En een 40-jarige man uit Emmeloord wordt beschuldigd van het jarenlang misbruiken van zijn 2 nichtjes.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie dan. Eens eventjes kijken waar het stilstaat. Nou, op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport 10 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattermerbroek 4 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Emmeloord-Zwolle zeg je ja, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 6 minuten. En de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Elburg, daar zo'n 6 minuten vertraging. Geflitst wordt er op dit moment op de Larserweg bij Lelystad in beide richtingen een controle, dat is de N302. Hij staat ergens tussen hectometerpaaltje 85 en 91, want hij is zich aan het verplaatsen, zie ik hier in mijn lijstje. En dan ook nog op de Vogelweg bij Lelystad in beide richtingen, hectometerpaaltje 21,9. Nou, je bent gewaarschuwd.
9: Vannacht werd Zeewolde voor de derde keer opgeschrikt door een explosie bij een Chinees restaurant. Nou, voor de burgemeester is de maat vol. Het pand moet namelijk voor 4 weken dicht. Meer daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
12: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
17: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
16: En voor Harold met een sta-opstoel.
18: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
16: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Simply Red was dat en Something Got Me Started. Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is op last van de burgemeester 4 weken dicht. Het horecapand was al 3 keren doelwit van een aanslag. En om de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en omliggende gebouwen te beschermen, wordt het restaurant nu dus voor 1 maand gesloten. Nou, wij gingen vanochtend de straat op en daar bleek dat veel Zeewoldenaren meeleven met de eigenaar. Vanochtend, net na 6 uur, klonk er een luide knal die veel Zeewoldenaren hebben gehoord.
1: Het was of dat er bij mij een putdeksel met oud en nieuw zo'n klap kwam. Met een rotje.
2: Ik hoorde vanmorgen een knal. Ja, dan kijk ik gelijk uit het raam. En ik wist gelijk dat het hier was eigenlijk.
3: Dus hoe wist u dat dan?
2: De derde keer al.
1: Ik ben daar heel verdrietig en teleurgesteld en heel erg boos over. Omdat dit zijn zulke lieve, lieve, lieve mensen. Ze werken zo hard en ze zijn er voor ons.
4: Ja, het wordt geen dorp meer. Het wordt een stadje.
3: Ja, wat bedoelt u daar dan mee?
4: Nou, het wordt te groot en te crimineel.
1: Mensen, waarom doen jullie dit? Dit kan niet. Zeewolde is zo mooi. Dit moet niet.
5: Voor die mensen zelf, erg. En ik... Ja, de aanleiding waarvoor, ja, ik begrijp het niet.
3: De eigenaar van het Chinese restaurant heeft naar eigen zeggen een groot vraagteken boven zijn hoofd hangen. Hij zegt met niemand ruzie te hebben, geen schulden uit te hebben staan en daarom ook geen idee te hebben waarom zijn zaak nu al voor de 3e keer doelwit is van vernielingen.
5: Waar komt het ineens vandaan? Ik heb er geen verklaring voor.
1: Je moet niet angst hebben, maar het is wel zo.
6: Ik ben nooit zo gauw bang. Dus, maar ik ga gewoon, als we vandaag nog open zijn, ik ga er gewoon naartoe. Ja. Want ik wil vandaag wel even een lekkere kiploempje halen bij Lotus.
0: Ja, dat gaat dus niet, want het Chinese restaurant is de komende tijd gesloten.

0: Muziek van Tina Turner en What's Love Got To Do With It.
1: We hebben contact met Floris Lafeber bij Weerplaza in Houten. We maken ons op voor een sportweekend waarin we vooral zitten te wachten op droog weer. Nou, dat gaan we zo even horen of dat lukt, Floris. Maar hoe is het nog vandaag?
2: Ja, momenteel is het wat wisselend bewolkt. Er trok vanochtend een buiengebied over het land heen. En met name tijdens de ochtenduren heeft het eventjes flink doorgeplenst in onze provincie. Momenteel is het wel wat droger geworden, maar een lokaal buienexemplaar is nog wel mogelijk. In de loop van de avond trekken de meeste buien wel naar het oosten weg en volgen er brede opklaringen. En we zien ook momenteel dat we met de hoogste temperaturen van de dag te maken hebben. Want als de zon eenmaal doorbreekt, schiet de temperatuur nog eenmaal omhoog naar zo'n 19 of 20 graden. Maar na zonsondergang koelt het wel snel af.
1: Ja, ik vind het best wel fris. Word ik s'nachts wakker, denk ik, goh, toch chill of zo. Zonder dat ik mijn ramen open slaap of zo. Je merkt het al gewoon.
2: Je merkt het wel, hè? Ja, zeker vannacht als er ook wat nevel of mist gaat ontstaan. Dan voelt het morgenochtend ook een beetje herfstachtig aan in een kleine wereld. Want plaatselijk kunnen de zichtwaarden met name in het zuiden van de regio eventjes teruglopen naar misschien wel minder dan 200 meter.
1: Vanaf hoe laat? Want morgen begint het triathlon. Het startschot is geloof ik 6:30.
2: Nou, rond 6:30 zou je daar nog wel mee te maken kunnen hebben. Maar het is wel heel plaatselijk. Dus we zien momenteel de grootste kansen op wat mist weggelegd voor het zuidoosten van het land. Het is nog maar eventjes de vraag of dat ook daadwerkelijk onze provincie gaat bereiken. Maar ik verwacht wel dat er vannacht wat ondiepe nevel- of mistbanken kunnen ontstaan. Het heeft natuurlijk geregend, de lucht is koud en dat betekent dat er best wel wat nevel of mist kan ontstaan komende nacht. Okay. Morgen dus mogelijk een grijze start, maar de zon probeert er al wel snel bij te komen. We moeten ook rekening houden met wat wolkenvelden die overtrekken. Maar ik verwacht morgen eigenlijk toch best wel een vriendelijke dag met een mix van wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn en op de meeste plaatsen blijft het lange tijd droog. Maar aan het eind van de middag stijgt wel de kans op een beetje lichte regen. Dus het is wel wisselvallig, maar morgen is de temperatuur in ieder geval wel goed met 19 of 20 graden.
1: Oké, en de zondag?
2: Ja, dat wordt echt een heel ander verhaal, want dan is het bewolkt en regenachtig. Staat er ook een stevig windje uit het westen. En langs de grote meren kan het zelfs een beetje onstuimig gaan zijn, met windkracht 4 of windkracht 5 die er waait. Later op de dag wel wat droger met geregeld ruimte voor de zon. Maandag is dan ook weer een overwegend droge dag. Het is dan ook weer wat warmer in Flevoland. Met plaatselijk zelfs kans op 24 graden. Dat zijn echt de laatste stuiptrekkingen van deze nazomer. Want de dagen daarna daalt de temperatuur naar 19 of 20 graden overdag. Is er geregeld ruimte voor de zon, maar ook dan moeten we geregeld rekening houden met een aantal buien. Dus het is echt een beetje een komen en gaan van wisselvallige dagen in onze provincie.
3: Nu kwam er een paar minuten geleden een collega de studio ingestormd. Die zegt, als je de weerman nog even spreekt, wil je eens even vragen hoe het zit met de temperatuur eind september? Want hij had verhalen gehoord over temperaturen van rond de 30 graden.
1: Is zelfs pushberichten op zijn telefoon.
2: Nou, dat hebben wij dan niet gepusht, denk ik. Ik heb zojuist wel een maandverwachting gemaakt. En daarin bespreek ik de rest van de maand september. Het lijkt eigenlijk de komende periode wel ronduit wisselvallig te blijven. Maar richting het eind van de maand september en in het begin van de maand oktober lijken we toch te maken te krijgen met een rustige en stabiele periode waarin de zon geregeld schijnt. Maar echt hoge temperaturen van circa 25 graden zie ik dan niet meer gebeuren.
1: Oh, we gaan hem geruststellen. Of Jordi vindt het wel teleurstellend. Die hoopt het toch nog even op een hittekoepeltje van 30 graden.
2: Nou, dan kan je wel naar Zuid-Europa, want daar is de komende tijd nog behoorlijk warm. Ik zie in Zuid-Frankrijk, Madrid en ook in het westen van Portugal nog steeds temperaturen van 35 graden of meer in de weerkaart. Dus als je van plan bent om nog eventjes wat zon en nazomerse temperaturen te pakken, dan kan je terecht in Zuid-Europa.
1: Oké, dan heb ik nog een hele particuliere vraag, want ik ga morgen weg. Ik ga naar Oslo. En als je toch die weerkaart van Europa hebt...
2: Ja, morgen het weer in Oslo. Ja, dat is toch wel wisselvallig ook daar. Het is vrij fris in Oslo. Wel wat droge periode af en toe met wat zon. Maar morgenmiddag en morgenavond neemt de wisselvalligheid toe. Gaat gepaard met veel bewolking en wat regen. Ja, de maxima liggen daar rond een graad of 13. Dus dat is toch best wel fris.
1: Ja, dat is zeker. Ik ben blij dat ik die nieuwe jas heb gekocht. Heel goed. Heel goed. Nou, Floris, dankjewel. Eet smakelijk zo meteen. Hoi, hoi.
2: Doei.
4: Je luistert naar Flevoland.

0: Douwe Bob, note to self. 17:08 is het. We hebben nog wat nieuws voor je.
1: Mensen die iets ouds en waardevols in huis hebben met een link naar Urk, die konden dat vandaag laten taxeren. Ze waren welkom bij de historische timmerschuur in het dorp. Daar zaten twee experts klaar. De taxatiedag werd georganiseerd door Stichting Conservering Archeologische Vondsten Flevoland. Volgens Henk Kapitein van die stichting wilden ze wel eens weten wat voor waardevols er nog op Urk te vinden is. En tegelijk was het ook een lokkertje.
2: Als we nou een Urker tussen kunst en kids organiseren, kunnen we daar advertentie over plaatsen, reclame mee maken. En dan komen de mensen en dan kunnen ze gelijk zien hoe de schuur er nu uitziet en wat er veranderd is en wat het aanbod is.
3: Dus stiekem is het ook een kleine publiciteitsstunt als ik u zo hoor.
2: Dat heeft u helemaal goed. Ik ben te beleefd om u tegen te spreken.
4: Nou, en deze komt er ook uit de nusje nummer 5.
5: Goeie. Kijk even.
3: Wat dacht u? Had u die zo gevonden?
5: Nou, de tegeltjes zijn eigenlijk van mevrouw. En die heeft ze ooit eens gekregen van iemand waar ze altijd huishoudelijk werk deed. En die mevrouw is ondertussen overleden. En ze lagen bij ons in de schuur. En toen kwam dus dit in de krant te staan van tussen kunst en kids. Toen zegt mevrouw van nou, laten wij eens met die tegeltjes kijken. Misschien wat informatie erover en of wat waard is, uiteraard.
6: Nou, deze drie tegeltjes komen alle drie van Urk, denk ik. Waarschijnlijk zijn ze gemaakt in Friesland. Deze twee zijn 19e eeuw en deze is waarschijnlijk 18e eeuw.
5: Nou ja, ze blijken dus een tientje of zo per stuk te zijn, dus of drie tientjes.
7: Ja, een paar tientjes.
5: Een paar tientjes. Dus nou ja, we hebben er een stuk of 30, dus.
3: Wat een leuk bedrag toch?
5: Ja, het is een leuk bedrag. Nou ja, neem ik zeg, daar gaat het ons niet om. En mevrouw is heel erg van de archeologie. Ze is heel benieuwd wat hier nou eigenlijk allemaal in de grond ligt op Urk nog.
8: Hallo.
3: Je komt hier naar binnen lopen met deze vaas. Waar heb je deze vaas vandaan gehaald?
8: Uit de Noordzee en hij komt volgens mij uit Duitsland.
3: Ja, maar heb je hem ook in de Noordzee gevonden of stond hij ergens thuis op zolder?
8: Mijn babbe die kwam even langs en die liet hem even zien. Dus ja, eigenlijk heeft mijn babbe hem, ja.
9: Het is best wel een model wat heel oud is, voor 1500. En dan zou ik ruwweg zeggen, dit is een kruikje, rond 1450 uit Duitsland. Dat is, toen hadden de Duitsers al export over de Noordzee. En in de Noordzee vinden we redelijk wat van dit aardewerk als er een oud wrak boven gekomen is.
3: En wat vond je ervan?
8: Ik vond het wel cool dat je eigenlijk nu een heel oud stuk in je handen hebt. Dus ja, dat vind ik wel cool.
3: Nou, hou hem goed vast.
8: Ja.
1: Ja, want voor je het weet is die vaas van je hebben de stuk. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Je hoorde een bijdrage van onze collega Erik Verwiel.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Nu bij Dirk. Chicken tonight. 1,99. Dat is lekker voordeel.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De politie in Almere zoekt een man die achter het stuur lachgas zou hebben gebruikt. Toen agenten hem wilden aanspreken, ramde hij met zijn auto het politievoertuig en vluchtte te voet. Het gebeurde allemaal vanmiddag op de Karperweg in Almere stad. Er is door de politie een burgernetmelding verstuurd. De padelbaan in Dronten is aangewezen als een van de 5 locaties voor het Europees kampioenschap padel in Nederland. De eerste en tweede fase van het herentoernooi worden begin maart in Dronten gespeeld. Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is op last van de burgemeester 4 weken gesloten. In een paar weken tijd zijn er 3 explosies bij het horecapand geweest. De gemeente Zeewolde zegt dat het besluit is genomen om de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en omliggende gebouwen te beschermen. En een 40-jarige man uit Emmeloord wordt beschuldigd van het jarenlang misbruiken van zijn 2 nichtjes. De verdachte wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar gevangenisstraf. De uitspraak van de rechter volgt over 2 weken. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je het hele weekend op onze website en in de app.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Wanneer er tijdens een voetbalwedstrijd met vuurwerk wordt gegooid, wordt het duel vanaf nu direct definitief gestaakt. Dat heeft de KNVB na overleg met justitie, de politie en de burgemeesters besloten.
12: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen klaart het breed op en de temperaturen dalen naar zo'n 15 graden rond zonsondergang. Tijdens de nachtelijke uren koelt het verder af naar zo'n 11 à 12 graden en op de koudste plaatsen kan ook wat nevel of mist ontstaan. Verder zwakt de wind uit het westen geleidelijk in kracht af. En morgen krijgen we een hele vriendelijke dag, want na het oplossen van de nevel of mist krijgt de zon geregeld ruimte om te schijnen. Maar vanuit het westen moeten we ook rekening houden met dikkere wolkenvelden. Later in de middag en tijdens de avonduren neemt de kans op een klein beetje lichte regen toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt verder een vrij warme zaterdag met maxima tussen de 20 en 22 graden.
13: ANWB verkeersinformatie op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattermerbroek. Daar doe je er 6 minuten langer over. En 50 Emmeloord Apeldoorn tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattermerbroek richting Amersfoort, 6 minuten. De N309 Dronten Epe tussen Walibi Holland en Elburg Vesting ook 6 minuten. Dan kijk ik naar mijn lijstje met flitsers. Op de A6 bij Band een controle. Emmeloord Joure, die richting op. Hectometerpaaltje 287,3. Ook een controle op de N302 de Larserweg in Lelystad. In beide richtingen. Hectometerpaaltje 90,9. En op de Vogelweg ook een extra controle. Daar is natuurlijk altijd al een radarcontrole. Maar nu iets extra's. In beide richtingen. Hectometerpaaltje 21,9.
10: Ja, het belooft nogal een sportief weekend te worden in onze provincie. Zometeen blikken we vooruit op de triathlon in Almere en ook alvast op de Fish Potato Run in Noordoostpolder.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Diana Ross en haar Supremes en You Keep Me Hanging On.
1: Ja, we gaan even kijken naar de sport. Want ja, dit is wel echt een enorm sportweekend. Want morgen is het Super Saturday, moet ik zeggen. Twee grote sportevenementen gaan dan in onze provincie van start. 'S Ochtends vroeg in Almere is de start van de Triathlon Challenge Almere-Amsterdam. Waar wordt gestreden om de Europese en Nederlandse titel. En morgenmiddag klinkt op Urk het startschot voor de Fish Potato Run. Daar hadden we het een uur geleden ook al over in onze uitzending. Je hoort een reportage van onze collega Paul Lendrink.
2: En daar is de startsein en gaan we vertrokken.
3: De aftrap van de Challenge Almere Amsterdam was gistermiddag vanaf de Esplanade. Een recordaantal van ruim 550 jongeren gingen van start bij de Junior Challenge. En de snelste was Floris Tas uit Almere.
4: Hoe was het?
5: Zwaar, maar wel goed. Het ging wel goed.
2: Ik wou moeten zien al onze atleten die hier passeren.
4: Wat was het zwaarste onderdeel?
5: Rennen. Ja, ik dacht dat ik hier al was. Er moest nog een rondje.

0: Ik ben er wel.
1: Een verdubbeling van de deelnemers bij deze Junior Challenge. De belangstelling voor deze 45e editie van de Challenge Almere Amsterdam is groter dan ooit.
0: Morgen ook een record over het hele weekend, meer dan 2500 deelnemers. En je ziet de afgelopen jaren al dat duursport heel populair is. Je ziet het aan marathons die steeds groter worden. Maar ook triathlons worden steeds populairder wereldwijd. En ja, wij profiteren daar natuurlijk ook van. En het is denk ik wel een beetje een trend dat mensen steeds meer bezig zijn met een gezonde levensstijl, bewegen, actief bezig zijn. En triathlon is dan natuurlijk wel een ultieme uitdaging. En we zien de afgelopen jaren in Almere al een hele grote stijgende lijn. En dit jaar weer groter dan ooit, dus dat is super fijn.
1: Het triathlonfeestje in Almere is begonnen. Morgen kunnen de atleten op de lange afstand vol aan de bak. Ze beginnen met 3,8 kilometer zwemmen. Daarna is het 180 kilometer fietsen en een volledige marathon lopen. En als de eerste topatleten van de triathlon wellicht al zijn gefinished, klinkt morgenmiddag op Urk het startschot voor de Fish Potato Run. Ook voor dit hardloopevenement is volgens Martin de Jong van de organisatie de belangstelling zeer groot.
2: Ja, onze limiet is er nog niet. We willen eigenlijk toch 3500 door gaan groeien. Dat is onze ambitie. Ja, en dat moet even te gaan. Dus schrijf je vooral in en doe mee. Superleuk.
3: Het kan nog op de zaterdag. Kunnen ze zich inschrijven. Hoeveel hebben jullie dan nu al binnen?
2: En we gaan over de 3000 heen. Dus weer meer dan vorig jaar. Dus we gaan het wel richting onze einddoel. Maar goed, daar mag we wel bij.
3: Uiteraard. Hoe gaaf is het dat het toch inderdaad elke keer wel groeit? Het blijft dus wel populair.
2: Ja, dat is immens leuk. Daar doe je het ook voor. Vrijwilligers zijn enthousiast. Publiek enthousiast. Ja, mooier kun je het niet hebben.
4: Mooier kun je het niet hebben. Je hoorde een reportage van de Fish Potato Run. Gemaakt door onze sportcollega's. De Fish Potato Run is zondag bij ons te zien. In het nieuwsprogramma. En Europees en het Europese en Nederlands kampioenschap triathlon in Almere is morgenochtend al vanaf 7 uur live te volgen. Bij Omroep Flevoland op televisie en internet. Dus zet je wekker. Dat doen die triatleten ook.

0: Met de Bee Gees, dan weet je het. Dan is het minutenlang meezingen. Ook met deze 5 minuten lang. Tragedy.
1: Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Premier Rob Jetten heeft zijn medeleven betuigd en hij spreekt van een afschuwelijk ongeluk. En ook minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken leeft mee.
2: Natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team, staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
1: Er is nog veel onduidelijk. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Alarmcentrale Eurocross heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar betrokkenen zich kunnen melden.
0: Het ministerie van Landbouw komt met een extra subsidie voor boeren om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten. Op akkers waar bijvoorbeeld tarwe wordt geteeld, worden dan tegelijkertijd ook stroken met kruidenrijke grassen gezaaid. En dat is goed voor de bodem, insecten en de vogels. In Zuid-Holland doen ze het al een tijdje en het werkt daar goed, zegt Natuurmonumenten.
3: Het eerste jaar dat we begonnen in 2024 zagen we hier al enorme impact. We zagen enorme aantallen insecten, veel soorten insecten ook komen. Maar ook voor die vogels was het een hele grote trekpleister. Zowel voor de broedvogels als voor de overwinterende vogels die er in enorme getallen dan voorkomen.
0: Met de subsidie gaan 19 boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland het systeem verder testen.
1: Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar en de voorzitter van CNV legt uit waarop deze is gebaseerd.
4: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En daar wil je ook rekening mee houden in de gesprekken. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt en daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
1: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV die komt maandag met de looneis.
0: En veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. Want hoe weet je al wat je op je 15e, wat je dan later wil gaan worden? Veel scholieren die schrijven zich daarom maar in voor een oriëntatiejaar. Dat gebeurt vooral op het mbo.
5: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
0: In het oriëntatiejaar kun je van alles en nog wat doen en ga je ook nog eens langs bij allerlei bedrijven om zo te kijken wat je leuk vindt. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is het genoeg, dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie in Almere zoekt een man die achter het stuur lachgas zou hebben gebruikt. En toen agenten hem wilden aanspreken, ramde hij met zijn voertuig de politieauto en vluchtte hij te voet. En de padelbaan in Dronten is aangewezen als een van de 5 locaties voor het Europees kampioenschap padel in Nederland.
11: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits in het midden van het land is nagenoeg voorbij. Nog 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam, de andere kant op, bij Hoevelaken. En er staat ook 4 kilometer file op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Ook daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vannacht werd Zeewolde voor de derde keer opgeschrikt door een explosie bij een Chinees restaurant. Nou, voor de burgemeester is de maat vol. Het pand moet namelijk voor 4 weken dicht. Meer daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
14: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonkroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is op last van de burgemeester 4 weken dicht. Het horecapand was al 3 keer het doelwit van een aanslag. En om de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en omliggende gebouwen te beschermen, wordt het restaurant nu dus voor 1 maand gesloten. Nou, wij gingen vanochtend de straat op en daar bleek dat veel Zeewoldenaren meeleven met de eigenaar. Vanochtend, net na 6 uur, klonk er een luide knal die veel Zeewoldenaren hebben gehoord.
1: Het was of dat er bij mij een putdeksel met oud en nieuw zo'n klap kwam. Met een rotje.
2: Ik hoorde vanmorgen een knal. Ja, dan kijk ik gelijk uit het raam. En ik wist gelijk dat het hier was eigenlijk.
3: Dus hoe wist u dat dan?
2: De 3e keer al.
1: Ik ben daar heel verdrietig en teleurgesteld en heel erg boos over. Omdat dit zijn zulke lieve, lieve, lieve mensen. Ze werken zo hard en ze zijn er voor ons.
4: Ja, het wordt geen dorp meer. Het wordt een stadje.
3: Ja, wat bedoelt u daar dan mee?
4: Nou, het wordt te groot en te crimineel.
1: Mensen, waarom doen jullie dit? Dit kan niet. Zeewolde is zo mooi. Dit moet niet.
5: Voor die mensen zelf, erg. En ik... Ja, de aanleiding waarvoor, ja, ik begrijp het niet.
6: De eigenaar van het Chinese restaurant heeft naar eigen zeggen een groot vraagteken boven zijn hoofd hangen. Hij zegt met niemand ruzie te hebben, geen schulden uit te hebben staan en daarom ook geen idee te hebben waarom zijn zaak nu al voor de 3e keer doelwit is van vernielingen.
5: Waar komt het ineens vandaan? Ik heb er geen verklaring voor.
1: Je moet niet angst hebben, maar het is wel zo.
7: Ik ben nooit zo gauw bang. Dus, maar ik ga gewoon, als we vandaag nog open zijn, ik ga er gewoon naartoe. Ja. Want ik wil vandaag wel even een lekkere kiploempje halen bij Lotus.
0: Ja, dat gaat dus niet, want het Chinese restaurant is de komende tijd gesloten.

0: We hebben contact met Floris Lafeber bij Weerplaza in Houten. We maken ons op voor een sportweekend waarin we vooral zitten te wachten op droog weer. Nou, dat gaan we zo even horen of dat lukt, Floris. Maar hoe is het nog vandaag?
1: Ja, momenteel is het wat wisselend bewolkt. Er trok vanochtend een buiengebied over het land heen. En met name tijdens de ochtenduren heeft het eventjes flink doorgeplenst in onze provincie. Momenteel is het wel wat droger geworden, maar een lokaal buienexemplaar is nog wel mogelijk. In de loop van de avond trekken de meeste buien wel naar het oosten weg en volgen er brede opklaringen. En we zien ook momenteel dat we met de hoogste temperaturen van de dag te maken hebben. Want als de zon eenmaal doorbreekt, schiet de temperatuur nog eenmaal omhoog naar zo'n 19 of 20 graden. Maar na zonsondergang koelt het wel snel af.
0: Ja, ik vind het best wel fris. Word ik s'nachts wakker, denk ik, goh, chilly, toch chill of zo. Zonder dat ik mijn ramen openslaap of zo. Je merkt het al gewoon.
1: Je merkt het wel, hè? Ja, zeker vannacht als er ook wat nevel of mist gaat ontstaan. Dan voelt het morgenochtend ook een beetje herfstachtig aan in een kleine wereld. Want plaatselijk kunnen de zichtwaarden met name in het zuiden van de regio eventjes teruglopen naar misschien wel minder dan 200 meter.
0: Vanaf hoe laat? Want morgen begint het triathlon. Het startschot is geloof ik 6:30.
1: Nou, rond 6:30 zou je daar nog wel mee te maken kunnen hebben. Maar het is wel heel plaatselijk. Dus we zien momenteel de grootste kansen op wat mist weggelegd voor het zuidoosten van het land. Het is nog maar eventjes de vraag of dat ook daadwerkelijk onze provincie gaat bereiken. Maar ik verwacht wel dat er vannacht wat ondiepe nevel- of mistbanken kunnen ontstaan. Het heeft natuurlijk geregend, de lucht is koud en dat betekent dat er best wel wat nevel of mist kan ontstaan komende nacht. Okay. Morgen dus mogelijk een grijze start, maar de zon probeert er al wel snel bij te komen. We moeten ook rekening houden met wat wolkenvelden die overtrekken. Maar ik verwacht morgen eigenlijk toch best wel een vriendelijke dag met een mix van wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn en op de meeste plaatsen blijft het lange tijd droog. Maar aan het eind van de middag stijgt wel de kans op een beetje lichte regen. Dus het is wel wisselvallig, maar morgen is de temperatuur in ieder geval wel goed met 19 of 20 graden.
0: Oké, en de zondag?
1: Ja, dat wordt echt een heel ander verhaal, want dan is het bewolkt en regenachtig. Staat er ook een stevig windje uit het westen. En langs de grote meren kan het zelfs een beetje onstuimig gaan zijn, met windkracht 4 of windkracht 5 die er waait. Later op de dag wel wat droger met geregeld ruimte voor de zon. Maandag is dan ook weer een overwegend droge dag. Het is dan ook weer wat warmer in Flevoland. Met plaatselijk zelfs kans op 24 graden. Dat zijn echt de laatste stuiptrekkingen van deze nazomer. Want de dagen daarna daalt de temperatuur naar 19 of 20 graden overdag. Is er geregeld ruimte voor de zon, maar ook dan moeten we geregeld rekening houden met een aantal buien. Dus het is echt een beetje een komen en gaan van wisselvallige dagen in onze provincie.
2: Nu kwam er een paar minuten geleden een collega de studio ingestormd. Die zegt, als je de weerman nog even spreekt, wil je eens even vragen hoe het zit met de temperatuur eind september? Want hij had verhalen gehoord over temperaturen van rond de 30 graden.
0: Is zelfs pushbericht op zijn telefoon.
1: Nou, dat hebben wij dan niet gepusht, denk ik. Ik heb zojuist wel een maandverwachting gemaakt. En daarin bespreek ik de rest van de maand september. Het lijkt eigenlijk de komende periode wel rond dat wisselvallig te blijven. Maar richting het eind van de maand september en in het begin van de maand oktober lijken we toch te maken te krijgen met een rustige en stabiele periode waarin de zon geregeld schijnt. Maar echt hoge temperaturen van circa 25 graden zie ik dan niet meer gebeuren.
0: Oh, we gaan hem geruststellen. Of Jordi vindt het al teleurstellend. Die hoopt toch nog even op een hittekoepeltje van 30 graden.
1: Nou, dan kan je wel naar Zuid-Europa, want daar is de komende tijd nog behoorlijk warm. Ik zie in Zuid-Frankrijk, Madrid en ook in het westen van Portugal nog steeds temperaturen van 35 graden of meer in de weerkaart. Dus als je van plan bent om nog eventjes wat zon en nazomerse temperaturen te pakken, dan kan je terecht in Zuid-Europa.
0: Oké, dan heb ik nog een hele particuliere vraag, want ik ga morgen weg. Ik ga naar Oslo. En als je toch die weerkaart van Europa hebt...
1: Ja, morgen het weer in Oslo. Ja, dat is toch wel wisselvallig ook daar. Het is vrij fris in Oslo. Wel wat droge periode af en toe met wat zon. Maar morgenmiddag en morgenavond neemt de wisselvalligheid toe. Gaat gepaard met veel bewolking en wat regen. Ja, de maxima liggen daar rond een graad of 13. Dus dat is toch best wel fris.
0: Ja, dat is zeker. Ik ben blij dat ik die nieuwe jas heb gekocht. Heel goed. Nou, Floris, dankjewel. Eet smakelijk zo meteen. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland. Oh.

0: Mensen die iets ouds en waardevols in huis hebben met een link naar Urk, die konden dat vandaag laten taxeren. Ze waren welkom bij de historische timmerschuur in het dorp. Daar zaten twee experts klaar. De taxatiedag werd georganiseerd door Stichting Conservering Archeologische Vondsten Flevoland. Volgens Henk Kapitein van die stichting wilden ze wel eens weten wat voor waardevols er nog op Urk te vinden is. En tegelijk was het ook een lokkertje.
1: Als we nou een Urker tussen kunst en kids organiseren, kunnen we daar advertentie over plaatsen, reclame mee maken. En dan komen de mensen en dan kunnen ze gelijk zien hoe de schuur er nu uitziet en wat er veranderd is en wat het aanbod is.
2: Dus stiekem is het ook een kleine publiciteitsstunt als ik u zo hoor.
1: Dat heeft u helemaal goed. Ik ben te beleefd om u tegen te spreken.
3: Nou, en deze komt er ook uit een usje nummer 5.
4: Goeie. Kijk even.
2: Wat dacht u? Had u die zo gevonden?
4: Nou, de tegeltjes zijn eigenlijk van mevrouw. En die heeft ze ooit eens gekregen van iemand waar ze altijd huishoudelijk werk deed. En die mevrouw is dan intussen overleden. En ze lagen maar bij ons in de schuur. En toen kwam dus dit in de krant te staan van tussen kunst en kids. Toen zegt mevrouw van nou, laten wij dus met die tegeltjes kijken. Misschien wat informatie erover en of wat waard is uiteraard.
5: Nou, deze drie tegeltjes komen alle drie van Urk, denk ik. Waarschijnlijk zijn ze gemaakt in Friesland. Deze twee zijn 19e eeuw en deze is waarschijnlijk 18e eeuw.
4: Nou ja, ze blijken dus een tientje of zo per stuk te zijn, dus, of drie tientjes.
6: Ja, een paar tientjes.
4: Dus nou ja, we hebben er een stuk of 30, dus.
2: Dat is een leuk bedrag, toch?
4: Ja, het is een leuk bedrag. Nou ja, nee, wat ik zeg, daar gaat het ons niet om. En mijn vrouw is heel erg van de archeologie. Ze is heel benieuwd wat hier nou eigenlijk allemaal in de grond ligt op Urk nog.
7: Hallo.
2: Je komt hier naar binnen lopen met deze vaas. Waar heb je deze vaas vandaan gehaald?
7: Uit de Noordzee en hij komt volgens mij uit Duitsland.
2: Ja, maar heb je hem ook in de Noordzee gevonden of stond hij ergens thuis op zolder?
7: Mijn babbe die kwam even langs en die liet hem even zien. Dus ja, eigenlijk heeft mijn babbe hem, ja.
5: Het is best wel een model wat heel oud is, voor 1500. En dan zou ik ruwweg zeggen, dit is een kruikje rond 1450 uit Duitsland. Dus toen hadden de Duitsers al export over de Noordzee. En in de Noordzee vinden we redelijk wat van dit aardewerk als er een oud wrak boven gekomen is.
2: En wat vond je ervan?
7: Ik vond het wel cool dat je eigenlijk nu een heel oud stuk in je handen hebt. Dus ja, dat vind ik wel cool.
2: Nou, hou hem goed vast.
7: Ja.
0: Ja, want voor je het weet is die vaas van je hebben de stuk. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Je hoorde een bijdrage van onze collega Erik Verwiel.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De politie in Almere zoekt een man die achter het stuur lachgas zou hebben gebruikt. Toen agenten hem wilden aanspreken, ramde hij met zijn auto het politievoertuig en vluchtte te voet. Het gebeurde allemaal vanmiddag op de Karperweg in Almere stad. Er is door de politie een burgernetmelding verstuurd. De padelbaan in Dronten is aangewezen als een van de 5 locaties voor het Europees kampioenschap padel in Nederland. De eerste en tweede fase van het herentoernooi worden begin maart in Dronten gespeeld. Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is op last van de burgemeester 4 weken gesloten. In een paar weken tijd zijn er 3 explosies bij het horecapand geweest. De gemeente Zeewolde zegt dat het besluit is genomen om de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en omliggende gebouwen te beschermen. En een 40-jarige man uit Emmeloord wordt beschuldigd van het jarenlang misbruiken van zijn 2 nichtjes. De verdachte wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar gevangenisstraf. De uitspraak van de rechter volgt over 2 weken. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je het hele weekend op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. Dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen klaart het breed op en de temperaturen dalen naar zo'n 15 graden rond zonsondergang. Tijdens de nachtelijke uren koelt het verder af naar zo'n 11 à 12 graden en op de koudste plaatsen kan ook wat nevel of mist ontstaan. Verder zwakt de wind uit het westen geleidelijk in kracht af. En morgen krijgen we een hele vriendelijke dag, want na het oplossen van de nevel of mist krijgt de zon geregeld ruimte om te schijnen. Maar vanuit het westen moeten we ook rekening houden met dikkere wolkenvelden. Later in de middag en tijdens de avonduren neemt de kans op een klein beetje lichte regen toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt verder een vrij warme zaterdag met maxima tussen de 20 en 22 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, het belooft nogal een sportief weekend te worden in onze provincie. Zometeen blikken we vooruit op de triathlon in Almere en ook alvast op de Fish Potato Run in Noordoostpolder.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, we gaan even kijken naar de sport. Want ja, dit is wel echt een enorm sportweekend. Want morgen is het Super Saturday, moet ik zeggen. Twee grote sportevenementen gaan dan in onze provincie van start. 'S Ochtends vroeg in Almere is de start van de Triathlon Challenge Almere-Amsterdam. Waar wordt gestreden om de Europese en Nederlandse titel. En morgenmiddag klinkt op Urk het startschot voor de Fish Potato Run. En daar hadden we het een uur geleden ook al over in onze uitzending. Je hoort een reportage van onze collega Paul Lendrink.
1: En daar is de startsein. En gaan we vertrokken.
2: De aftrap van de Challenge Almere Amsterdam was gistermiddag vanaf de Esplanade. Een recordaantal van ruim 550 jongeren gingen van start bij de Junior Challenge. En de snelste was Floris Tas uit Almere.
3: Hoe was het?
4: Zwaar, maar wel goed. Het ging wel goed.
1: Ik wou moeten zien al onze atleten die hier passeren.
3: Wat was het zwaarste onderdeel?
4: Rennen. Ja, ik dacht dat ik hier al was. Er moest nog een rondje.
1: Oh, dat is een indruk.
4: Maar het ging wel goed.
3: Heb je er veel voor getraind?
4: Ja. Had hij voor twee wedstrijden.
1: Komt hij naar binnen.
4: En genoeg getraind, ja. Lekker gerend.
5: Hij komt hier als tweede.
3: En gaan we jou hier over een aantal jaren ook zien tussen die grote mannen?
4: Natuurlijk, ben ik er. En nog even werken aan mijn uithoudingsvermogen, maar ik ben er wel.
2: Een verdubbeling van de deelnemers bij deze Junior Challenge. De belangstelling voor deze 45e editie van de Challenge Almere Amsterdam is groter dan ooit.
3: Morgen ook een record over het hele weekend, meer dan 2500 deelnemers. En je ziet de afgelopen jaren al dat duursport heel populair is. Je ziet het aan marathons die steeds groter worden. Maar ook triathlons worden steeds populairder wereldwijd. En ja, wij profiteren daar natuurlijk ook van. En het is denk ik wel een beetje een trend dat mensen steeds meer bezig zijn met een gezonde levensstijl, bewegen, actief bezig zijn. En triathlon is dan natuurlijk wel een ultieme uitdaging. En we zien de afgelopen jaren in Almere al een hele grote stijgende lijn. En dit jaar weer groter dan ooit, dus dat is super fijn.
2: Het triathlonfeestje in Almere is begonnen. Morgen kunnen de atleten op de lange afstand vol aan de bak. Ze beginnen met 3,8 kilometer zwemmen. Daarna is het 180 kilometer fietsen en

0: nu al binnen?
1: En we gaan over de 3000 heen. Dus weer meer dan vorig jaar. Dus we gaan het wel richting onze einddoel. Maar goed, daar mag we wel bij.
0: Uiteraard. Hoe gaaf is het dat het toch inderdaad elke keer wel groeit? Het blijft dus wel populair.
1: Ja, dat is immens leuk. Daar doe je het ook voor. Vrijwilligers zijn enthousiast. Publiek enthousiast. Ja, mooier kun je het niet hebben.
2: Mooier kun je het niet hebben. Je hoorde een reportage van de Fish Potato Run. Gemaakt door onze sportcollega's. De Fish Potato Run is zondag bij ons te zien. In het nieuwsprogramma. En Europees en het Europese en Nederlands kampioenschap triathlon in Almere is morgenochtend al vanaf 7 uur live te volgen. Bij Omroep Flevoland op televisie en internet. Dus zet je wekker. Dat doen die triatleten ook.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.

0: Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Premier Rob Jette heeft zijn medeleven betuigd en hij spreekt van een afschuwelijk ongeluk. En ook minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken leeft mee.
1: Natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team, staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
0: Er is nog veel onduidelijk. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Alarmcentrale Eurocross heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar betrokkenen zich kunnen melden.
2: Het ministerie van Landbouw komt met een extra subsidie voor boeren om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten. Op akkers waar bijvoorbeeld tarwe wordt geteeld, worden dan tegelijkertijd ook stroken met kruidenrijke grassen gezaaid. En dat is goed voor de bodem, insecten en de vogels. In Zuidland, in Zuid-Holland, doen ze het al een tijdje en het werkt daar goed, zegt Natuurmonumenten.
3: Het eerste jaar dat we begonnen in 2024 zagen we hier al enorme impact. We zagen enorme aantallen insecten, veel soorten insecten ook komen. Maar ook voor die vogels was het een hele grote trekpleister. Zowel voor de broedvogels als voor de overwinterende vogels die er in enorme getallen dan voorkomen.
2: Met de subsidie gaan 19 boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland het systeem verder testen.
0: Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. En de voorzitter van CNV legt uit waarop deze is gebaseerd.
4: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En daar wil je ook rekening mee houden in de gesprekken. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt en daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
0: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV die komt maandag met de looneis.
2: En veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. Want hoe weet je al wat je op je 15e, wat je dan later wil gaan worden? Veel scholieren die schrijven zich daarom maar in voor een oriëntatiejaar. Dat gebeurt vooral op het mbo.
5: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
2: In het oriëntatiejaar kun je van alles en nog wat doen en ga je ook nog eens langs bij allerlei bedrijven om zo te kijken wat je leuk vindt. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is het genoeg, dan doen we als Dronten genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Mama! Mama! Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
14: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
13: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
15: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
13: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
17: Everybody get up.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ik zit ineens te kijken, wat is dit? Maar dat is, hoe heet het ook wel, jongens? Een cd is dit, hè?
2: Het is een cd.
1: Ja. CD, hey. Leuk, hè?
2: Leuk, hè?
3: Dat scherm, Arnoud.
2: Ja.
3: Dat scherm is gedoe om dat aan te passen, of niet? Het is one nubbies. Die tweede A is een E. Het is dubbel Z.
4: Het is heel erg moeilijk om dit aan te... Maar dit is door Amsterdammers gemaakt, natuurlijk.
3: Ja, dan komt het nooit meer goed.
1: Alles om die kapot te maken.
3: Nee, wat hun ogen zien, fysiek in de klauwen.
1: Jongens, als jullie even gezellig met elkaar praten, ga ik dat aanpassen. Dan is het bij het volgende half uur weer goed. Dan maakt Rotterdam het weer een beetje goed. Vind je niet, oké?
2: Lekker,
4: dat is vaak zo, de laatste minuten.
3: Ja,
4: inderdaad. De Wanneubies zijn er vandaag in met Johnny Valentino en Martijn Fischer. Martijn, voor de hoeveelste keer ben je nou inmiddels al?
5: Ja, ik weet het. Ik word er ook niet goed van eigenlijk. Het is gewoon heel... Het is hier zo gezellig. Ik moet wat terug.
4: Ja, hoe gaat het eigenlijk met je?
5: Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. Het is hard voor weinig.
4: Nee, het is moeilijk om scherp te blijven.
5: Nee, ik ben lekker aan het klootviolen. Hè? Dat weet je van mij. Ja. Ik doe allemaal leuke dingen. Daar bof ik mee.
4: Ja. Meer met je eigen met je solo carrière bezig?
5: Ja.
4: En niet meer zo met musicals, daar hebben we het vorige keer al over gehad natuurlijk ook.
5: Hoewel, er zit er toch weer een in de pen.
4: Ja?
5: Ja, echt waar. Ze hebben me... gaat iets... Willeke?
4: Ja.
5: Musical gaat komen.
4: Ja.
1: Oh, ga je daarin spelen?
5: Misschien ga ik daar iets in doen. Ik ben nog niet 100% zeker.
4: Wie ga je spelen?
5: Ja, Willy dan.
4: Of Willy? Ga je Willeke spelen?
5: Wel haardracht tegenwoordig. Ja.
4: Maar dat hij gelooft in mij, dat was toen een keertje... was er sprake van dat het weer terug zou komen.
5: Ja. Nou, er is wel een reprise geweest.
4: Ja.
5: Vlak na de COVID. En ja... Daarna voel je ook wel gewoon op goed. Dat is gewoon klaar. Dat was hartstikke mooi, maar zo mooi als het was, wordt het nooit meer. Weet je wel? Dat beter dan niet.
4: Altijd met de originele versies die waren mooi, maar als je reprises gaat doen,
5: Nee, dat heeft toch. Dat doe je om een andere reden. Laten we het daarop houden.
4: Ja. Dus eigenlijk is het mooi dat je doet je solo carrière, maar ook de musical. Dat blijft toch ook wel trekken dan.
5: Ja, ik moet zeggen, kijk, ik vind het schema van een musical vind ik altijd nogal pittig. Hè? Gewoon die ongelooflijke hoeveelheid voorstellingen spelen is gewoon niet gezond voor een mens.
4: En dat doen ze er tegenwoordig, doen ze er al wat minder.
5: Ja.
4: Want er zijn oude rot in het vak, die deden er gewoon 8, hè?
5: Ja, dat is jij, hè?
4: En hij ook trouwens.
5: Echt waar?
3: Long time ago.
4: De Wanneubies die zijn hier vandaag uit Rotterdam. Ik heb met Bob, een van de zangers van de Wanneubies, in Miss Saigon gespeeld. Dus zo lang kennen wij elkaar al. Jij kent de klappen van de zweep van het entertainment vak dan ook wel. Ook van die 8 shows in de week, of 9.
3: Heerlijk.
5: Ik
3: kijk er met veel plezier op terug. Ja, maar dat is pittig.
5: Als je het maar niet meer hoeft te doen, hoor.
3: Nee, met veel plezier heb ik het gedaan. En ik zou het zo weer doen. Maar
5: met
3: wat we nu doen, zijn we ook volle bak onderweg. Ja. En het is niet heel veel anders.
4: Ja. Wat zijn jullie precies allemaal doen dan?
3: Wat wij doen met Wanneubies, wij reizen het hele land door. We doen nu ons derde theaterseizoen.
4: Ja.
3: Gaan we van hot naar her. Dat is fantastisch om te doen. Je refereert net aan de theaterwereld. Ja. Ja, als daar je roots liggen, dan wil je daar dolgraag in verder. En dat doen we. Maar we pakken festivals, we pakken bedrijfsevenementen.
6: Weet je wat nou het leuke is? Kijk, als je nou in zo'n musical zit en je draait dus 8 van die shows in een week, dan sta je iedere keer hetzelfde te doen. Maar dat doen wij dus niet. Wij pakken iedere keer weer andere.
4: Dat is de fout die iedereen maakt.
6: Ja,
4: dat is niet zo namelijk. Dat weet Bob, dat weet Martijn ook. Dat ook al is het script hetzelfde, het is nooit hetzelfde.
5: Nee, en ik vind ook dat je je stand verplicht bent om gewoon altijd volle bak te gaan voor die mensen die er dan toch weer zitten, weet je wel. Die toch weer bereid zijn geweest om daar met hun goddelijk lichaam in dat rode plus te gaan zitten. Moet je toch je stinkende best doen.
4: Ja.
5: Joop van den Ende zei ik altijd, die mensen kunnen voor hetzelfde geld naar Spanje vliegen. Ja, dan moet je gas geven.
1: Ja, ik moet hier bij jou lachen. Maar er zat iemand achter jou, die staat... Rocco is zijn naam nu.
3: Dat klopt inderdaad.
1: Ja, maar waarom staat
3: het? Ik ga tijdens het liedje raak je even corrigeren, maar dat maakt geen reet uit.
1: Oh, oké. Nou goed. Ja, het is... Nou ja, goed. Over liedjes gesproken.
3: Ik snap de verwarring.
1: Jongens, luister, we zouden namelijk openen met een liedje. Dat hebben we dus niet gedaan. Dus we gaan dat alsnog wel doen. Want jullie zijn natuurlijk in 2012, de Wannabes. Want er zijn nog twee bij die zeggen echt geen woord. Kunnen jullie praten?
3: Ja.
1: Is het misschien wel leuk als jullie, dan, als jullie beginnen met dat nummer waar je het meest bekend van bent?
2: Is ja, dat is typisch zo'n liedje. Je hebt van die bandjes dat het liedje bekender is dan het bandje zelf.
1: Ja.
2: Daarbij zijn zo'n bandje en we hebben zo'n liedje.
1: Ja, wat is de titel?
2: Goedemorgen Zonneschijn.
1: Ja, nou ga eens lekker staan.
5: Leuk. Ja, ik vind het wel, toch?
4: Hebben jullie allemaal de goede microfoon?
1: Oh ja, dat is wel een goede vraag, ja.
4: Dat is ook nog een dingetje.
1: Gaat het allemaal goed komen?
4: Ja,
1: oké.
4: Ik mag lekker staan. Ja, mooi.
1: Oh, jij doet niet mee?
4: Nee. Met deze niet.
1: Wel met de nieuwe single, hè? Doe je wel mee, hè? Johnny Valentino. Ja, goed. Adi, Rocco en Gilles de la Tourniquet. Oké, goed, sorry. Gilles, Rocco en Adi, samen zijn ze de Wannabes. Nederlandse band uit Rotterdam. En in 2012 hadden ze een dikke hit met Goedemorgen Zonneschijn.

0: Wat leuk.
1: Ik hoor hem elke dag als ik die podcast luister van Privé, hè? Van Evert Zantegoets. Daar zit jullie liedje in, daar opent daarmee.
2: Maar was deze dan origineel in het Nederlands voor jullie? Want ik ken er ook nog eentje van Parla.
1: Duits.
2: En een Duitse versie.
3: Parla Padoes, inderdaad, is dat ook.
0: Ja, die is wel van daarna. Ja? De Duitse versie was eigenlijk een Oostenrijkse versie.
1: Oh.
0: Oorspronkelijk is het natuurlijk een Portugees liedje. Ja. Ja. Braziliaans.
2: Ja.
0: Is uiteindelijk door Nana Mouskouri uitgebracht.
1: Ja,
4: daar heeft de
1: 1977 was dat.
4: Komisch duo uit Duitsland, die heeft daar een parodie op gemaakt. Een Duitse tekst. In.
0: Ja. En dat heeft ons dan geïnspireerd om hier deze tekst op te maken. Ja. Ja.
1: Nou, ook in België is er nog een versie volgens mij. Een Vlaamse versie ook nog. Hè?
0: Is dat zo?
1: Ja, volgens mij van de Nicole en Hugo, of niet? Ken je die nog?
2: Samson en Gert.
1: Nee. Ja. Jij moet dat weten, jij woont in Antwerpen.
5: Ja, ik ga studeren. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ik vind het zo leuk. Misschien maak ik zelf wel een Belgische versie.
1: Ja, dat moet je doen.
5: Nou, nee, kijk, ik vind het een heerlijk liedje. Want het heeft een heel. Het heeft Baloo de Beren gehalte.
1: Ja.
5: Jullie staan
1: ja.
5: Op plek.
1: Ja.
5: Ja. Ja. Zonneschijn en mijn. Ik kan alleen uit Rotterdam natuurlijk.
3: Ja. Dat hoor ik niet zo vaak. Een Baloo de Beren. Dat is wel een goeie. Ik zie het als een compliment.
5: Ja, dat moet je zeker doen. Dat is te gek.
2: Maar zo goed gaat het met jullie. Jullie hebben toch ook Rotterdam Ahoy gedaan?
0: Ja, klopt inderdaad.
2: Dat was 2 jaar geleden of zelf? 3 jaar geleden?
0: Nee, dat is inmiddels
2: nog langer.
0: Was dat in 2023 was dat.
2: Ja, 3 jaar geleden ja. Dan ook. Hoe kwam dat dan in één keer? Want in één keer stond je daar in
3: ja, na corona dachten we moeten iets doen waarmee we een beetje opvallen.
2: Ja.
3: En toen dachten we, nou laten we eens een zaaltje huren.
0: Welk zaaltje is er nog vrij?
3: Ja, waanzinnig om te doen een keer. Ja,
2: en dat was vol, want jullie hebben echt een enorme schaar aan fans.
0: Ja. Ja, ja, dat valt ons ook steeds meer op. En we merken ook wel dat er nog heel veel blinde vlekken zijn op de landkaart hier in Nederland. Dus,
2: maar heeft dat dan te maken met dat Rotterdamse accent?
0: Nee, dat wat ons betreft niet. Heb jij er last van?
2: Ik zeker niet.
0: Ik denk de luisteraars ook niet echt.
2: Nou, maar
0: weet je wat
2: dat kan toch zijn? Dat ze dat
0: het is goed dat jij erover begint. Kijk, jij bent al een tiental jaar woonachtig in Amsterdam.
2: Ja.
0: Wij zeggen altijd 020. Maar goed. nee, maar het gekke is, Arnoud, en dat is geen grappie, maar het Amsterdamse accent is landelijk zo geaccepteerd. Weet je wel, daar zegt niemand wat van.
2: Nee.
0: Maar nou kom je met een Rotterdamse accent en dan is dat ineens een discussiepunt.
3: Het is zo waar. Ja,
1: ja, ik vind wel dat sinds 010, dat die reality-serie is
0: zeker.
1: Wel.
0: Absoluut.
1: Gaat de goede kant op.
0: Dus we maken stapjes de goede kant.
2: Maar hoezo praten we dan over de goede kant? Wat is dat dan? Waar associëren mensen dat dan?
0: Nee, met de goede kant van acceptatie. Gewoon dat je accepteert dat het zo is.
3: Ja, want
0: mensen hebben een Brabants accent, Antwerps accent of wat dan ook. Ja, toch?
3: Ja.
5: Amai.
3: Rocco, zeg ik altijd, waar je een Hollands feest organiseert, dan gaan we Amsterdamse liedjes
1: zingen. Ja, dat is waar.
0: Gek is dat toch?
3: Ja. Dat is prima, dat is ook echt leuk.
2: Maar ja, toch die serie met Gerard Cox en Sjoerd Plezier erin. Dat was
1: gelukkig
0: zeker.
2: Dat was toch hartstikke goed, hartstikke populair ook. En ik bedoel, als iemand een typetje na doet, dan is het of Amsterdams of Rotterdams vaak al. Toch?
0: Ja.
2: Dus ja, daar zit het niet zo in. Maar wordt het in Groningen misschien iets minder geaccepteerd? Ook het Amsterdamse
0: nee, thuis, hoor. Nee, vinden het fantastisch.
2: Ja.
1: Maar het is toch gewoon vooral tussen 020 en 010 altijd?
0: Dat is het een beetje. Maar joh, wij staan ook gewoon in 020 op te treden.
2: Ja.
0: Gek genoeg stonden we in carnavalstijd, moet je je voorstellen. In carnavalstijd, een Rotterdams bandje in een Amsterdamse café. Nou, fantastisch.
3: Ja, fantastisch. Ja.
2: En dat ging goed.
0: Ja, ging goed.
2: Zolang je niet over voetbal hebt, gaat het allemaal goed.
3: Gaat het goed.
6: Ja, daarbij. Nou, vroeger speelde dat wel. Ik zong vroeger in de Shorts of London bij
2: Mancanelis.
6: En toen had je Feyenoord Ajax en toen won Feyenoord een keertje. En ik was gelijk klaar met optreden daar bij de Shorts of London. Want ik had natuurlijk wel een Rotterdamse tongval. En ja, het was gelijk einde verhaal. En Nederland nam het nog wel voor me op, maar de rest, klaar.
1: Gek toch eigenlijk, hè? Zoiets.
2: Hoe komen jullie dan weer bij elkaar met Johnny van het...
6: Ja, dat is een mooi verhaal. We kennen elkaar al ontzettend, ik denk wel meer dan 30 jaar.
0: Ja, zeker.
6: Dus je komt elkaar altijd tegen in het Rotterdamse, maar ook overal in het land. En de jongens doen een theatershow All the Way. Thema Back to the 50s, dus daar moesten ze een oude rock erbij hebben. Nou, dan kwam ze bij mij terecht. Dus Johnny van het hout en rock, dus dat... leuk.
2: Ja.
6: Ik heb in het verleden heel veel rock'n'roll platen gehad met Johnny Valentino en het laatste jaren van alles en nog wat. Maar ja, het rock'n'roll bloed blijft natuurlijk stromen. Daarvoor heb ik ook de platen meegenomen voor je vader, hè, van Lontrouw en de Shakers.
0: Ja, mooi.
6: Ja, precies.
2: Ja, echt, dit is nostalgie, dames en heren.
6: Ja, absoluut.
2: 70 jaar, Lontrouw en de Shakers.
1: En het komt allemaal
0: weer terug. Legendarisch ook,
2: mijn vader deed daar de achtergrondcommissie
0: op.
6: Ja, absoluut. Nee, daarvoor nam ik de platen mee. Ik denk, nou, dat vind ik leuk om even te laten zien.
2: Ja.
6: En met Johnny Valentino hebben we een aantal Lontrouw en de Shakers nummers ook opgenomen.
2: Ja.
6: Als eerbetoon naar de Shakers.
2: Ja, ik zei voor de uitzending,
6: ik ben er heel gegroeid.
2: daar staan platen op. Die kun je nu zo opnieuw uitbrengen. Dan wordt het weer hits gewoon.
6: Ja, ja. Absoluut. Nou, behalve als ik het uitbreng dan. Maar voor iedereen.
0: Geprobeerd, ja.
1: Nou, misschien nu met jullie duet. Die gaan we zo meteen naar half 2. Gaan we daar naar kijken en naar luisteren. Martijn, jij was hier. Arnoud zei het net al. Je bent vaker natuurlijk hier geweest. En je bent altijd een fijne gast. Met je laatste solo single probeer je eigenlijk toch alweer ook als solo-artiest die carrière naar een hoger plan te trekken, denk ik. Ja, hè? Ja. Mag ik dat zo zeggen?
7: Jawel.
1: Hoe is dat gegaan met die vorige single? Want het is een lastige, hè?
5: Ja, het is heel moeilijk. Ja. Kijk, iedereen staat in de rij natuurlijk om het liedje uit te brengen. En eigenlijk ben ik die zoektocht een beetje gestaakt. En ja, het is toch gewoon volgens mij zaak dat je iets doet waar je zelf achter staat en wat goed voelt.
1: Uiteraard.
5: Nou ja, kijk, en als het dan omarmd wordt, dan is dat heel fijn. Het vorige liedje heeft best wel redelijk goed gedaan. Dus ik geloof dat er 12 stonden in sterren.nl. Mm. Zo, weet je, nou, dat doe je net een beetje mee. Nou, dat vond ik voor een eerste plaatje lang niet gek. Deze gaat iets moeilijker. Maar ik weet niet.
1: Waarom gaat deze moeilijker?
5: Dat weet ik niet. Ik vind hem zelf namelijk iets makkelijker in het gehoor liggen zelf.
1: Ja.
5: Je kan er geen pijl op trekken. Nee, en dat is ook precies waarom je er niet geen pijl op moet willen trekken.
1: Nee, doe het gewoon niet. Maar waarom wil jij zo graag ook... Want ik zag, ik weet niet of dat al bekend is. Maar zit je in Uit Liefde, een nieuwe film?
5: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Is dat van de makers van Alles is Liefde en zo?
5: Nee, dit is de regisseur van Soof.
1: Oh, van Soof. Ja, ja. Want Lies Visserdijk zit er ook in. Ja. Maar ik zag aan het hoe het geschreven, dacht ik, oh, dat is misschien wel een vervolg op Alles is Liefde, Alles is Familie en al deze. Maar dat is dus niet. Wat voor film is het? Mag dat dan buiten?
5: Ja, het is eigenlijk het klinkt heel gek, maar het is een comedy over niertransplantatie. Zou je ook aanspreken.
0: Om het zo leuk onderwerp te noemen.
5: Maar het is echt, het is heel gek, want het is natuurlijk een zwaar thema. Maar het wordt Jacob Derwig en Lies Visserdijk en Bianca Krijgsman.
1: Ja, goede gast. Ja.
5: Nou, we spelen twee echtparen die met elkaar optrekken. En zij, ja, het is een ontzettend geestig verhaal. En tegelijkertijd heeft de regisseuse Anna de Cler, die heeft zelf een nier afgestaan aan haar zus. Dus het is terwijl we aan het draaien zijn, is het heel gek. Want er zit heel veel gevoel in.
1: Mixed feelings ook.
5: Ja, heel, heel mixed. Het is, maar het is ook grappig. Ja, volgens mij wordt het iets heel bijzonders.
1: Maar je hebt een goede carrière natuurlijk ook. Je speelt, ik zie je regelmatig her en der opduiken. Mm. Ja. Waarom wil je ook dit pad dan bewandelen?
5: Ja, ik weet het niet. Kijk, het is... Ik zing die Hazesliedjes en dat doe ik echt met heel veel plezier.
1: Ja.
5: Over Amsterdam gesproken.
1: Ja.
5: Kom uit Utrecht.
1: Je bent geen Amsterdammer trouwens. Nee. Ja.
5: Het is allemaal nep.
1: Ja.
5: En, zoals heel veel dingen. Maar ik ben dan toch een beetje op zoek naar mijn eigen identiteit binnen dat zingen. En ik weet eigenlijk nog niet helemaal wat die dan is. Dus ik ben gewoon...
1: Zoekende.
5: Ja, zoekende eigenlijk. Mm. Dat is, nou, dit is onderdeel van die zoektocht.
1: Mm.
5: En ja, ik doe het gewoon zo graag. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En volgens mij is dat het enige criterium. Ja. Ik hoef echt niet... Kijk, ik ben 58. Ik hoef echt niet meer door te breken met mijn liedjes of zo. Maar het is natuurlijk wel leuk als je mensen een plezier meedoet.
1: Natuurlijk. Ja. Ja,
5: dat doe ik eigenlijk al met die Hazesliedjes. Dus...
2: Maar doe je die Hazesliedjes dan tijdens de optredens ook nog? Of zeg je, dit is gewoon... Je krijgt nu Martijn Fischer.
5: Nee,
2: de act.
5: Nee, eigenlijk zing ik deze liedjes nooit in mijn eigen set. Of ik doe eigenlijk gewoon altijd alleen maar Hazesliedjes. Mm-hmm. Maar dat is... Ik heb laatst zong ik op Paaspop. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe dat feestje. Dat vorige liedje wat ik uitgebracht. Een vette dip. Niet normaal. Echt, ja, echt. Mensen kennen het niet. En die willen Hazes horen. Ja. Ja, ik snap het wel. Dus ik laat dat los, snap je? Ik zing gewoon die Hazesliedjes live. En ja, we zijn gewoon dit aan het sprokkelen. Stel dat we hier een uur mee kunnen gaan vullen met die eigen liedjes.
1: Ja.
5: En dan kunnen we eens een keer een festivalsetje doen of zoiets. Weet je wel, met live band is natuurlijk ook het leukste.
1: Nou, ga hem lekker zingen. Vanavond ben ik vrij. Hij staat voor ons klaar.
6: De rode microfoon moet jij hebben.
1: Ja, de rode microfoon moet jij hebben. En wat ik ook... Jongens, de wannabes weten dat natuurlijk. Wij in Rotterdam hebben natuurlijk ook een heel leuke Andrea Hazes.
0: Zeker. Ja.
7: Zingt geen noot.
1: Die zingt geen noot.
0: Maar ze is zo tof.
1: Ja, het is heel leuk. Ja, ik ben al een hele tijd bezig om het hier te krijgen. Maar iedere keer zegt ze, ja, maak me tyfus druk. Dat zegt ze ook gewoon zo. Je bent tyfus druk, zegt ze dan. Dat zegt ze dan lekker in Rotterdam. Ben je er klaar voor, Martijn? Is de techniek er ook klaar voor, jongens? Ja? Oké. Dan gaan we luisteren en kijken naar Martijn Fischer met zijn nieuwe hit, ga ik gewoon zeggen. Vanavond ben ik vrij.

0: Yeah, top man. Echt een hele prachtige versie dit keer geworden.
1: Ja, heel knap. Ik weet niet, de muziek stopt ineens, maar jij gaat door alsof er niks aan de hand is. Dat is natuurlijk...
0: Kom lekker hierbij staan.
1: We gaan het checken even wat het is en we gaan even naar nieuws en reclame. Hè?
0: En we gaan even reset.
2: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen klaart het breed op en de temperaturen dalen naar zo'n 15 graden rond zonsondergang. Tijdens de nachtelijke uren koelt het verder af naar zo'n 11 à 12 graden en op de koudste plaatsen kan ook wat nevel of mist ontstaan. Verder zwakt de wind uit het westen geleidelijk in kracht af. En morgen krijgen we een hele vriendelijke dag, want na het oplossen van de nevel of mist krijgt de zon geregeld ruimte om te schijnen. Maar vanuit het westen moeten we ook rekening houden met dikkere wolkenvelden. Later in de middag en tijdens de avonduren neemt de kans op een klein beetje lichte regen toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt verder een vrij warme zaterdag met maxima tussen de 20 en 22 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Kijk eens.
1: Gastvrij Flevoland.
2: Zien jullie dit trouwens?
1: Met vandaag.
2: Goed hè? De Wannabes en Johnny Valentino en Martijn Fischer. Martijn, we zijn er inmiddels achter dat het technisch een beetje misging net. Maar ja, dat mag de pret niet drukken.
3: Het is mensenwerk blijkbaar, hè?
2: Het is mensenwerk. Ja. De band was gewoon een beetje te kort. Ja. En je hebt het fantastisch opgelost.
3: Ik heb het best gedaan.
2: Ja. Vroeger, ken je nog het programma Showmasters?
3: Nee, vertel eens.
2: Ja. Ken je dat nog, Arno? Ja, Sandra Rehmer presenteerde dat en daar werd op zoek gegaan naar het nieuwe presentatietalent.
4: Paul Wouters is dat toch geworden?
2: Nee, die is niet geworden. Het was Jan ten Hoop heeft het toen gewonnen. Willem Bol komt er vandaan. Jochem van Gelder zat er ook in. Ja. En ook inderdaad Rolf Wouters. En daar kreeg je soms, dan moest je in de opdracht doen, dan kreeg je af en toe een pechvogel. En dan werd er gekeken hoe lost die persoon dat op. Nou, die pechvogel heb je heel goed opgelost.
3: Oké, dat is leuk.
4: Mijn ervaring.
3: Ja, toch doorzingen. Altijd doorzingen.
2: Ook goed, ja. Ja, en over doorzingen gesproken. De Wannabes en Johnny Valentino staan met z'n vieren klaar voor ons. En ze gaan Mona zingen, dacht ik, hè?
5: Ja, gezellig.
2: Ja, gezellig. Nou, we gaan lekker genieten van Mona.
6: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we dan. In Flevo's. Het is niet te geloven, het is gezellig hier zo. Jongens, hebben we er zin in? Huh?

0: Lekker.
1: Wat een feestje zo, hè?
2: Ja, ja.
1: Ik zag jou ook echt genieten, Martijn.
2: Ik vond de choreografie goed.
1: Ja, was goed, hè?
2: Ja, dat is echt lekker een stapje.
0: Ja, er zijn mensen die kunnen niet dansen, weet je wel.
1: Nee, het is echt leuk, hè?
2: Lekker uitpakken.
1: Ja, heel... ja echt een hele leuke muziek, ja.
0: Leuk plaatje.
1: Wat jullie hadden natuurlijk Ahoy al gedaan en dat ging hartstikke goed. Wat gaan jullie allemaal doen? Wat kunnen we nog in 2026, 2027, 2028?
0: Nou, we reizen het land door, wat ik net zeg, in de theaters met amazing spektakels. Echt fantastisch om te doen. Dat is zo tof. En we gaan van Den Helder naar Roermond en weer terug via de andere kant Zeeland. We staan in oktober. Jullie uitzendgebied is natuurlijk enorm groot.
1: Ja,
0: maar we staan in oktober staan we in Vraneker. Dus de luisteraars die zeggen, oh, ik stap op de fiets. Ik rij even naar Vraneker.
1: Leuk.
0: En dan, wanneer is dat ook weer?
2: Moeten ze nu beginnen?
0: 10 oktober. 10 oktober is op een zaterdag, als ik het wel heb. Hartstikke leuk. Moeten ze zeker doen.
3: En dat is gewoon een leuke zaal. Waar is
0: het? In het theater.
3: In het theater.
0: In het theater in Vraneker.
2: Korenbeurs.
0: Korenbeurs hoor ik net.
1: Oh, ja. Dat is leuk. Ja.
0: Ken je het?
1: Ik ken het.
0: Oké, ik nog niet. We zijn er nog niet geweest. We gaan kennis maken. Hopelijk is het een toffe kennismaking.
3: Als je je best doet, is het in Friesland altijd goed.
0: Wij doen altijd ons best.
2: Dat zei ik net ook.
0: Ja.
3: En wat krijgen ze dan zo'n hele avond? Is dat een beetje vergelijkbaar? Ik bedoel, de meeste mensen kennen ook One, Two, Trio nog wel van vroeger.
0: Ja.
3: Juffrouw Toos en zo. Is het zo'n concept? Moeten we dat een beetje verwachten?
0: Nee,
3: maar dan anders met jullie?
0: Ja, wij geven natuurlijk aan alles wat we doen, ook aan de liedjes, onze eigen draai. Zo ook aan dit programma. Maar het mooie is, we kunnen van hele kleine liedjes, mooi intiem, naar rock'n'roll, naar disco, naar polonaise doen we zelfs in het theater.
1: Ja.
0: Mensen zeggen dat kan niet en dat ruist in tegen alle theaterwetten en dat klopt ook, maar we doen het wel.
1: Ja. Alles mag.
4: Ja, het is echt een amazing feest. De teksten worden ook geprojecteerd. We zingen niet alleen maar wannabe's liedjes, maar het is echt een feest der herkenning.
0: Ja. Je kan je brilletje thuis laten.
4: Ja.
0: Zo wordt gewoon letterlijk groot koei.
3: En die theatertour volgend jaar, dat gaat ook alweer goed.
0: Ja, dat loopt lekker. Natuurlijk, het ene theater is wat moeizamer. Wat ik net zeg, er zijn wat blinde vlekken in Nederland. En dat merken we ook aan de kaartverkoop in den landen.
1: Wat is zo'n blinde vlek dan bijvoorbeeld?
0: Vraneker. Ja, dat is niet helemaal. Dat is inderdaad een beetje waar.
1: Ja.
0: Maar ook bijvoorbeeld Venray. Nou is dat nog veel verder weg. Dus daar hebben we alle goede hoop op. Maar ja, zo staan we 9 april staan we in de nieuwe Luxor. En daar hebben we geloof ik 80% al verkocht.
1: Zo,
0: ja, weet je wel, dus tuurlijk, we zijn wereldberoemd in de regio. En dat merken we natuurlijk ook aan de theaters. Maar ja, Purmerend staan we ook. En dat gaat hartstikke goed.
1: Mm-hmm.
0: Alphen aan de Rijn gaat grandioos. Ja. Etten-Leur, noem het maar op. Weet je wel, dus even terugkomend op jouw vraag. Wat zijn dan de blinde vlekken? Ja, dat kunnen we dan een klein beetje zien aan de kaartverkoop in de landen.
2: Wat ik dan altijd doe, is een regionaal artiest... Bij de, als gast.
1: Oh ja, dat is goed.
2: Dat is een slimme, echt maar.
0: Ja.
5: Ken jij er een uit Vraneker?
2: Nee, maar ik weet zeker dat ze
1: zijn. Google dat.
2: En dat kan heel lollig zijn.
0: Nou ja, bij deze een oproep aan de luisteraars. Als ze toch besluiten om een kaartje te kopen voor Vraneker.
1: Ja.
0: En ze hebben een suggestie voor een beroemdheid uit Vraneker of omgeving. Nabij mag ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Dolgraag. En dan horen wij het wel van jullie.
3: Ja,
1: ja, gaan we zo
3: mogen doorgeven. 020-28-50-50. App het maar eventjes door als je een goede hint hebt daarvoor.
1: Maar die musicals die jij gedaan hebt, Brokko, doe je dat helemaal niet meer?
0: Nou, ik heb het hier veel te druk mee, joh.
1: Ja, precies.
0: Ja. Eventjes, Saigon hebben we dan samen heb ik met Arnoud mogen doen. Daarna heb ik nog Kruimeltje gedaan.
1: Oh ja.
0: Dat was een reizende productie.
1: Ja.
0: En dat vond ik fantastisch. Maar ik merkte wel dat ik het veel toffer vond om zelf aan de basis te staan van een productie. Niks te nadelen van die musicals, maar daar vertellen ze zelfs met welke hand je een kopje op mag pakken.
1: Ja, ja,
0: en hoeveel pas je naar links moet lopen en naar rechts. En dat is ook vaak nodig hoor, hè, Arnoud.
1: Ja, ja, ja,
0: verbeter me als ik ongelijk heb. Maar
3: dan loop je de ander in de weg en dan
0: we moesten daar. We moesten daar met wapens lopen.
1: Oh ja.
0: En dan moest je echt wel aan de afspraken houden. En ik heb inderdaad mensen zien komen ongeschonden. En die gingen met een hazellip naar huis. Omdat ze tegen een mitrailleur aanliepen. Ja, dat is niet handig.
2: Nee. Alleen maar kom je nog leuk weg eigenlijk als een hazellip dat alles is.
0: Nee, moet je eens proberen te fluiten. Ja.
2: Dat wordt dan spugen. Ja.
1: Maar dat is ook, Martijn, waarom jij natuurlijk ook dat eigen repertoire aan het maken bent. Dat is iets wat je helemaal zelf in de hand hebt.
2: Dat is ook zo. Het geeft heel veel voldoening.
1: Hmm.
2: Alles wat je zelf produceert, Ja, het blijft toch? Leuker dan wat je voor een ander doet.
1: Echt, het is gewoon zo. Ja. Ja. Het is ook altijd wel goed dat je niet afhankelijk bent van anderen. Als je dit wil doen, kun je het doen. En als jij een rol wil hebben, dan moet je toch een beetje hielen likken. Misschien met producenten of auditie doen. Of
2: dat zou niet nodig moeten zijn.
1: Nee, maar zo werkt het natuurlijk wel. Weet je, als geen ander, denk ik.
3: Het hangt tegenwoordig meer af van wie verkoopt de meeste kaartjes.
1: Ja.
3: Daarom zie je ook altijd dezelfde mensen terug. Ook in de films, dat is misschien ook een beetje... Jij zit gelukkig ook aan de goede kant bij de films.
1: Ja.
3: Als we iets van ongeveer een type zoals jij nodig hebben, dan wordt het gelijk maar Martijn Fischer.
2: Dan is het iemand anders dan niet. Ik heb echt niks te klagen.
3: Nee toch?
2: Ik ben al, ik ben in 97 afgestudeerd. Ik heb altijd gewerkt. Dat is echt gewoon verrukkelijk.
0: Maar jij bent ook een acteur van naam, weet je wel. Want dat zien we natuurlijk ook gebeuren. Hè? Als jij ineens een YouTube-held bent, of je hebt wel hartstikke leuke volgers op TikTok. Ja. En je hebt nooit het vak geleerd. Want het is toch een vak?
2: Ja,
0: weet je wel? Jongens, omdat je een naam hebt.
3: Timothy uit B&B vol liefde.
0: Nou, exact.
3: Staat in één keer op een groot plein in Apeldoorn. Ja. Een groot festival.
1: Maar een film met de Mijnlandjes dan. Dat is toch hetzelfde?
3: Dat ook.
1: Nou, dat kan misschien hartstikke leuk zijn. Maar het zijn natuurlijk geen acteurs.
2: Nee. Ah. En dat, ik wil niet.
1: Porgy Fransen zit er ook in.
2: Doe het niet. Porgy Fransen is waanzinnig goede acteur.
1: Waarom?
3: Ja. Die zit daar ook in. Gerenommeerde acteurs, weet je wel. Ja. Joop van Ende, we hebben namelijk. Die zei ook altijd: je moet al die trappen van die entertainment business moet je even mee hebben gemaakt.
4: Ja. Ja. Ja.
3: A, want als je er een paar traders mist, dan klap je zo hard op je muil.
4: Ja.
3: Maar B, je weet dan ook wat het ook eens een keer is om een keer minder goed publiek te hebben, slecht geluid te hebben, een band die in één keer stopt. Daardoor word je gepokt en gemazeld.
2: Ja, dat is waar. Ja.
3: En dan kan je entertainen. Zingen is niet entertainen. Entertainen is niet zingen.
0: Nee, er komt veel meer bij kijken. Ja. Absoluut.
3: Ja, toch? Ja. Ja.

0: weer opverkocht. Ja. Denkt de marketingcommissie dan?
1: Nou ja, en daar is ook iets voor te zeggen.
0: En de raadsmaatschappijen denken dat ook.
1: Ja.
0: He, als jij niet 300.000 volgers minimaal hebt en 200 optredens per jaar, wordt het businessmodel wel een beetje moeilijk.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Nou ja, goed.
3: Ja, dat is natuurlijk waar.
1: We doen het er maar mee. He?
0: Maar daarom is het wel leuk dat we zien dat jullie er zoveel plezier in hebben.
2: Dat dan weer wel, hè?
0: Ja, toch? En een nieuwe single erbij.
2: Ja, ook nog. Fantastisch.
3: Ja. Ja, en echt een single. Ik begon er al mee. Het is gewoon een fysieke single. Wat je eigenlijk een CD-single zie je eigenlijk al helemaal niet meer. Nee. Toch? Heel vaak wordt nog eens een EP uitgebracht op een CD.
2: Ja, maar dat is leuk voor
3: de fans. Kijk, Martijn zit te kijken, hoe ziet dat er eigenlijk uit, een CD?
1: Ik heb een jongetje van 7 die weet echt niet wat dat is.
3: Nee. Maar het komt weer terug. Want ik hoorde van de week dat zowel de verkoop van cassettebandjes als LP's met geloof ik 17% in de lift. Nou is het natuurlijk van niks naar 17, is het nog steeds maar 17. Maar goed, het is wel 17%. Het komt weer helemaal terug.
4: Ja.
3: En bibliotheken ook. Mensen gaan weer echt boeken lezen in plaats van een e-reader pakken.
2: Beter.
3: Dat is toch alleen maar beter. We gaan gewoon weer terug naar onze tijd. Dat het allemaal zo leuk was.
2: En eerlijk gezegd was het voor ons ook een verrassing, hoor. Want Johnny Valentino net zegt, we hadden hem gevraagd om een gastoptreden te doen in ons programma. In de theatershow. En toen zei hij, ja, vind ik wel tof, maar laten we dan ook een liedje samen doen. En toen zeiden we, oh, dat vind ik wel tof. En daar zijn we mee de studio in gegaan. Johnny kwam met deze song. Het is oorspronkelijk van Ruud McKennie, een Belgische zanger. Ook uit 19... Nou, lang geleden, zeg maar. Daar hebben we dan zelf een Nederlandse tekst op geschreven. En toen was het klaar. Het is eigenlijk veel te tof om dat alleen maar in die theatershow te doen.
5: En het leuke is eigenlijk, iedereen pikt het nu ook op.
0: In de microfoon, Johnny.
5: Oh, iedereen die pikt
2: het. Amateur. Ja.
5: Nee, iedereen die pikt het ook op. Alle zenders worden gedraaid. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel tof. Dus van NL tot... we staan in elke playlist. Omdat het gewoon een ander plaatje is. Als wat je, het is geen accordeonplaatje.
0: Dat is wel heel wat om op die playlist te komen tegen.
2: Ja. Gek, hè? Ja.
5: Ja. Maar we staan echt op elke playlist. Dat is wel tof.
0: Even één dingetje. Ik krijg zojuist een goede tip door. Een bekende artiest uit Franeker is Shaky Sam. Je kent hem wel. Op de artiestennaam van Simon Vlietstra. Hij was een opvallende Nederlandse blueszanger en gitarist uit Franeker.
3: Hij was wel.
0: Oh, hij is dood.
3: Ja, die kun je niet
5: Ik denk niet dat
0: hij iemand die bij... Maar het is niet helemaal jullie genre. Dat is Boas. Dat is wel een
3: Boas. Die is wel goed. Ja, Boas is
2: wel gezien,
0: en die is wel leuk ook.
2: Ja, dus misschien ik vind hem erg tof, maar... Volgens mij gaat hij dat nooit doen, joh.
4: Nou,
2: waarom niet?
4: Maar
2: we kennen het wel vragen.
0: Niet geschoold is altijd mis.
2: Inderdaad gezien.
0: Ja. Boas is een leuk.
2: Goeie tip, dank u wel.
0: Al die stemmen verkocht. Maar Shaky Sam niet bellen, want die heeft dan een paar jaar voor zich uitstaan.
2: Dus op zijn oude gewicht. Dat
0: is Bob Marley. Jongens, zullen we gaan shaken?
4: Oh, lekker.
2: Zullen we doen.
3: Ja, lekker. Moeten we nog een, is er een dansje bij, zodat we dat mee moeten doen?
5: Dan
3: moet je op TikTok doen, zeg maar. Wat zeg je?
2: Nee, je moet naar de tekst luisteren.
3: Oh, ik wil nog even.
2: Het gaat juist om dat je niet gaat dansen.
3: Oh, ik moet helemaal niet dansen.
2: Shaken mag dansen.
3: Dat is beter voor iedereen ook natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou, ga lekker staan.
0: Is nooit weg.
3: Wat een zootje, Martijn. Vorige keer was het rustiger met die dame, weet je nog?
1: Ja, dat was leuk ook.
3: Dat was een meisje met... God, wie was dat ook alweer?
1: Dat was zo'n diva, die prachtige Duitse...
3: Oh ja, dat was heel leuk, ja. Ja. Nee, dat waren Ludiek was dat.
1: Oh, die
3: dat was een duo. Ja, die waren heel goed.
1: Duo,
3: zeker. Die bracht ook dat prachtige nummer van Lisbeth List nog, volgens mij. Of Frank Boeij. Ja. De Wannabes en Johnny Valentino staat hier op deze CD-hoes. En het nummer heet Lekker Shaken en vooral niet shaken dus.

0: Dit is Flevoland.
1: Hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is het genoeg, dan doen we als Dronten genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
5: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
7: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
5: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York. Op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: do.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Flag voetbal, dat lijkt op American voetbal, maar dan zonder de harde tackles. In plaats van iemand omverknallen, ja, dan moet je een lintje van iemand afpakken.
3: En die sport groeit in Nederland. Dat komt ook doordat de sport in 2028 op het programma staat van de Olympische Spelen in Los Angeles. En mocht het Nederlands flag voetbalteam zich kwalificeren, dan is dat allemaal onder leiding van een Lelystedeling.
2: Ja, en die Lelystedeling die is hier. Jeno van Opstal, hij is bondscoach van het Nederlands vlekbalteam The Dutch Lions. Hè? Zo, dat, ik heb het goed gezegd.
4: Dat klopt.
2: Ja, Dutch Lions. En ook aangeschoven Sydney Kunst, ook Lelystedeling. Hij is oud-American voetbalspeler en een van de oprichters van Stichting Vlek Voetbal Academy. Goedemiddag allebei.
5: Goedemiddag, klopt helemaal.
2: Ja, Sydney, even met jou te beginnen. Kun jij in een halve minuut uitleggen wat vlek voetbal is?
5: Ja, vlekvoetbal is een sport. Je speelt het 5-5, de variant die wij doen. Je doet het met dezelfde bal als wat bij American Football wordt gebruikt. Dus daar zie je al wat overeenkomsten. En het scoren gaat eigenlijk op dezelfde manier. Je moet namelijk de bal in het scoregebied van je tegenstander brengen. De endzone. Daar krijg je 4 pogingen voor om de helft te halen. En 4 pogingen om te scoren. Hoe word je gestopt? Degene die dan met de bal rent, wordt zo een lint van zijn broek afgetrokken. En dan is het spel voorbij. Gaat je nieuwe poging vanaf daar verder. Dus je gaat landje veroveren. Tegenstander is aan de ene kant van de bal waar die start. En de aanvallende partij aan de andere kant. En dan met 4 pogingen probeer je steeds een stukje te halen om de helft te halen. En met 4 nieuwe pogingen weer probeer je dan te scoren.
2: Ja, en per poging raak je dus eigenlijk een lintje kwijt. Dat is het.
5: Ja, alleen het lintje doe je er dan weer op voor de volgende poging.
2: Oké. Okay.
3: Jeno, als ik aan voetbal denk, het Nederlandse voetbal, dan weet ik vooral van die sport dat het niet de bedoeling is dat je de bal aanraakt met je handen. Ja. Maar dat is juist wel de bedoeling met deze sport.
6: Ja, bij flagvoetbal is het inderdaad de bedoeling dat je, nou, ik heb zo'n bal meegenomen, eivormige bal, dat je die vangt. En door middel van het vangen, en daarnaast heb je ook de mogelijkheid om met de bal te rennen, probeer je die in de endzone te bereiken van de tegenstander.
2: Ja. Hoe populair is deze sport nou in Nederland?
6: Ik moet zeggen dat het nog maar door slechts een handjevol mensen wordt gespeeld. Dus ons bond is ja, best wel klein. Ik denk niet meer dan 5000 mensen in totaal. Maar je ziet nu wel, sinds dat het een Olympisch of toegevoegd is aan de Olympische Spelen, dat er wel een explosieve groei is aan aantal leden. Dat zien we voornamelijk bij de jeugd. In Lelystad zijn we heel erg actief met het scholenprogramma. Dus ja, hier zien wij de groei, de explosie van aantal leden zien we echt wel groeien. Ja.
3: Ja, waarom is dit leuker dan het American voetbal, Sydney?
5: Ja, het is ook heel toegankelijk. Bij American voetbal moet je elkaar echt tackelen. En dat is voor ja, de meeste sporters is dat een brug te ver. En bij flagvoetbal kan je eigenlijk zo instappen. En kan eigenlijk iedereen wel meedoen. Hè? Dus bal vangen, sprinten en heel tactisch. Dus je hebt ook denkers nodig in het veld.
3: Maar dus eigenlijk de lieve variant van het American voetbal?
5: Ja, het agressieve van het tackelen, dat is er niet. Maar ondertussen is het bloedsnel als je het op een hoger niveau aan het spelen bent.
2: Ja, en ik denk dat dit ook wel toegankelijker is voor meisjes ook. Want, dus ook, want je hebt echt meisjes flag voetbalteams, hè?
6: Zeker, ja. Ja, je ziet dat bijvoorbeeld heel erg terug in Mexico zien we dat heel erg terug. Maar over de hele wereld zie je echt wel een groei aan een aantal dames die deelnemen aan deze sport. Dat is alleen maar mooi voor de ontwikkeling en de groei voor flagvoetbal.
2: Ja, nou ben jij de bondscoach van het Nederlands team. Ja. Nou zeg je al, het is een vrij kleine sport hier in Nederland. Ja. Heb je dan wel genoeg om een goed elftal die mee kan komen op hoog niveau? Kun je dat samenstellen?
6: Nou ja, wat is goed? Hè? Daar hebben we natuurlijk zelf een hand in, een invloed op. Ja, we hebben zeker een competitie in Nederland. Bij de mannen hebben we een aantal teams rondlopen. En in Flevoland, sterker nog, in Flevoland hebben we heel veel talent rondlopen. Dus dat is mooi. Dat zet Flevoland ook goed op de kaart. En uit die pool heb ik zeg maar te selecteren. En we hebben een aantal jongens of aantal spelers die in het buitenland spelen. Iedereen die een Nederlands paspoort heeft, daar kan ik zeg maar uit selecteren.
3: Hoe word je eigenlijk bondscoach?
6: Nou, ik denk dat je allereerst het lef moet hebben om er te staan met een visie. Uiteindelijk heb ik het in ieder geval geprobeerd om te solliciteren. En toen hebben ze mij uitgekozen.
2: Ja. Sydney, jij geeft workshops en trainingen op scholen en, ja, en met jongeren. Hoe is het om met die jonge gasten te werken?
5: Meestal word ik door middelbare scholen ingeschakeld. En dat is superleuk. Ik merk vooral dat in de eerste en tweede klas zijn heel veel jongeren nog op zoek naar wat voor sport past nou bij mij. Zowel de jongens als de meisjes zijn eigenlijk een beetje zoekende. En niet iedereen is een voetballer. En je gaat al snel voetbal proberen, maar niet iedereen kan goed een bal schoppen. En sommigen kunnen een bal heel goed vangen. Je kan basketballen, honkballen enzovoort. Maar flagvoetbal, dat is voor degene die ook nog eens lekker kunnen rennen. Goed kunnen rennen en sprinten, is dat een hele, hele goede sport. En meiden, die doen dit supergoed. Jongens doen dit supergoed. En als er een competitie van de meiden nog komt op de scholen, dan zijn we helemaal, helemaal rond.
3: Ja, de sport is dus groeiende, Jeno. En in 2028 zijn de Olympische Spelen in Amerika. Dan wordt daar dus ook die sport beoefend. Wat betekent het voor de sport, denk je?
6: Ik denk dat het een hele goede stap is richting ontwikkeling voor deze sport. Amerika is natuurlijk de voorloper de team to beat, zeg maar. Ze hebben afgelopen WK voor het eerst verloren in 12 jaar. En je ziet ook dat alle landen best wel gelijk, tenminste, ik kan niet per se zeggen gelijk, maar het komt heel dicht bij elkaar. Mm. In ieder geval vanaf top 10 tot de nummer 2. En dan heb je natuurlijk Amerika die boven uitsteekt. Maar goed,
2: dat is eigenlijk een beetje zoals met de NBA. Hè? Dat heb je natuurlijk in Amerika, worden kinderen bijna zo geboren. Al bijna met zo'n voetbal in hun hand, denk ik. Hè? Ja. Ja. Ja. Wat zijn de stappen die nu genomen moeten worden? Is dat veel toernooien spelen? Hoe loopt die kwalificatie eventueel?
6: Ja, we hebben morgen toevallig de eerste try-outs. Dat betekent dat wij de cyclus ingaan voor het EK van 2027... We hebben twee try-outs, omdat we een open karakter willen geven, in elk geval in Nederland. Waarbij we willen uitstralen dat iedereen die geïnteresseerd is in flagvoetbal de kans krijgt om deel te nemen voor het Nederlands team. Vervolgens komt er een voorselectie. En we hebben dan 4 oktober de Benelux Bowl. Ook leuk. Leuk feit is dat in Flevoland wordt georganiseerd, in Almere. Dus er komt het team van België en Luxemburg komt het opnemen tegen team Nederland. En dan hebben wij een aantal toernooien op het programma staan. Zoals een Kopenhagen Bowl. Dat is dan een toernooi in Kopenhagen. Waarbij nationale teams komen om hun niveau te meten tegenover andere internationale teams.
2: Ja, dan zit in jou. Je speelde American voetbal.
5: Ja.
2: Ja, dit komt eigenlijk voor jou te laat dat dit dan Olympisch is geworden. Denk je dat veel American voetbalspelers misschien nu nog even de overstap weer terug? Want je begint eigenlijk met vlekvoetbal als kind, hè?
5: Veel wel. Ja. Veel wel als je op jonge leeftijd deze sport instapt. En dan vroeger hadden we het zelfs over, je begint bij American voetbal met vlekvoetbal. Maar nu is het echt een hele eigen sport geworden. Maar je ziet dat heel veel American voetballers ook nog willen flagvoetballen. Of dat flagvoetballers een overstap naar American voetbal maken. Hm. En ja, voor mijzelf, ik zit een beetje tegen het einde van mijn carrière aan. Maar ik kan voor mijn gevoel nog prima meedraaien.
2: Ja, zit je morgen ook bij die try-out of niet?
5: Volgende week ben ik ook bij de try-out. Ik moet me ook gewoon bewijzen. Het is niet van, oude rotten, kom er maar weer bij en we gaan weer knallen. Nee, ik moet mezelf ook bewijzen. En zolang ik mee kan gaan in het niveau dat er nu staat, dan ga ik graag mee.
2: Ja, 2028 komt dat nog? Kan dat nog?
5: 2028, het is wel mijn doel om volgend jaar, we moeten ons kwalificeren. Dus dat is mijn doel. Kijken of we met dit team kunnen kwalificeren. Ja, en daarna moeten we even verder kijken.
3: En anders word je gewoon een stap assistent bondscoach van Jeno.
5: exact.
3: Nou, we gaan nog veel van
5: even solliciteren.
3: Dank jullie wel voor deze kennismaking met de Flag Football. Jeno van Opstal en Sydney Kunst.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En komend weekend staat het weer bol van de activiteiten in Flevoland. En we hebben er weer een paar voor je op een rijtje gezet.
2: Zowel in het noorden als in het zuiden van de provincie wordt sportief gestreden. In Almere is dit weekend de Challenge Almere Amsterdam. En in Noordoostpolder en Urk vindt de Fish Potato Run plaats. In Emmeloord kun je morgen niet alleen de lopers aanmoedigen tijdens de run, maar kun je ook naar het Pieperfestival en 's avonds naar Pieperpop.
1: Ja, en in Lelystad wordt morgen het culturele seizoen afgetrapt tijdens Lelystart. Overal in het centrum van onze hoofdstad kun je genieten van optredens en ook meedoen aan allerlei activiteiten. En in heel de provincie kun je dit weekend gratis monumenten bezoeken tijdens Open Monumentendag. In Lelystad vindt vanavond zelfs de landelijke opening van Monumentendag plaats. En deze is voor iedereen te bezoeken vanaf 7:45 vanavond bij de Bataviawerf. En na die officiële opening kun je dan vervolgens naar verschillende monumenten in de hele provincie. En die zijn dan mooi verlicht en dat is allemaal gratis te bezoeken.
2: Nou, je kunt bijvoorbeeld terecht in Gemaal Wortman in Lelystad voor een concertlezing. Historicus Eva Vriend vertelt haar verhalen. En die wordt dan muzikaal bijgestaan door accordeonist René Bekkers en sopraan Klaartje van Veldhoven. En met Klaartje hebben we nu contact. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, een concertlezing dus. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
3: Nou, wat we eigenlijk hebben gedacht, we hebben het beste van twee werelden bij elkaar gebracht. Eva Vriend is natuurlijk ook echt een bekende in Flevoland door haar boeken over Flevoland. En René en ik komen vanuit de muziek. En heel toevallig vorig jaar zijn we door Marion Boshuizen eigenlijk bij elkaar gebracht voor een concert in Lelystad om... Naar aanleiding van het thema van dat Flevoland 40 jaar bestaat, om daar een mooi programma om te maken. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat de muziek die wij hebben gezocht, die heel goed past bij de verhalen die Eva vertelt, dat het elkaar heel erg versterkt. Dus eigenlijk als je de verhalen van Eva hoort en je hoort de muziek daarna die daar perfect op aansluit, dan komt de muziek veel harder binnen, maar de verhalen van Eva komen ook veel harder binnen. Dus daarom eigenlijk het idee van een concertlezing, dat je dus een combinatie heb van een concert en een lezing. En dat hebben we ook in een theatraal jasje gegoten. Dus het is niet alleen maar oplezen en staan. Maar er gebeurt echt iets. Er zit echt een verhaal in. En daardoor komt eigenlijk de geschiedenis van Flevoland nog veel meer binnen.
1: Ja, nou dan kom jij zelf niet uit de polder. Maar dit programma gaat daar natuurlijk wel over. Wat heb jij nou over Flevoland ontdekt toen jullie dit gingen voorbereiden?
3: Nou, heel veel. Ik merkte dat ik eigenlijk heel weinig wist over Flevoland. En daar is nu heel veel verandering in gekomen. Bijvoorbeeld die verhalen over de selectieprocedure, hoe mensen werden geselecteerd om te mogen boeren, zeg maar. Dat wist ik helemaal niet. En ik vond het ook wel shocking eigenlijk, eerlijk gezegd, dat er zo streng werd gekeken en hoe er dan ook, wat er allemaal bij kwam kijken. En vorige week toen zongen we ook op het voedselfestival op een boerderij bij Lelystad, Zaland. En ik liep daar door dat landschap heen en ik voelde gewoon echt van, oh ja, wacht even, dit is echt hier gebeurd allemaal. Dit gaat echt over dit land, zeg maar. En ik vond wel eigenlijk ook wel shocking dat ik dat dus gewoon niet wist. Dat ik dat nooit heb gehad met geschiedenis of zo. Dus het is voor mij heel leuk om Flevoland gewoon veel beter echt van binnenuit te leren kennen.
1: Ja, want hoe kijk je nu naar de polder?
3: Nou, ik zie er wel... Het leuke is dat ik nu heel veel mensen ontmoet die echt heel erg trots zijn op Flevoland. En dat ik ook zie wat voor moois er is. En bijvoorbeeld op dat voedselfestival dat er heel veel mensen hun producten verkochten die echt uit Flevoland komen. En je ziet... hoeveel trots er dus ook is op die provincie. En ik geloof er ook wel in überhaupt in de kracht, zeg maar, als je gewoon uitgaat van positiviteit en van, hey, dit hebben we voor moois met elkaar. Dat mag veel meer gehoord worden, denk ik. En ik hoorde wel dat dat binnen Flevoland al veel meer bekend is. Dus ik ben een beetje degene van buitenaf. En ik hoop dat dan ook een beetje uit te dragen, ook buiten Flevoland natuurlijk. Ik zeg nu tegen iedereen over... hoe mooi het is en ook hoe mooi de verhalen zijn die Eva schrijft. Want die boeken zijn echt fantastisch.
2: Ja, Nou, dat wordt vanavond ook wel duidelijk tijdens die theatrale concertlezing. Die wordt 3 keer opgevoerd om 21:50, 22:00 en 22:50 vanavond. Daar is natuurlijk ook muziek te horen. Aan wat soort muziek moet ik dan denken?
3: Nou, we hebben echt van alles en nog wat uitgekozen. Vanavond horen jullie een heel klein fragment, zeg maar, uit de concertlezing. En daar zit Yukali in. En Yukali, dat is een lied van Kurt Weill, dus begin 20e eeuw. En dat gaat over een droomeiland waar alles perfect is. En wij hebben daar dan weer een Nederlandse hertaling van gemaakt. Eigenlijk met het idee dat mensen in de tijd dat ze naar Flevoland trokken om daar te gaan boeren, dat ze eigenlijk ook een soort droomplek hadden waar alles perfect was en alles maakbaar was. Dus dat was een beetje de link.
1: Ja, nou is deze concertlezing niet alleen vanavond, maar jullie gaan er ook mee toeren. In alle plaatsen van Flevoland wordt dat een keer opgevoerd. Wat verwacht je daarvan? Ben je eigenlijk overal al een keer geweest?
3: Nou, nee. En ik verheug me dus ook. Want bijvoorbeeld Eva die zei van over het gemaal vanavond dat dat heel mooi is. Ja, en ik laat me dan verrassen, zeg maar. En ik denk toch van ja, ik ken Nederland. Ik dacht dat ik Nederland heel goed kende. Maar eigenlijk ken ik dus nog heel erg veel plekken niet. En ik verheug om die te leren kennen. En ik denk ook wel dat dit programma, we hebben ook de muziek heel laagdrempelig gekozen. Er zit bijvoorbeeld ook de Zuiderzeeballade zit ook in het programma. En dus we hopen eigenlijk heel veel mensen hiermee te bereiken die eigenlijk afkomen op de verhalen van Eva. Wat natuurlijk echt gaat over ja, de provincie waar mensen echt in wonen. En dat ze ondertussen ook nog in aanraking komen met muziek die ze misschien niet eerder kennen. Waarvan je dan denkt, hey, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Dus ik kijk ernaar uit om ook het publiek te ontmoeten ook. Ik vind het hartstikke leuk.
1: Nou, wil je bij die concertlezing van vanavond in Gemaal Wortmann in Lelystad zijn? Of wil je meer weten over allerlei evenementen van dit weekend? Ga dan naar visitflevoland.nl. Klaartje van Veldhoven, dank je wel en toi toi toi.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen klaart het breed op en de temperaturen dalen naar zo'n 15 graden rond zonsondergang. Tijdens de nachtelijke uren koelt het verder af naar zo'n 11 à 12 graden en op de koudste plaatsen kan ook wat nevel of mist ontstaan. Verder zwakt de wind uit het westen geleidelijk in kracht af. En morgen krijgen we een hele vriendelijke dag, want na het oplossen van de nevel of mist krijgt de zon geregeld ruimte om te schijnen. Maar vanuit het westen moeten we ook rekening houden met dikkere wolkenvelden. Later in de middag en tijdens de avonduren neemt de kans op een klein beetje lichte regen toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt verder een vrij warme zaterdag met maxima tussen de 20 en 22 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een stad beleef je vooral als je er zelf doorheen wandelt of fietst. Vanaf de grond dus. Maar hoe ziet zo'n stad er dan uit vanuit de lucht?
2: Ja, het fotoboek Almere vanuit de wolken laat zien hoe de stad er nu uitziet. Maar er staan ook historische luchtfoto's in van een nog lege polder. Michel Langendijk van Stadsarchief Almere is de samensteller van dat mooie boek. Dat net is uitgebracht in een herziene druk. Michel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, Almere vanuit de wolken dus. Jij hebt vast wel één plek waarvan je denkt, oh, dit vind ik zo mooi om van boven te zien in Almere.
3: Heel veel plekken die ik heel mooi vind. Ik heb er ook tienduizenden gezien inmiddels, hè, op die foto's. Nee, ik heb een foto van het begin van Almere waar je, toen was er een rotonde. Als je over de Hollandse brug vanuit Amsterdam kwam, een rotonde, dan kon je naar rechts en dan kon je links. En die foto heb ik herontdekt. Die kwam ik tegen in een archief. En die zit in deze nieuwe druk. En dat vind ik echt een heel grappig beeld.
2: Ja, dus eigenlijk nog voor het Kromslootpark eigenlijk is die rotonde dan. Ja,
3: daar was die rotonde. Dat is natuurlijk nou al niet meer. Nu rij ik keihard gewoon door naar Lelystad, bij wijze van spreken. Ja. Toen wel was dat een rotonde. En er stond ook een heel klein gebouwtje naast. En dat was de kern. Dat zie je ook op die foto. En dat was het gebouwtje waar de eerste Amsterdammers werden uitgenodigd om te kijken hoe de stad Almere er wel niet uit zou komen te zien, toen dat verder nog gewoon één grote lege vlakte was. Dus dat is, op verschillende manieren is die foto wel heel markant voor die tijd.
2: En zwart-wit.
3: En zwart-wit. Ja. Want ze werden vaak gebruikt voor de krant of voor andere drukwerk, wat toen nog allemaal nog in zwart-wit was.
2: Want hoe hebben ze, denk je, die foto genomen dan? Vanuit een vliegtuigje of zo in die tijd?
3: Er was een fotograaf, die heette Bart Hofmeester. Die vloog al vanaf de jaren 60 door heel Nederland om foto's te maken. En hij kwam toen ook wat beweging tegen in het IJsselmeer, waar een dijk ontstond en een pompstation. En daar ging hij ook al foto's van maken. Dus in het boek is de oudste foto uit 1964. Nog ver voordat er ook maar enig land was. Dat is een stukje dijk bij de Kromslootpark. Ja. Dus dat is eigenlijk de oudste foto die we van Almere hebben.
4: En die foto die staat ongetwijfeld in het boek.
3: En die staat natuurlijk in het boek.
4: Ja. Maar er staat nog veel meer in, want het is echt een dik boek, hè, wat
3: heel
4: je
3: dik
4: hebt samengesteld.
3: 264 pagina's geschiedenis van Almere. Want het leuke van die luchtfoto's is dat je heel goed vanuit de lucht kunt zien wat er allemaal wel niet gebeurd is. En in het boek moet je je voorstellen, zijn het allemaal setjes foto's, of bijna allemaal setjes foto's, met een oude foto aan de linkerkant en op dezelfde plek genomen foto 30, 40, 50 jaar later van de stad zoals die er nu uitziet.
2: Ja, dus eigenlijk vaak lege vlakte, helemaal volgebouwd.
3: Nou, grosso modo is dat inderdaad, dat zie je veel. En het uitzoeken van die twee foto's bij elkaar, nou, maanden werk geweest, want het was weer heel, het is heel leuk om uit te zoeken, maar ook heel ingewikkeld. Dus daar heb ik weer hard aan gewerkt.
2: En want 4 jaar geleden kwam het boek voor het eerst uit. Nu is er een herziene druk. Wat was je idee hier nou achter?
3: Nou, het idee was dat er steeds mensen terugkwamen. Ik wil zo graag een boek. Heb jij nog een boek? Of heeft de boekhandel nog? Of de uitgever? Want we willen zo graag dat boek nog hebben. En het was gewoon uitverkocht na die eerste druk. Maar die vraag die bleef maar komen. En uitgevers, zeker in deze tijd, zijn niet zo heel happig om nieuwe boeken uit te geven. Drukkosten, papierkosten, is allemaal omhoog gegaan. Dus die durfde eigenlijk een tweede druk niet aan. Maar die vraag bleef maar doorgaan. En toen is hij toch overtuigd om een tweede druk uit te brengen. Maar toen heb ik wel gezegd, nou, als we dan toch een tweede druk maken, laten we dan een paar foto's wisselen. Want ik heb wat nieuwe dingen ontdekt.
2: Ja, want staat de andere kant, de nieuwe kant van Almere er ook op? Bijvoorbeeld Nobelhorst en zo?
3: Ja. Oh ja. Ja, dus er is een foto van een, zeg maar, een landbouwperceel waar nu Nobelhorst ligt. Noorderplassen, allerlei foto's die ik ook nu weer dus heb toegevoegd. Allemaal nieuwe foto's bijgekomen. En de laatste foto die erin staat is in mei van dit jaar nog genomen. Toen is er ook weer een vliegtuig, die ging er toch al de lucht in en heeft voor het Stadsarchief nog een paar extra foto's gemaakt.
4: En heb je dan pagina's toegevoegd of moest je echt foto's schrappen?
3: Nee, ik heb dus ook een paar foto's moeten schrappen waarvan ik later dacht, nou, die zijn wel mooi, maar ik heb nu een betere. Dus er zijn ruim 80 foto's zijn er veranderd. En dat betekent natuurlijk ook dat bij al die foto's dit ook een verhaaltje. Het is eigenlijk iedere keer een kort verhaal met een foto. Dus daarom lees je het ook als een soort geschiedenisboek van Almere. En de belangrijkste reden voor mij ook om die tweede druk om er echt achteraan te jagen is dat ik merkte dat iedereen die dat boek leest een gevoel van trots krijgt. Jee, er is toch wel heel veel gebeurd in Almere. Oh, nu kan ik gewoon met beelden uitleggen wat er zo bijzonder is in Almere. Hoef ik het niet te vertellen.
2: Ja.
3: Want mensen moeten zich toch nog steeds te vaak verdedigen, bij wijze van spreken. En met dit boek in de hand op de koffietafel kunnen ze gewoon laten zien, kijk, deze stad is om trots op te zijn.
2: Ja, nou is het de tweede druk in juli in ontvangst genomen door burgemeester Hein van der Loo. En die vertelde jou dat jouw boek ook nog onderdeel een beetje is geweest van zijn sollicitatieprocedure om burgemeester te worden. Hoe zit dat?
3: Nou ja, iemand zei gekscherend toen hij de burgemeester dit verhaal hoorde vertellen. Dus dit boek is eigenlijk de schuld van dat u burgemeester van Almere bent geworden. Maar dat zei hij inderdaad. Hij vertelde dat hij zich oriënteerde op het ambt van burgemeester in Almere. En de stad wel een beetje, maar ook niet heel goed kende. Zich ging verdiepen en onder andere dit boek onder ogen kreeg. De eerste druk dan. En toen dacht hij, wow, maar dit is echt wel een hele fascinerende, interessante stad. En toen heeft hij gesolliciteerd en hij is het geworden. En ik denk dat we allemaal heel blij zijn met de burgemeester. Dus dat was een verhaal wat ik niet kende. En nou ja, daar ben ik natuurlijk wel heel trots op, ja, dat hij dat zo vertelde.
2: Dat snap ik. Wat is nou het meest verrassende aan dit boek, denk je? Is het nou vooral voor Almeerders leuk?
3: Ik denk het niet. Nee, dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen. Maar ik denk ook dat iedereen die in stedenbouw geïnteresseerd is of in de ontwikkeling van Almere als nationaal project, hè? Want Almere is niet voor Almere gekomen. Nou, het was een nationaal project om de woningbouw in de jaren 60, 70, 80 op te lossen.

0: Wolken is dus verkrijgbaar bij de boekhandel. Michel Langendijk van het Stadsarchief Almere, dank je wel. En ja, ik denk dat je nooit verveeld raakt met het kijken naar die plaatjes. Het is niet een boek dat je na één keer weer weglegt.
1: Lekker thuis.
2: Maar je zal toch wel hebben dat je ergens door de straat heen rijdt en dat je denkt, daar had u van deze specifieke locatie heb ik ook een foto in het boek staan, dat ik weet hoe het er van boven uitziet.
1: Constant. Ja. Nee, dus heel Almere staat erin. Alle wijken, alle gebieden. Dus heel veel mensen zullen ook gewoon hun eigen huis.
2: Ik ga zo zoeken naar mijn eigen huis. Ja.
1: Moet je doen. Zullen we zo even kijken?
2: Ja, is goed, Michel. Ja. Nou, dankjewel.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, als de atleten van de triathlon in Almere morgenmiddag hun laatste kilometers afleggen, klinkt op Urk het startschot voor een heel ander, maar minstens net zo bekend hardloop-evenement, de Fish Potato Run.
2: Om 3:00 dan gaat de 35e editie van start en de meeste deelnemers die lopen 12,88 kilometer van Urk naar Emmeloord. De voorzitter van de Fish Potato Run, dat is Anjo Simonsen, die is bij ons. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Je hebt zelf de run 7 keer gedaan in totaal. Maar ja, je bent nu voorzitter, dus dan heb je daar geen tijd meer voor om mee te doen natuurlijk. Bouw je daar dan ieder jaar weer van?
3: Toen ik 3 jaar geleden werd gevraagd om voorzitter te worden, toen werd al gelijk gezegd, maar dan kan je zelf niet meer meelopen. En toen heb ik echt wel even een beetje moeten nadenken. Maar goed, ik heb hem 7 keer met heel veel plezier gelopen en er ook altijd heel erg naar uitgekeken. Dus ik dacht, na 7 jaar wil ik ook graag wat terug doen voor de organisatie. Ja. En ik ben heel blij dat ik dit nu de afgelopen 3 jaar heb mogen doen al.
1: Ja, 12,88 kilometer van Urk naar Emmeloord. Jij zegt, het is zo leuk om te doen dat ik er zelfs een week over na heb moeten denken of ik het wel zou doen of niet, omdat ik hem dan niet meer kan lopen.
3: Ja.
1: Maar wat is het dan dat hem zo mooi maakt, die run?
3: Nou, het is echt een evenement waarin iedereen, zeg ik, altijd een winnaar is. He, dus heel veel mensen doen mee die je kent. Er wordt al weken van tevoren, zie je hem op de fietspaden rondom Emmeloord, de intensiteit van lopers enorm toenemen. En ja, het is ook altijd wel een dingetje van, ja, wat is jouw tijd? Kun je hem binnen het uur lopen? Hè? Want als je een beetje gevorderde loper bent, en dan moet je de 8 mijl zo rond het uur kunnen lopen.
1: Want dat is eigenlijk 8 mijl. Dus.
3: Het is 8 mijl. Dus ja. 8 mijl is 12,88 kilometer. En als je dat in 4 minuten 40 kan lopen, zeg

0: Maar dan loop je precies in een uur. En nou, afgelopen jaar waren er geloof ik meer dan 300 lopers die hem er zelfs binnen het uur liepen. En nogmaals, als je 1 uur 10 loopt, ben je ook een winnaar. En het is heel erg leuk. Er doen heel veel teams ook mee. Van scholen, van allerlei organisaties. Van heel veel bedrijven hebben bedrijventeams schrijven in. Dus het is ook een heel samenbindend evenement. En ja, een week of 12 voor het evenement organiseren we ook verschillende clinics. Waarin mensen die nog nooit een hardloop hebben gedaan, zich kunnen opgeven om een beetje het goede trainingsgevoel te krijgen. Ja, dat geeft gewoon een enorme hoop gezelligheid en reuring en een stukje adrenaline waar iedereen uiteindelijk heel blij van wordt.
1: Ja, en dit is alweer de 35e editie. Het bestaat dus al een poos, maar toch lijkt het alsof het steeds populairder wordt, hè?
0: Ja, klopt. Het sowieso. Het hardlopen en het buitensporten kan zich behoorlijk verheugen in veel belangstelling. Ter vergelijking met een jaar of 4, 5 geleden zaten we denk ik rond 14, 1500 deelnemers. En op dit moment zitten we al boven de 3000. Dus het is echt een heel groot evenement geworden. En het is de 35e editie, zeg ik om het enige trots.
2: Want
0: hebben eigenlijk we nog nooit zoveel inschrijvingen gehad als dit jaar.
2: Nee, want het valt altijd samen met de triathlon in Almere. Gaat altijd heel veel aandacht natuurlijk naar Almere. Zou je toch denken, met zoveel deelnemers zou dat toch wel wat meer aandacht verdienen misschien?
0: Ja, nou, wij kunnen ons zeker verheugen in heel veel belangstelling van ook van jullie, maar ook van andere omroepen. En er zijn steeds meer organisaties die graag wat willen uitzenden en opnames willen maken. We hebben dit jaar ook voor het eerst een aftermovie. En er zijn al diverse rapportages als in de voorbeschouwing geweest. Dus wat dat betreft kunnen we ons in steeds meer belangstelling verheugen. Maar het valt inderdaad samen met de triathlon in Almere. Wij groeien nog steeds. En misschien zijn ze over een jaar of 2, 3 wel groter dan de triathlon in Almere. Want de deelnemersaantallen komen al redelijk dicht bij elkaar. En ik zeg wel eens met enige trots. We zijn zelfs het grootste eendaagse sportevenement van Flevoland. Want de triathlon doet er meerdere dagen over. Die heeft zo rond de 4000 deelnemers. En wij hebben ruim 3000 deelnemers op één dag. Dus waar een kleine gemeente niet groot in kan zijn.
1: Ja, nou, maar komt dat dan ook doordat er nu ook meer aan de kinderen wordt gedacht? Want ook voor kinderen zijn er nu speciale afgestemde routes natuurlijk. En afstanden.
0: Ja, dat is iets wat we al jaren hebben. He, dus naast de hele en de halve vispotatorun hebben we ook altijd de kidsrun. Het is wel iets wat we dit jaar nieuw hebben, is de tienerrun. We zagen echt dat de tieners, ja, die voelen zich niet meer thuis bij de kidsrun. Want als je tiener bent, dan ben je natuurlijk geen kind meer. Tenminste, vindt een tiener. En sommigen zijn ook nog wel een beetje te jong voor de halve vispotatorun. Dus dit jaar hebben we gezegd, nou, laten we vooral voor die 10, 11, 12-jarigen ook wat organiseren. Een 2000 meter run. En die kan zich ook al in behoorlijke belangstelling verheugen. Dus we hopen daar toch ook wel een beetje rond de 100 tieners aan de start te krijgen.
2: Maar waar begin je dan? Want als je maar 2 kilometer van de route loopt, is dat dan in Emmeloord?
0: Ja, dat is goed dat je dat nog even doorvraagt. De tienerrun is alleen in Emmeloord. Daar hebben we een parcours uitgezet van 500 meter. En dat lopen ze dan 4 keer. En dat is inderdaad zeg maar, rondom de Poldertoren, waar op dit moment ook de voorbereidingen worden getroffen voor de Open Monumentendag.
2: Ja, dus dat komt allemaal mooi samen, hè? Ja.
0: Inclusief ook met het Pieperfestival, wat morgen er is. Dus Emmeloord is een bruisende stad op dit moment.
2: Ja, en al die frietjes die je morgen gratis kan eten, die ren je er dan weer af natuurlijk.
0: Nou ja, eigenlijk eet je ze er weer aan, want de frietjes die komen na de run, zeg maar. En het leuke is ook de deelnemers van de Vispotatorun hebben een labeltje aan hun startnummer. En dan kunnen ze ook nog een portie kibbeling halen. Dus zowel er is vis en er is patat aan het eind van de finish voor de deelnemers.
1: Nou, dan wacht er dus een mooie verrassing als je die afstand helemaal hebt afgelegd. En het is ook nog eens voor het goede doel, hè?
0: Ja, we hebben al jarenlang dat we de organisatie koppelen aan een goed doel. En we hebben 3 jaar geleden hebben we bewust gekozen om daar wat meer exposure aan te geven. En we hebben gekozen voor MetaKids. Het eerste jaar bracht al een heel mooi bedrag op. Hè. Mensen kunnen als ze zich inschrijven een kleine donatie geven aan MetaKids. En je kunt zelf een soort sponsorpagina opzetten en mensen verleiden om jou te gaan sponsoren. Nou, vorig jaar zaten we al op ruim 10.000 euro. En daar gaan we ook dit jaar weer overheen. Op dit moment staat de teller volgens mij rond de 12.000, 13.000 euro aan sponsorgeld wat binnengekomen is. Dus aan de ene kant de inschrijvingen. Maar aan de andere kant ook steeds meer mensen die het zo belangrijk vinden en zelf een actie in touw zetten. Om dus geld binnen te halen voor MetaKids. En dat wordt komende zaterdag op het podium, na de prijsuitreiking ook overhandigd aan de organisatie MetaKids.
2: Ja, die zijn er natuurlijk super blij mee.
0: Die zijn er heel blij mee.
2: Hebben we het weerbericht gehoord? 21 graden droog? Nee, niet.
0: Heel perfect. Ja. Wij zijn heel blij. Lekker een klein windje. 20, 21 graden. Misschien een klein zonnetje. Dat worden echt perfecte omstandigheden.
2: Want vorig jaar was best heet volgens mij. Hè? Was
0: het
2: heet?
0: Dat was inderdaad, 2, 3 jaar geleden was het heel heet. Toen zaten we echt op het punt met 27 graden. Ja, kan het doorgaan, ja of nee? Toen hebben we ook het dringende advies gegeven aan de mensen van pas je tempo aan, drink onderweg. Vorig jaar hadden we een fikse regenbui bij de start. Kan ik me nog heel goed herinneren.
2: Ja, ja.
0: Dat was ook wel eventjes een beetje billen knijpen. Maar daar heb ik niemand over gehoord bij de finish. Want halverwege werd het droog. En mensen zijn toch al nat van het zweet. En
1: Natuurlijk,
0: we hoorden niemand meer over de regen bij de finish.
1: Dus, nou, morgen dus ideale weersomstandigheden zoals het nu lijkt. Heb je nog een tip voor de lopers?
0: Ja, gewoon geniet. Hè? En ga niet te hard van start. Die fout heb ik zelf ook wel eens gemaakt. Urk ligt natuurlijk ietsjes hoger dan de gemeente, dan de Noordoostpolder. Dus de eerste kilometer ga je toch een meter of 4-5 naar beneden.
2: Oh, dan ga je wat harder natuurlijk.
0: Dan gaat wat harder, zeg maar. En dan is nog wel eens een beetje de beginnersfout dat je dan te hard naar beneden gaat. Je zat met 3000 of je zat met een paar duizend man aan de start. Nou, dan wil je wel lopen. Dus pas op dat je niet te hard start en geniet vooral. En als je bij het viaduct bent in Emmeloord, bij de Hannie Schaftweg, dan is er nog 2,5 kilometer en dan komen steeds meer mensen staan er langs de kant om je aan te moedigen. Dus als je daar bent, dan ga je de finish halen.
2: Ja, en dan hoor je dus de hele tijd volgens mij dit.
0: Klopt.
2: Dat mensen je vooruit klappen.
0: Mensen klappen, mensen kunnen ook je naam roepen, want je naam staat op je startnummer. Dus dat is echt, echt ook wel echt een kippenvel momentje als je daar, voortstrijdt. Ja.
2: Ik zie toch een beetje spijt in de ogen.
0: Nou, het is inderdaad wel even een dingetje inderdaad. En ik word er ook heel vaak mee geconfronteerd van jij vond toch ook zo leuk en je liep ook zo graag en je deed het ook best wel aardig. En dat klopt inderdaad, maar op dit moment heb ik de keuze gemaakt als voorzitter en ik weet dat ik niet mee kan doen. En er komt misschien ooit weer een tijd, als ik het stokje overdraag, dat ik misschien als bijna 60-jarige dan toch nog alsnog weer aan de start sta.
2: Dat is een mooie streven. Dankjewel, Anjo Simonsen van de Fish Potato Run. En heel veel plezier morgen.
0: Dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is het genoeg, dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
6: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
5: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bergingswerkzaamheden bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: What you've done to me.
1: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
2: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen klaart het breed op en de temperaturen dalen naar zo'n 15 graden rond zonsondergang. Tijdens de nachtelijke uren koelt het verder af naar zo'n 11 à 12 graden en op de koudste plaatsen kan ook wat nevel of mist ontstaan. Verder zwakt de wind uit het westen geleidelijk in kracht af. Na morgen krijgen we een hele vriendelijke dag, want na het oplossen van de nevel of mist krijgt de zon geregeld ruimte om te schijnen. Maar vanuit het westen moeten we ook rekening houden met dikkere wolkenvelden. Later in de middag en tijdens de avonduren neemt de kans op een klein beetje lichte regen toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt verder een vrij warme zaterdag met maxima tussen de 20 en 22 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam houden de rechterrijstrook dicht bij Hoevelaken. Vanaf Voorthuizen 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben, dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

If I could just hold you.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen klaart het breed op en de temperaturen dalen naar zo'n 15 graden rond zonsondergang. Tijdens de nachtelijke uren koelt het verder af naar zo'n 11 à 12 graden en op de koudste plaatsen kan ook wat nevel of mist ontstaan. Verder zwakt de wind uit het westen geleidelijk in kracht af. En morgen krijgen we een hele vriendelijke dag, want na het oplossen van de nevel of mist krijgt de zon geregeld ruimte om te schijnen. Maar vanuit het westen moeten we ook rekening houden met dikkere wolkenvelden. Later in de middag en tijdens de avonduren neemt de kans op een klein beetje lichte regen toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt verder een vrij warme zaterdag met maxima tussen de 20 en 22 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen klaart het breed op en de temperaturen dalen naar zo'n 15 graden rond zonsondergang. Tijdens de nachtelijke uren koelt het verder af naar zo'n 11 à 12 graden en op de koudste plaatsen kan ook wat nevel of mist ontstaan. Verder zwakt de wind uit het westen geleidelijk in kracht af. Na morgen krijgen we een hele vriendelijke dag, want na het oplossen van de nevel of mist krijgt de zon geregeld ruimte om te schijnen. Maar vanuit het westen moeten we ook rekening houden met dikkere wolkenvelden. Later in de middag en tijdens de avonduren neemt de kans op een klein beetje lichte regen toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt verder een vrij warme zaterdag met maxima tussen de 20 en 22 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ook op zaterdag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.